0: Goedemorgen.
1: Nicolien met Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nicolien, waarom ben je al wakker?
0: Ik ben mijn zoontje van 8 weken aan het eten geven, maar ondertussen slaapt hij al terug.
1: Oh, hé, hey, proficiat. Leuk. 8 weken is nog niet super lang geleden. Is de bevalling goed gelukt? Nee.
0: Ja hoor.
1: Oké, okay, goed. Is het jouw eerste zoon?
0: Ja, dat is mijn eerste zoon, Luca.
1: Luca. Oh, mooie naam. Heel mooie naam.
0: Dank u.
1: En wordt hij vaak wakker s'nachts? Of maak je hem wakker om hem eten te geven? Hoe werkt dat?
0: Nee, ik maak hem niet wakker, maar hij wordt maar 1 keer wakker. En soms slaapt hij ook al een keer door.
1: Ah ja.
0: Dus dat is wel fijn, ja.
1: En kan er niemand anders hem ook eens een keer eten geven? Moet jij dat altijd doen?
0: Ja, mijn vriend is meestal al vertrokken, dus dat is aan mij.
1: Ah ja, ja, en jouw vriend heeft ook geen borsten natuurlijk, hè? Dus,
0: Nee. Maar in het weekend doet hij het wel vaak.
1: Ah, goed, ja. Wat is jouw vriend dan aan het doen? Waarom moet hij s'nachts werken of opstaan?
0: Die werkt bij Willy Nasus, industriebouw. Dus dat is vroeg vertrekken en zeker met het weer, zodat ze sneller naar huis kunnen komen in het warme weer.
1: Wat zou je graag tegen je vriend willen zeggen als hij op dit moment aan het luisteren is?
0: Ja, een fijne werkdag en hopelijk niet te warm en niet te veel zon, maar ik vrees ervoor.
1: Ja, dat is waar. Ik vrees er ook voor. Nicolien, bij deze, doe Luca heel veel groeten en probeer nog een beetje te slapen. Hè.
0: Ja, dat is goed. Dank je wel.
1: Dag, yo.

0: de wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik heb nu zelf geen kinderen, dus ik heb geen ervaring met baby's eten geven. Maar hoe kan nu de vriend van Nicolien de baby eten geven in het weekend? Heeft de vriend van Nicolien in het weekend plots wel borsten? Ik snap het niet. Of is het dan wel met het flesje? Kan dat door elkaar? Allee, je moet het me niet uitleggen. Ik hoef het antwoord niet per se te weten. Ik zit gewoon weer iets te ver met mijn gedachten deze morgen. Beste vrienden, hoe zit het? Wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

super ideaal voor een vrijdag. Ik ben gisteren naar de zee gereden. Even gaan kijken naar de werken aan het Q Beach House in Oostende. Ziet er al goed uit, goed op schema. En aan de zee is het frisser. Was een keer plezant. Ik denk dat als je aan de zee woont, dat je je absoluut niet kan voorstellen

0: crawlers. En push the feeling on in de vroege ochtend.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Ja, dat zijn wij, hè. Gwenda uit de Pinte die zegt: goedemorgen, ik ben inderdaad al wakker en bijna in Zaventem om naar Alicante af te reizen om mijn oudste dochter, schoonzoon en kleinzoon te bezoeken. Ze zijn in maart verhuisd naar daar, dus super blij om ze terug een knuffel te kunnen geven. Oh, wauw. Christine uit Berlaren zegt: goedemorgen Vincent, alweer vrijdag. Geniet samen met Dorothee van het weekend. Dankjewel, Christine. Sven uit Zedelgem zegt: goedemorgen, laatste uurtje in de nacht aan het werk, dan weekend, joepie joepie. Katelijne uit Koekelaren zegt: goedemorgen Vinnie, mijn man is al onderweg naar zijn werk in Brussel. Lieve schat, drive safe en wens je een rustige laatste werkdag toe. Ook nog een berichtje van David uit Aarschot.
2: Goedemorgen Vincent, vrijdagmorgen, dus het weekend staat weer klaar. We gaan weer alles geven dit weekend en we zijn nu onderweg naar ons werk bij Multiobus in Wijchmaal.

Marten en ik zijn grote fans van het programma Blind Gekocht. Op Play kijken we elke week naar. Het concept is ondertussen wel bekend, dus mensen geven al hun geld aan de tv. En de tv koopt dan in hun plaats een huis. En zelf hebben ze daar niks over te zeggen. Hun lot ligt volledig in de handen van de makelaar en de binnenhuisarchitect van de tv. Goed programma, altijd leuk om te zien. Nu was daar afgelopen maandag een koppel, misschien heb je het ook gezien, man en vrouw. En die wilden een kindje. En in plaats van één kindje, kregen ze er meteen drie. Een drieling. Dus die zochten een nieuw huis uiteraard, want ze woonden plots in plaats van met twee, met vijf mensen in hun huis. Damn, dat verandert echt je hele leven. En bij mij is het niet zo moeilijk. In mijn huis wonen twee mensen, namelijk ikzelf en Dorothee. Maar mijn vraag vandaag voor jou is, hoeveel mensen wonen er in jouw huis? Laat het even weten in de Q-app. Hoeveel mensen wonen er in jouw huis? Ondertussen, of Monsters and Men, dit is Little Talks.

0: Kevin uit Gerardsbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie. Alles goed, mannen?
0: Alles goed met mij, met jou?
1: Ja, zo, druk aan het werken, hè.
0: Ah, maar dat is goed, hè. Heb je tijd om even te praten over hoeveel mensen er in je huis wonen?
1: Ja, natuurlijk dat.
0: Hoeveel mensen wonen er in je huis?
1: Wij wonen met 6 mensen.
0: 6 is veel te veel, Kevin. Wie zijn dat allemaal?
1: Dat is mijn vrouw, dat ben ik. Dat is mijn dochter. Ik heb 2 stiefdochters en ik heb een pleegzoon.
0: En die 2 stiefdochters die komen uit een relatie van je vrouw die ze voor jou had?
1: Ja, inderdaad.
0: En dan hebben jullie nog 1 pleegzoon. Daar ben ik benieuwd naar, dat verhaal.
1: Goh, dat is eigenlijk al een lang verhaal. Dat is een zoon van oud-vrienden van ons, waar dat het thuis wat misgelopen is.
0: Ja.
1: En zo pleegzorg ons eigenlijk gecontacteerd, omdat hij altijd graag bij ons was vroeger.
0: En jullie hebben hem in huis genomen. Wanneer was dat dan?
1: Dat is ondertussen, ik denk 4 jaar geleden.
0: Oké, wauw. En hebben jullie nog contact met die vrienden van jullie, zijn ouders?
1: Nee.
0: Goh, maar dat is wel heel erg heftig, maar wel fantastisch dat je dat gedaan hebt, Kevin.
1: Ja, inderdaad.
0: En het gaat goed nu?
1: Ja, alles loopt op wieltje.
0: Perfect. 6 mensen, dat is ongelooflijk. Zou het niet kunnen, denk ik. Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ja, dat komt je vol, hè.
0: Ja, absoluut. Hey, merci Kevin, fijne ochtend. Salut, man.
1: Goedemorgen, Kevin.
0: Yo. Misschien nog heel even luisteren naar een bericht dat Kenneth gestuurd heeft.
2: Bij ons, als we er allemaal zijn, we zijn met 5 kindjes en 2 volwassenen.
0: Ja, oké. Okay.
2: We zijn een nieuw samengesteld gezin.
0: Ja, dat betekent dus 7 mensen. Op dit moment, Kenneth, sta je aan de leiding van het aantal mensen dat in je huis woont. 7 mensen.

0: Ik was deze week naar Blind Gekocht aan het kijken samen met Dorothee, waarin mensen dus blind een huis kopen. En dat was een koppel en die waren plots zwanger geworden. En die zijn van twee mensen, namelijk zijzelf, man en vrouw, naar vijf mensen gegaan, naar een gezin van vijf. Want die vrouw had een drieling gekregen, vond ik formidabel. Maar dat betekent ook plots loop je met vijf mensen in je huis rond. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als jullie allemaal samen zijn in jouw huis, met hoeveel zijn jullie dan?
1: Met negen.
0: Met negen? Oké.
1: Okay, en dan de vriendinnetjes en de vriendjes er nog bij, dan is het 18, hè.
0: Wauw. Maar moet jij even uitleggen wie dat allemaal zijn, Wim?
1: Het zijn vier kinderen van haar, drie kinderen van mij. Die wonen hier nog. Mijn oudste is 21, die gaat afstuderen volgend jaar. Mijn twee jongsten zijn 19, dat is nog een tweeling. En haar dochters zijn allemaal thuis uit, en die zijn allemaal getrouwd.
0: Oké. Okay. Dus als jullie allemaal samen zijn, dan zijn jullie effectief met 9 mensen thuis, 7 kinderen, 2 volwassenen.
1: Ja.
0: En familiefeesten, dat is ongelooflijk veel volk, hè?
1: Dat is ongelooflijk veel volk.
0: Ah ja, want daar komen de vriendjes en de vriendinnetjes nog bij. Maar er zijn nog geen...
1: De mannen en de vrouwen al ondertussen.
0: Ah, voilà, ze zijn getrouwd, maar er zijn nog geen kleinkinderen.
1: Daar zijn er ook, ja.
0: Ah, die zijn er ook al. Hallo, Wim.
1: Ja, ja. Manneke, als ik dat nog moet beginnen te tellen. Wacht, hè. Die oudste van haar heeft er 3. Die tweede heeft er 2. En die... Ja, die andere dan, hè, die derde, die heeft er 2. En die nog jongste heeft 1.
0: Oké. Fantastisch. Dat is inderdaad dan zit je met heel veel volk in je huis met kerstmis. Oh boy.
1: Ja, bij kerstmis, dat gaat allemaal niet, hè, jongen.
0: Nee, ik zal je zeggen, ik ben natuurlijk alleen met Dorothee, maar als we samenkomen met de hele familie, met mijn oma als de mater familias, dan zijn we met een stuk of tegen de 50. En we huren tegenwoordig de refter van een middelbare school, omdat dat de enige plek is waar we met z'n allen nog binnen kunnen. Dus dat staat jou ook nog te wachten, Wim.
1: Ja, ik denk het ook. Dat zal wel meer als een refter moeten zijn dan.
0: Hey, veel succes daarmee. Salut, hè.
1: Dag, hè.

0: goedemorgen. Het is 29 mei 2026. Vanavond is er de finale van The Voice van Vlaanderen. Wie wint? Bas, Finn, Maël of Joris? Van 7 tot middernacht hoor je hier bij Q vrienden van The Voice. En hoef je dus niks te missen. Vandaag is de laatste dag van de Foute Ticketweek. Vandaag is dus de laatste dag waarop je tickets kan winnen voor de Foute Party. Als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan roep je: ik ben proud to be fout in de Q-app. Het is de laatste vrijdag van mei en dan is het de Europese Dag van de Buren. Het doel is onze buren beter te leren kennen. Want als het antwoord op de vraag "ken je de voornaam van je buurman of buurvrouw?" nee is, dan moet je hem of haar misschien eens leren kennen. Want beter een goede buur dan een verre vriend. Vandaag Europese Dag van de Buren. Bram uit Isegem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Weerboy.
0: Jij gaat de Dag van de Buren vieren.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ga je doen?
1: Wel, wij gaan vanavond gezellig iets drinken en barbecue aansteken. Hè.
0: Samen met de buren, die ken je dus?
1: Ja. Komen 3 koppels van de buren bij ons.
0: Oh, wauw. En jij gaat barbecuen?
1: Ja, dat klopt.
0: Heel veel plezier op Dag van de Buren met de buren. Dag Bram.
1: Dank u, dag.
0: Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de

0: elke vroege ochtend werken we aan, aan het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. En we zijn met alle vroege vrienden samen een soort van sprookje aan het verzinnen. Bjorn is net ontvoerd en is terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen. En dit zijn de vijf meest recente zinnen.
1: Een grote krekel zei...
2: Bjorn, jij wordt onze nieuwe stripper.
3: Bjorn kreeg meteen een zilverkleurige bikini.
4: Bjorn werd het podium opgeduwd en hij werd verblind door de lampen.
5: Er klonk zwoele muziek door de boksen en Bjorn begon te dansen.
6: De grote boze wolf in de zaal legde zijn tanden bloot.
0: Oké, hoe gaat het verder? Evelien uit Gaveren verzint een volgende zin na Justin Timberlake. Can't stop the feeling hoor je nu bij Q.

0: dag verzinnen we een zin en zo wordt ons verhaaltje langer en langer. Bjorn, het lieve heersbeestje, is ontvoerd en naar een nachtclub De Zeven Stippen gebracht. Daar heeft hij een bikini gekregen en hij is op het podium geduwd en hij is beginnen dansen. En de grote boze wolf lacht dus zijn tanden bloot. Evelien uit Gaveren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag mag jij de zin verzinnen, de laatste zin van de week. Wat zal het zijn? Waarom lachte de grote boze wolf zijn tanden bloot?
1: Hij nam een briefje van 5 euro uit zijn zak en stak die in de bikini van Bjorn.
0: Alright, zoals in een echte stripclub, hè, waar je dan zo briefjes inderdaad in bikinis of slipjes moet steken. Heel erg goede laatste zin van de week. Dankjewel, Evelien. Fijne ochtend.
1: Ja, gelukkig. Bedankt. Dag.
0: Jurgen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Dankzij welke radiozender word je elke vrijdagochtend wakker met de Pokémon Teamsong?
2: Kimmy!

0: 5 uur. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd met daarin de omstreden centenindex. Dat gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. Die centenindex betekent dat je de komende jaren 2 keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om het deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie. En zelfs binnen de regering is er nog altijd onenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Maar ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze heeft het gisteravond gekregen tijdens een ceremonie. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid van de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth, haar ouders ook, koning Philip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
4: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Nou, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, dat is nog niet duidelijk. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Bill Shelton in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62ste. En we krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima dan rond 27 graden. En zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
5: Vanavond de grote finale van The Voice van Vlaanderen. En bij Q hoef je niks te missen met Vrienden van The Voice. Vanavond vanaf 7 uur.
6: Q Music.
5: Vincent van Geel.
0: Als je naar de foute party wil, op onze

weekend en de muziek klinkt altijd een beetje lekkerder op vrijdagochtend. Zometeen Post Malone en Taylor Swift komt er ook nog aan. Daphne uit de Haan die is onderweg naar Calais voor een sport die mij niks zegt. Ik bel haar zometeen. Eerst gaan we zingen, allemaal samen.

0: uit De Haan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Daphne, jij bent onderweg naar Engeland.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar ben je nu al?
1: Ik ben nu net de Franse grens over richting Calais om daar de boot te nemen.
0: Ah, je gaat met de boot. Oké, okay, wat is de reden waarom ga je naar Engeland?
1: Wel, wij zijn met ons flyballteam, de Thunderdogs, zijn wij met twee teams geselecteerd om deel te nemen aan het World Open Flyball Cup of het Wereldkampioenschap Flyball. Dat is een hondensport.
0: Goed dat je het even zegt, want ik dacht al, oei, maar ik ben mezelf hier belachelijk aan het maken, want ik heb geen idee wat flyball is. Dus het is een sport met honden, dus je hond gaat ook mee.
1: Ja, mijn hond gaat ook mee, klopt.
0: Wat is het dan, flyball?
1: Flyball is eigenlijk een teamsport onder honden. Is een van de weinige teamsporten. De andere is mushing, is sleetrekken, dat is meer gekend.
0: Oh ja.
1: Is het zo dat je race tegen een ander team en er lopen vier honden tegelijkertijd. De laagste hond, de kleinste hond, bepaalt de hoogte van de sprongen.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk de bedoeling dat de vier honden elkaar afwisselen, zo rap mogelijk en zo foutloos mogelijk. Dus ze moeten over de hordes, ze moeten op een mechanisme springen om daar een tennisbal die daar uitschiet op te vangen, te draaien en terug te keren. En ja, dat eigenlijk om te snel.
0: Wauw, en ben je een beetje goed? Ga je winnen?
1: Winnen is veel gezegd, maar we zijn niet slecht. Er zijn veel betere teams, er komen veel betere teams van Engeland, er komen teams vanuit Canada.
0: Okay. En jouw team, is dat dan het Belgisch team, de Thunderdogs?
1: Ja, de Thunderdogs is een van de Belgische teams die geselecteerd zijn.
0: Fantastisch. Hoe heet je hond, Daphne?
1: Liz,
0: mooie naam voor een hond. Heel veel plezier daar en ik wens je heel veel succes. Dag, Daphne.
1: Oké,

je tickets kan winnen voor de Foute Party. De laatste dag van de Foute Ticketweek. Als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan roep je: ik ben proud to be fout in de Q-app. Heel veel succes.

0: Taylor Swift en Open Light. Debbie uit Begijn en Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Debbie, ben je ondertussen al thuis?
1: Ja, net aangekomen thuis.
0: Net aangekomen. Hoe lang ben je al niet meer thuis geweest?
1: Sinds maandagavond.
0: Dat is lang, hè. Waarom ben je al zo lang niet meer thuis geweest?
1: Onderweg met een transport.
0: Oké, dus je rijdt met de vrachtwagen?
1: Nee. Samen met de vrachtwagenbegeleiding gaat zo leuk.
0: Oh, oké. Maar daar kan je niks over vertellen?
1: Ja, dat was gewoon heel breed. Dat waren, koeling voor industriële gebouwen.
0: En jij moet met de wagen achter een vrachtwagen rijden?
1: Achter en voor soms.
0: Oh ja, oké. En dat heeft heel erg... Waar zijn jullie dan naartoe geweest?
1: Wij zijn helemaal tot dicht bij Lyon geweest.
0: Oké, dicht bij Lyon en dan terug. En dat was dus van maandag tot nu. In Frankrijk ongelooflijk warm, toch?
1: Ja, 34 graden.
0: 34 graden, jij. En hier vandaag wordt het ook 32 graden, Debbie. Yay!
1: Inderdaad.
0: Maar nu, weekend?
1: Mogelijk wel.
0: Oké, wat ga je doen?
1: Genieten van de kids.
0: Ja, top. Ah, die hebben jou moeten missen 5 dagen.
1: Ja, goed.
0: Oké. Heel veel plezier bij de kinderen dan dit weekend. Proberen een beetje afkoeling te zoeken. Ja, in de regen en in het onweer morgen. En heel fijn weekend, Debbie. Dag, hè.
1: Oké, voor jullie ook. Dankjewel.

0: dit was een feestje toch? Denzel en Pump It Up. En Denzel komt naar de foute party. Dat hadden heel veel mensen door. En er zijn heel veel berichten binnengekomen in de Q-app. Dit is de winnaar.
1: Ik ben proud to be fout.
0: Dus als je jezelf herkent, je mag zo meteen van mij een telefoontje verwachten.

0: Dennis Sims in de vroege ochtend en Mr. Know-It-All. Het is 5:30.
1: Dit is de Foute Ticket Week.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week tickets voor de Foute Party.
0: Over minder dan een maand, op 26 juni, is er de Foute Party in Flanders Expo in Gent. De officiële start van de zomer. En ik meen het beste feestje van het jaar. Voor mij zal het... Even nadenken. Mijn eerste Foute Party was in 2008. En er is 2 jaar geen Foute Party geweest door corona. Dus dit jaar is het mijn 16e Foute Party. En het is nog altijd even bijzonder en nog altijd even leuk, onwaarschijnlijk. En wie er dit jaar ook bij is, is Kilian. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij hebt net Ik ben Proud to be Fout geroepen in de Q-app. Proficiat, je mag komen op onze kosten naar de Foute Party.
3: Voilà, super, dank u wel. Eindelijk.
0: Ja, eindelijk. Ah, heb je al vaak meegespeeld?
3: Wat, toch al 4 keer.
0: Oh, goed. Wat is je favoriete foute hit, Kilian?
3: Ja, toch wel vooral K3, want mijn vrouw hoort dat ook graag, dus...
0: Aha, onze liefde is een waterval, dat soort dingen.
3: Ja,
0: dat is zeker. Ze komen optreden, hè, op de Foute Party, de meisjes van K3.
3: Ja, daar kijkt ze wel naar uit. Daar
0: kan ik geloven. Kan ik geloven. Hé, ik zie je op de Foute Party, Kilian. Tot dan, hè.
3: Ja, tot dan.
0: Als je niet gewonnen hebt, geen nood. Je maakt nog de hele dag kans op tickets voor de Foute Party. Ik hoop echt dat je wint vandaag.

Zometeen goed nieuws voor fans van A, tennis en B, voetbal. Meer bepaald over Rafael Nadal en over een van de bekendste voetballers van Vlaanderen. Een bekende voetballer die 68 jaar wordt, hoor je na Mimi Web.

0: haar kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: en Homewrecker. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Eindelijk vrijdag 29 mei 2026. Vanaf vandaag kan je op Netflix kijken naar een docuserie over Rafael Nadal, legendarische tennisser. En het gaat blijkbaar vooral over zijn kwetsbare kant. Over de momenten waarop hij geen legendarische tennisser is. Rafa, zo heet het documentaire, is vanaf vandaag te bekijken op Netflix. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Kevin Janssens, de acteur. Hij wordt 47 jaar. En Ben Rotiers, dat is Paul in FC De Kampioenen, wordt 68. En Mel B van de Spice Girls wordt 51. En blijft het ook vandaag tropisch warm? En hoe zit het met dat onweer? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor. Maxima dan rond 27 graden. En zondag zon, maar ook buien en 24 graden.

beste vrienden, het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het is een vrijdag die voelt als een donderdag, dus het weekend komt extra vroeg. En het wordt een fantastisch weekend. Vandaag tropisch warm, morgen met z'n allen in de regen gaan staan buiten afkoelen. En

0: Jokke uit Gerardsbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jokke, jij bent onderweg naar een weekendje ontspanning, stuur je in de Q-app.
1: Ja.
0: Wat gaan jullie doen?
1: Wij gaan een weekendje naar Nederland, naar een wellnesshotel.
0: Tof, en wij, dat zijn jij en je dochter, hè? Hoe oud is je dochter?
1: 13.
0: Maar die is normaal gezien nog niet zo vroeg wakker als nu, hè?
1: Nee, normaal niet.
0: En Nederland is ook totaal niet zo ver. Waarom moeten jullie al zo vroeg vertrekken?
1: Omdat we met de busmaatschappij meegaan en die kwamen ons ophalen.
0: Aha, en hoe laat?
1: Om 4:40.
0: Toen kwamen ze jou wel ophalen? Oh, wauw, oké, goed. En waar ben je nu dan?
1: Op de bus.
0: Ah, je zit op de bus. Oké, goed.
1: Ja, we zitten op de bus.
0: En is je dochter bij jou? Ah ja, die zit naast jou natuurlijk.
1: Ja, ja, die zit naast
0: mij.
1: Hoe heet ze?
0: Dag Lizzie, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Lizzie, hoe gaat het?
2: Goed.
0: Heb je zin in de wellness?
2: Ja, dat wel.
0: En wat is dat allemaal, de wellness?
2: Zwembad. Bubbelbad.
0: Ah ja, sauna, bubbelbad. Oké, ik hoor het. Het wordt een gezellige dag. Weg van alle hitte. Hoewel, ja, een sauna. Het wordt buiten ook een sauna vandaag, hoor Lizzie.
2: Ja.
0: Ja, oh, ja, goed. Allee, Jokke, Lizzie, hele fijne dag. Geniet ervan in Nederland. Dag, hè.
2: Dank je wel.
0: Fijn weekend.

Even cruisen met Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Oké, het gaat onweren morgen. De temperatuur daalt weer, maar er zijn ongetwijfeld heel veel dingen te doen. Daarom is mijn vraag, wat ga je doen dit weekend? Geef ons even inspiratie. Stuur nu wat je gaat doen dit weekend door in de Q-app. Want ik ga zo meteen zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Ondertussen, want het is weer zover, is het meest magische moment van de dag weer aangebroken. En het weekend komt eraan, dus ik hoop dat dit moment nog extra mooi is. Ja jongens, hey, beste vrienden, het moment is daar. De zon.

0: Vanavond is er op VTM de finale van The Voice van Vlaanderen. Wie wint er en wordt dus The Voice van Vlaanderen? Bas, Maël, Joris of Finn? Ja, Finn is natuurlijk van Team Maarten en Dorothee, dus ik wens ze heel veel succes. Je ziet het vanavond op VTM en ook hier bij Q kan je het volgen. Want tussen 7 en middernacht hoor je Vrienden van The Voice met Ulrike en Bert.
1: Het weekend van de Vrienden van de Vroege Ochtend in 1 minuut.
0: Daar gaan we. Mark uit Borsbeek zegt wij vertrekken voor 2 weken naar Malaga. Kathleen uit Lennik zegt goedemorgen Vinnie. Morgen laatste schoolfeest van mijn dochter. En daarna richting Antwerpen voor K3. Een feestje, fijn weekend iedereen. David uit Heist op den Berg zegt morgen overdag werken en zondag op date. Michel uit Bree zegt morgen schoolfeest van de 2 kiddo's. En zondag een rondrit van de Vespa Club. Andy uit Beveren zegt zondag gaan we all you can eat doen voor het lentefeest. En verjaardag van de dochter. En ze weet nog van niks. Laura uit de Senderlo zegt nog een ochtendje werken als thuisverpleegkundige. En in de namiddag vertrekken we voor een weekendje naar Arnhem. Suzanne en Freek, here I come. Berichtje van Patrick.
2: Hey Vincent.
0: Hallo.
2: Mijn vrouwtje raadt voor mij. Zeg dat ik het zeer veel van haar hou.
0: En een berichtje van Kenny.
3: Hey Vinnie. Wij doen morgen mee met een truckrun van de Kiwanis hier in Menen. Dat is een truckrun voor mensen met een beperking. Dus we gaan ze een hele, hele mooie dag bezorgen worden. Een hele leuke dag. Dus wij kijken naar uit. Maar ik denk dat die mensen er nog meer naar uit kijken.
0: Heel mooi initiatief. Dankjewel voor alle berichten. En het is weer eens overduidelijk. Je bent niet de enige die wakker is. We zijn met heel veel vrienden van de vroege ochtend. En we zijn met z'n allen klaar voor een tropisch hete dag. Zometeen Joren Linssen na Harry Styles en American Girls in de vroege ochtend van Q.

0: hier, zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.

0: Goedemorgen, bijna 6 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. De programmawet is goedgekeurd. Het parlement gaf vannacht groen licht voor de omstreden centenindex. Wie meer dan 4000 euro bruto verdient, zal op het stuk erboven 2 keer geen volledige indexering krijgen. Voor uitkeringen en pensioenen is dat op alles boven 2000 euro bruto. Nog goedgekeurd, accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, die op elektriciteit dalen. Ook de vliegtaks stijgt en ook de pensioenhervorming is rond. Wie langer werkt, krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een grote ceremonie gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Elisabeth was heel blij, net als haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen.
4: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Elisabeth is nu 24, ze neemt een sabbatjaar. En in Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Daarna is er brand uitgebroken. 2 mensen zijn lichtgewond geraakt. Zo'n 70 mensen zijn ook geëvacueerd. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn er wel vaker drones in buurland Roemenië gemeld. Maar het is de eerste keer dat er één op een woongebouw landt. Het wordt een zonnige en een hete dag, wel een lokaal 33 graden. In de loop van de namiddag en avond is er wel kans op onweersbuien. En morgen en zondag kans op een bui. Morgen 27 en zondag 24 graden.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
5: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Q-Music.
5: Joren Linssen.
0: Ciao vrienden.
7: Dag schatje.
0: Lekker wakker worden met Jelly Roll, I'm Good, na Afrojack. Goedemorgen.

0: De laatste vrijdag van de maand. Met Jelly Roll, I'm Good. Ook de laatste vrijdag dat Maarten en Dorothee 's avonds een liveshow van The Voice van Vlaanderen op de planning hebben. Vandaag bereiden ze zich voor de grote finale en ik sta nog één keer met enorm veel plezier samen met jou op.
1: Het is vrijdag 29 mei.
0: En het is vandaag ook dag van de buren. Dus als je er hebt, wees eens extra lief of zo. Geheugensteuntje om eens ook een praatje te slaan met de buren, want dat gebeurt ook veel te weinig. En zeker als je dan sommige getallen ziet in de krant vandaag, 25% van de Belgen heeft ruzie met de buren. Vaak door een kleine aanleiding, maar ook door grote gevolgen. Experts zijn het er nogthans over eens dat een goede burenrelatie alleen maar kan helpen. Stel dat er ook een keer een probleem opduikt, dan moet je erover praten. Dat is toch altijd het ding, hè? Praten met elkaar. Heerlijk. Mijn buren die zijn op dit moment op vakantie en die komen dan naar mij. Ze komen dan pak ouder dan ik en mijn verloofde. Of dan mijn verloofde en ik, dat is correcter. En dan vragen ze om de planten water te geven. Dus nu staat er zo in onze overloop, want we wonen op een appartement, staat er een plant en die moeten we dan elke dag een glaasje water geven. Dat vragen ze dan ook zo heel schattig. Wil je een glaasje water geven aan de planten? Ja, dat is goed. En in ruil daarvoor krijgen wij een hele plant basilicum. En zij weten natuurlijk hoe gigantische fan wij zijn van Italië. En natuurlijk het Italiaans kruid bij uitstek is basilicum. Dus dan krijgen wij van Lutgard, want zo heet ons buurvrouw, een plantje. Vind ik tof. Ja, hoe is jouw burenrelatie eigenlijk op dit moment? Is die bestaande? Of zeg je, nee, mijn buren, ik ben ze liever kwijt dan rijk. Kan natuurlijk ook. Hey, waar het ook vaak op het scherpst van de snee is, is in de sport. Maar nu zijn het vooral fijne tijden voor de Belgische sporters en sportliefhebbers. Want de Rode Duivels die zitten in de laatste rechte lijn naar het WK voetbal. Straks hebben we het er nog uitgebreider over. Rode Duivel Leandro Trossard die kan morgen met Arsenal wel eerst nog de Champions League winnen tegen PSG. Laten we vooral hopen dat dat gebeurt. Oh, heb ik nu mijn mening gegeven? Zeker wel. En in het tennis heeft onze landgenoot Raphaël Collignon gestund op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de nummer 5 van de wereld klopt. Zelf staat hij op de 62e plek, dus dat is wel mooi. In het dubbelspel gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. En het is op dit moment, lieve vrienden, als we nog even wachten, 10 minuten over 6. Dat betekent dat het in Basten op dit moment 10 minuten over 12 is. 10 minuten over middernacht. Het is daar 6 uur vroeger. Dus er is wel een kans dat koning Philippe en koningin Mathilde daar nu nog aan het feesten zijn. Of zoals koningin Mathilde het zelf zegt...
2: Nog een paar uren feesten.
0: Ja, lekker. Want de kroonprinses Elisabeth, zoals je zojuist hoorde in het nieuws, die is daar afgestudeerd aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard. En nadat ze afgestudeerd is, de afstudeerhoed in de lucht heeft gegooid, zijn ze daar de royals in het Bostonse nachtleven gevlogen. Of dat is toch wat ik hoop en wat ik ook voor mij zie. Dat ze daar echt zo, ja, ik weet niet, dat ze een beest uithangen, zoals ze zeggen, Philippe en Mathilde. En dan Elisabeth die er zo op staat te kijken en denkt, oh, mama, papa, liever niet, kom aan. Super gênant dan, mijn collega-studenten zijn hier aan het meekijken. Stop ermee. Zo dat... Royalty-journalist Wim de Hanschutter, die hoort bij Vincent Live soms, die heeft de koninklijke gezin de afgelopen dagen gevolgd en die heeft mij een audioberichtje gestuurd.
3: Goeiedag Joren. We hebben prinses Elisabeth gisteravond nog even kunnen spreken na haar diploma-uitreiking. Ze blikt erop terug als een heel mooi moment. Koning Filip en koningin Mathilde zeiden dan weer dat ze gingen feesten met hun dochter. Ik weet dat ze gisteravond samen het eten zijn gegaan en vandaag trekken ze samen de stad in om nog wat sightseeing te doen in Boston. Vanavond vliegen Filip en Mathilde terug naar België en intussen moet Elisabeth de sleutel van haar kot hier aan Harvard inleveren. Het is het einde van 2 onvergetelijk jaren voor haar.
0: Welverdiend applausje vind ik wel voor Elisabeth. Ja, toch wel. En nu we het toch over royals hebben. His Royal Highness Noel Gallagher die wordt vandaag 59. Samen met zijn jongere broer Liam scoorde hij 30 jaar geleden een bescheiden gigahit met Wonderwall. Dit is Oasis.

Oasis met Wonderwall, met de gebroeders Gallagher. Vorig jaar hielden ze nog een hele reeks reunieconcerten. Ook al hadden ze daarvoor jaren ruzie. Vraag ik me af, zouden ze vandaag zo samenkomen? Zou Liam voor Noel een taart gekocht hebben? Vraag ik me dan af, het zou toch geweldig zijn mocht dat op die manier worden opgelost. Zeg, vandaag ook in het nieuws en de hele dag, want het is natuurlijk de dag van de buren. En ik heb zeer goede buren, ik mag daar absoluut niet over klagen, wij komen goed overeen. Niet iedereen heeft ze, maar het valt al bij al nog wel mee. Anke uit Mol die zegt, wij zijn in mei op weekend geweest met een groot deel van

0: Je hebt het zojuist misschien al gehoord in de beide vrienden van de vroege ochtend bij Vincent van Geel. Kevin Janssens is jarig. Misschien verjaar je samen met hem en wordt 47. Ook Ben Rottiers, de Pol van FC De Kampioenen, viert zijn 68e verjaardag. En de one and only Mel B van de Spice Girls is jarig. Ja, bij vrouwen denk ik altijd, ik ga de leeftijd niet zeggen, dus ze wordt opnieuw 3x7. En we hebben ook opnieuw een warme dag voor de boeg. Lekker. En dan is er ook nog eens die WK-koorts die je stilaan begint te voelen. Heet wordt het, dames en heren. De Rode Duivels zitten in volle voorbereiding. Veel inspiratie dus voor Born en Arne voor de Q-musical.
1: Born en Arne presenteren De Rode Duivels, de Q-musical.
2: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh wauw, oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
6: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
15: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
14: Oh, en die zetel.
15: Ja.
14: En die tafel.
15: Ja.
14: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
15: En voor je het weet...
14: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
15: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
14: Wat is dat?
15: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
14: Dat is keigoed.
15: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
14: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
15: Maurice in Hulst.
14: En de tafel.
15: Verrassend veel woon- en droomplezier.
1: Q-Music. Joren Linssen.

0: Een van de hekkensluiters van vorige week in de Q-top 40. Kamrat. Vorige vrijdag op 39. Waar staat hij vandaag? Of staat hij er niet meer in? Dat kan allemaal. Je hoort het vanaf 1 uur deze middag met QDJ Jana de Wilde. En de Rode Duivels die hebben vandaag een dag vrij na een eerste trainingsweek in Tubeke. Ja, gisteren speelden de verzamelde spelers, waaronder Romelu Lukaku, nog een oefenwedstrijd tegen de U21 van Standaar. Het doel was om Lukaku wat matchritme te geven en... dat lukte. Hij werkte de match zonder problemen af. Nog beter, hij maakte ook de eerste goal van de 3-0. Dat is supergoed. En het was ook de eerste persconferentie van kersverse Rode Duivel, Matthias Fernandez Pardo. Zo echt, die heeft, man, die kerel, die heeft een die heeft roots om jaloers op te zijn. Het is een Belg met Spaans en Italiaanse roots. Toch geweldig. Hij ziet zijn selectie bij de voetbal, bij de Rode Duivels vooral, als een kans om, om te leren van onder andere Romelu Lukaku, maar ook Charles de Ketelaere bijvoorbeeld. En ja, Spaanse, Italiaanse, ja, dan denk je toch, hij wil de kwartfinale tegen Spanje. En dat is ook wat hij wil. Morgen verzamelen de Duivels opnieuw richting de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië dinsdag.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Elke woensdag bezingen Born en Arne en fileren ook wel, moet gezegd, bezingen en fileren. Born en Arne in de ochtendshow, iets wat hen opgevallen is in het nieuws. En deze week waren dat natuurlijk de Rode Duivels. Het klonk zo afgelopen woensdag.
2: Born en Arne presenteren de Rode Duivels, de Q Musical. Over twee weken is het zover. Dan begint het WK in Noord-Amerika. Hier in België maken onze Rode Duivels zich klaar om daar het beste van zichzelf te geven. Afgelopen weken was er maar één vraag. Welke voetballers halen de selectie?
3: Wie gaat er allemaal naar deze WK, WK mee? Zie ze lopen achter de voetbal, klaar voor Amerika.
2: Intussen is de definitieve selectie gemaakt. Het zal niemand verbazen dat daar een paar veteranen tussen zitten met bakken ervaring. Wonderlijk hoe lang die blessuregevoelige oude knarren al meedraaien. Een mens vraagt zich af, hey,

Maar zover zijn we nog niet. Alsof de rode duivel ermee gemoeid is, verstoort een brand vlakbij het basecamp in Tubeke de voorbereidingen. De trainingen moesten worden verplaatst,

Gelukkig zijn er ook nog echte voetbalsupporters die tegen beter weten in toch weer als 12e man achter onze rode duivel staan. Zij hopen dat bondscoach Rudy Garcia met deze gouden generatie een decennium na datum toch nog eens kan scoren.

0: Misschien ontwaak je nu of ben je onderweg naar huis van een nachtshift. Weet dan, er zijn nachtjes doorgedaan op de meest vreemde plekken. Want het is er dan toch gekomen, die programma bij Telfi.
1: Ja, ik weet niet of het nachtje door was, maar het is in elk geval vannacht goedgekeurd na veel weerstand de voorbije maanden. Concreet betekent die programmawet onder meer die centenindex. Wie meer dan 4000 euro bruto verdient of een uitkering of pensioen van meer dan 2000 euro krijgt, zal op dat stuk daarboven twee keer geen volledige indexering krijgen. De accijnsverhoging op gas en stookolie die gaat omhoog vanaf augustus. En ook de pensioenhervorming is rond. Wie langer werkt, krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. En dat moet allemaal geld opbrengen om onder meer de begroting te betalen. En dan moeten we naar de VS, want daar heeft kroonprinses Elisabeth haar diploma gekregen aan de Universiteit van Harvard. Collega Eva Peters kon Elisabeth kort spreken, samen met haar ouders. Ze was heel opgewekt, heel blij. Ook koning Philip en koningin Mathilde benadrukten hoe trots en hoe blij ze waren. Ze gaan samen vieren, want die opleiding van Elisabeth zal haar enorm helpen, zei de koning erover. En het is een echte afstudeermaand aan het paleis, want ook prins Gabriel studeert af en prinses Eleonor in het middelbaar. En dan nog het weer. Het wordt tropisch heet vandaag tot 33 graden. Vanavond is er wel kans op onweer.
0: Ik vraag me dan af, zouden de koning en de koningin ook met Gabriel en Eleonore in het nachtleven duiken? Omdat die ook afgestudeerd zijn natuurlijk.
1: Ja, lijkt mij wel, hè.
0: Ja, ja. Zou jij dat doen? Met je kinderen? Zo, moesten die afgestudeerd zijn? Even komen gaan feesten.
1: Ja, afhankelijk van wat zij zien zitten, maar ik zou het wel zien zitten.
0: Jij gaat mee, ja, top. Goedemorgen, 6:58. Er staan twee files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 8 minuten. Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen, daar verlies je nog 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Het is niet altijd de sterkste stem die het hardst gehoord wordt.

0: Wat een heerlijke samenwerking toch. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.
1: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
0: Artiesten van op de affiche van de Foute Party zitten sowieso in de show vandaag. Als je één van hen hoort passeren, dan stuur je een audioberichtje in de Q-app met daarin...
2: Ik ben proud to be fout!
0: Dit was luisteraar Kilian, daar straks bij de Vrienden van de Vroege Ochtend bij Vincent van Geel. Hij mag met zijn plus one naar de Foute Party. En misschien ben jij binnenkort ook proud to be fout, als je goed blijft luisteren. VTM-sportanker Maarten Brex die blikt na 8 uur vooruit naar de finale van de Champions League morgen. PSG probeert zijn titel te verdedigen tegen Arsenal, maar lukt dat ook? Dat is niet de enige finale dit weekend. Vanavond is er ook de finale van The Voice. Nog 4 kandidaten maken kans op de overwinning. Maël uit team Joost, Joris uit team Laura, Bas uit team Koen en Finn uit het team van Maarten en Dorothee. Daar supporteren wij met heel Q natuurlijk voor. En ze bereiden zich vandaag voor, samen met Finn, op die finale. Er zijn ook nog wat plekjes in het publiek, voor mocht je dat nog niet weten. En ik deel die rond 8:15 uit. Dat is binnen dit en dik uur. En zometeen hoor ik graag wat jouw brein gisteren echt goed heeft doen knetteren. Gloednieuwe informatie, algemeen of net heel persoonlijk, dat mag ook. Wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel? Laat maar weten in de Q-app.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
4: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
7: Maak dit vanaf nu elke dag, papa.
6: Dat is toch echt wel
7: wow.
6: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
7: wow.
6: Van Vibra.
8: Wienerberger.
9: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
10: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Zo

0: perfect om op het gemak mee wakker te worden. De Q-topschijf van Martin Garrix en Ed Sheeran lag al 10 jaar op de plank, maar nu pas officieel uitgebracht. Repeat It. Ja, gaan we nog 1 keer doen, denk ik. Het repeaten als Q-topschijf. En daarna hoor je een gloednieuwe Q-topschijf. Die wordt deze middag rond 3:15 bekendgemaakt in de Q-top 40 met Jana de Wilde.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Als je een antwoord hebt op die vraag, mag je hem doorsturen in de Q-app. Een antwoord kan zijn hoe de nieuwe van Meteor klinkt. Want hij stelde die gisterochtend bij Maarten en Dorothee voor. Als je nog altijd niet weet hoe hij klinkt, dan wel zo.

0: gaat over momenten dat je wil vluchten van een situatie. Je zoekt naar een nooduitgang, letterlijk. Maar net op zulke momenten zijn er ook mensen die je graag zien en die je willen helpen. Ook een berichtje gekregen van Tim uit Roeselaren. Niets over een nooduitgang, het is totaal anders.
1: Hey Joren, gisteren hoorde ik bij Maarten en Dorothee nog allemaal weetjes van Leon, het zoontje van Maarten, over Egypte. Dat een steen van een piramide bijvoorbeeld meer woog dan een olifant. En ik had ook nog een weetje, want ik vond het heel zot toen ik ontdekte dat er nog mammoeten op aarde waren toen de Egyptenaren hun piramides zijn beginnen bouwen. Dus ja, nog een extra Egypte weetje bij deze.
0: Bedankt, Tim. Dat is toch zo'n aha-erlevenis, hè?

0: Q-Music en Selfmade Woman. Een zeer goedemorgen. Fijn dat je radio op Q-Music staat. Wij gaan naar Femke uit Maldegem. Femke, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Femke, je hebt een klacht, is veel gezegd, maar toch een... vertel eens, er moet iets van je hart.
1: Ja, klopt. Ik keek uit naar het weetje van Egypte, omdat mij dat wel interesseert. En dan ineens speelde het liedje van Blue, Alright.
0: Dus je hebt het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord.
0: Hey, weet je, het handige is, ik sta hier met 3 triljoen computerschermen voor mij, dus ik kan wel iets regelen voor jou. Zal ik het weetje nog eens laten horen anders?
1: Ja, okay. Heel graag.
0: Luister goed, hè. Luister goed.
1: Ja.
2: Want ik vond het heel zot toen ik ontdekte dat er nog maar mammoeten op aarde waren toen de Egyptenaren hun piramides zijn beginnen bouwen. Dus ja, nog een extra Egypte weetje bij deze.
0: Ben je nu helemaal satisfied?
1: Aha. Nu ben ik blij.
0: Ah,
1: kijk,
0: voilà,
1: ik kom juist toe op mijn werk, dus ik ben super content. Kijk, ik kan mijn dag beginnen.
0: Het valt weer als een puzzeltje ineen, Femke.
1: Ja, voilà, zie. Het is rippe dag.
0: Ah, wel, met plezier. Geniet van deze hete dag. Fijne ochtend nog.
1: Hetzelfde voor u.
0: Bye bye.
1: Bedankt, dag Joren. Dag.
0: Iedereen blij en daar doen we het voor. Het is vrijdag vandaag, de dag waar Gert Verhulst en James Cook elke week naar uitkijken. Ze hebben het er ook over in een nieuw nummer dat ze gemaakt hebben.

0: hoorde natuurlijk bij een nieuwe zomershow. Als die nog doorgaat natuurlijk, want Maarten en Dorothee die hebben gisteren hun vriendschap serieus getest met de irritatie-challenge. Je spreekt je grootste ergernis uit over iemand die je zeer goed kent en die andere persoon mag niet reageren.
1: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
2: Als ik beslis om eens een lange periode, want ik kan dat, zo'n een keer in 100 dagen of zo'n een keer een paar maanden, geen druppeltje alcohol meer te drinken, dan ben ik saai, dan ben ik niet leuk, dan ben ik... Maar als hij beslist om even geen alcohol te drinken, en ik vind, ik zeg, allee, kom aan, drink het. Nee, hij snapt het niet als iemand niet wil drinken wanneer hij het wel wil. Voilà.
3: We zitten hier met de grootste drama queen van Vlaanderen eigenlijk. Hè. Kijk, bijvoorbeeld, je hebt het nu aan de lijve kunnen ondervinden. Hij heeft gisteren een glaasje te veel gedronken, hij is een beetje moe. Bon, de normale mens zegt, oh, ik ben een beetje moe. Maar bij hem is dat al vanaf dat ik in die auto gestapt ben, om 6 uur. Om 6 uur zaten we samen in de auto.
4: Het domineert de ochtend.
3: Het is een gezaak over, en het wordt erger en erger. Het is precies dat we zitten hier met een coma-patiënt en alles in de overtreffende trap. Hij is nooit gewoon moe, maar nog nooit zo moe geweest in heel zijn leven. En ik denk, hij komt veel in contact met Karen Dame, die heeft dat ook een beetje, ik denk dat hij dat daarvan overgekregen heeft.
2: Ik denk dat hij al meer contact hebt met Karen Dame dan dat.
0: Dat mag niet. Bon, als je dus tickets hebt gekocht voor een nieuwe show, het zou dus dat die, kunnen dat die gecanceld wordt. Het is maar dat je het weet. Goedemorgen, dit is Purple Disco Machine.

0: straks bij Joren Linssen. Ontdek jij vanavond live wie de winnaar van The Voice van Vlaanderen wordt? Misschien is dat wel Finn van Team Maarten en Dorothee. Om 7:15 speel ik opnieuw The Noise van Vlaanderen voor een dubbelticket voor de allerlaatste liveshow. En de hitte zou stilaan aan het omslaan zijn in onweer. Allee, binnenkort, hè. Heel binnenkort. Als in komend weekend en vandaag. Enfin, die details en de juiste uitleg krijg je om 7:30 van weerman Frank Dubocage. En Siska uit Overijse die zal goed meeluisteren, want zij laat weten dat ze de afgelopen dagen volop aan het werk was in temperaturen van boven de 40 graden. Maar het is van moeten. Ze legt het straks zelf uit. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ize. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zet op.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Samen er iets moois van bakken? Das.
10: Wow.
7: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
10: wow.
7: van Vibra.
0: 7:01. Goedemorgen. Nieuws krijg je van Delphine.
11: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van vakbonden en oppositie maanden later dan gepland.
12: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
11: Die programmawet omvat de centenindex. Wie meer dan €4000 bruto verdient of een uitkering of pensioen krijgt van meer dan €2000, krijgt 2 keer geen volledige indexering. Nog goedgekeurd, accijns op gas en stookolie stijgen vanaf augustus. En ook de pensioenhervorming is rond. Wie langer werkt, krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, die krijgt minder. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. En ze was heel opgelucht, net als haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
13: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
14: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen.
15: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
11: Elisabeth is nu 24 jaar en ze plant een sabbatjaar. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingsacties bij Bpost. Dat zeggen de vakbonden nadat er gisteren een akkoord is bereikt met de directie over de transformatie bij Bpost. Maar latere acties zijn niet uitgesloten, want er blijven wel veel bezorgdheden, zegt de Liberale Vakbond.
16: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan, waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. En daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten.
11: De postbodes hebben de voorbije maanden 5 weken het werk neergelegd uit onvrede met die latere starturen. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone en daarna is er een brand uitgebroken. 2 mensen zijn licht gewond geraakt, 70 mensen zijn geëvacueerd. Sinds de Russische invallen in Oekraïne zijn er al vaker drones in buurland Roemenië gemeld, maar het is wel de eerste keer dat er één op een woongebouw landt. En onze landgenoot Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de 3e ronde dankzij winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon was heel blij.
17: C'est beaucoup d'émotion parce que voilà, en étant belge, pouvoir jouer sur ce cours, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
11: Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62e. Door een zonnige en een hete dag, 33 graden. In de loop van de namiddag en vanavond wel kans op onweersbuien. Morgen en zondag is er ook kans kans op een bui. Morgen bij 27 en zondag bij 24 graden.
0: 7:04. Goedemorgen. 4 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten of meer. Onder andere op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Daar moet je een kwartier bij rekenen. Komt daardoor een ongeval. 10 minuten tussen Strombeek, Beveren en Machelen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 11 minuten. En ook bumperen op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Wommelgem. 5 minuten aanschuiven.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
9: Q-Music.
4: Joren Linssen.
0: Ciao, goedemorgen zometeen. Glinstert het dat het pijn doet aan je ogen? We gaan naar de

0: En de script. En op zaterdag 28 november 2026 staat de script in de Lotto Arena. Berichtje van Nele uit Leden, die zegt: goedemorgen, vandaag eindelijk tickets bestellen voor de script en dan bijna weekend. Oh, mooi, het leven is mooi.
1: Het is vrijdag 29 mei.
0: Ja, bij Bpost hebben de directie en bonden gisteravond een nieuw sociaal akkoord gesloten. Een ontslagronde wordt alvast vermeden, maar er blijft één doorn in het oog van de vakbonden. Vanaf 1 september starten postbodes anderhalf uur later. Om 8:45 in plaats van rond 7 uur ongeveer. Ja, postbode of Bpost zegt dat het nodig is om latere leveringen aan te kunnen bieden en meer pakjes te kunnen verwerken. Maar de vakbonden zijn absoluut geen fan. Acties zijn voorlopig niet gepland. Maar, dat zijn ook weer vakbonden, ook niet uitgesloten. It is what it is. En over post gesproken, je postcode heeft invloed op je gezondheid. Staat vandaag te lezen in verschillende kranten. Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat slagaderverkalking 57% vaker voorkomt in kwetsbare gemeenten. Dus in Vlaanderen gaat het dan vooral om plekken aan de kust en in Limburg, omdat de inwoners er minder verdienen, dat er ook meer werkloosheid is en dat er veel meer ouderen wonen. En minister van Volksgezondheid Van den Broeke die werkt alvast aan een nationaal hart- en vaatplan met een sterke focus op preventie. Merci Frank. En het is, warm geweest de afgelopen dagen. Ik heb al veel ventilatoren, ijsjes, zwembaden zien passeren op mijn Insta-stories. Afkoelen kan op verschillende manieren. Warme dranken drinken. Dat moet je eens proberen. Warme dranken drinken. Want iedereen zit zo af te koelen met fris drankjes of zo aperolletjes hier en daar. Of een fris rozeke. Rond aperoltijd. Misschien nog wat vroeg daarvoor. Hè. Niet mee beginnen. Maar je moet warme dranken drinken. Want daar ga je poriën van open. Heb ik mij ooit eens laten vertellen. Maar soms is dat zelfs niet genoeg. Siska uit Overijse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe breng jij deze warme dagen door, Siska?
2: Momenteel zijn wij onze druiven aan het greneren in onze serres. Dus daar is het heel, heel warm overdag.
0: En wat is heel, heel warm?
2: Dat kan soms tot boven de 40 graden lopen.
0: Oh.
2: Dus wij hopen op een beetje minder warm weer de komende weken.
0: Ja, dat gaat er wel aankomen, denk ik. We gaan straks eens checken bij Frank de Weerman rond 7:30.
2: Ja, dat is goed.
0: Maar ja, voor jou, het is een gratis sauna. Hè? Misschien zelfs
2: ja,
0: een gratis Turk stoombad misschien, want ik weet niet waar het daar stond in die serre. Ik ben er allemaal niet mee. Maar het is wel goed voor de druiven, veronderstel ik.
2: Voor de druiven mag het iets minder warm zijn, want momenteel is het net iets te warm. Want de bessen moeten dikker kunnen worden. En daarvoor is het nu net iets te warm weer. Dus wij hopen op een klein beetje minder warm weer, dat ze goed kunnen groeien en daarna eigenlijk hun kleur kunnen krijgen.
0: Oké, en wat doen jullie met die druiven? Wat is de eindbestemming?
2: De eindbestemming is, we beginnen te verkopen vanaf 1 september bij ons in de serre. Dus dan kunnen klanten langskomen om druiven te kunnen kopen. En we staan in de weekends ook op markten, zoals in Liedekerke en Wemmel.
0: Oh, leuk. Goed. Maar echt, jullie zelf ook? Jullie doen dat zelf ook? Jullie gaan zelf op de markt?
2: Ja, wij zelf ook. Ja, dat klopt. Ja, in september en begin oktober staan wij op de markten in de weekends.
0: En ben je een goede marktkramer, Siska?
2: Ik denk het wel. Er komen toch veel mensen langs. En sociaal is wel heel belangrijk, sociaal zijn. De mensen komen graag langs om een praatje te doen ook.
0: Oké, ja, dat is wel zo, hè? Want dat zijn markten nog. Ja. Hè? Dan is het, dat is een heel sociaal gebeuren. Maar stel nu, ik passeer langs jouw kraam, Siska. Wat roep je dan naar mij?
2: Ik ga niet speciaal roepen, maar wij hebben altijd een bakje klaarstaan om te proeven.
0: Ah ja, dan kom ik ook. Dan kom ik
2: en
0: ook.
2: De mensen mogen altijd proeven. En dan, als ze willen, kunnen ze daarna bij ons de druiven ter plekke kopen.
0: Lekker. Zeg, en wijn, kunnen we dat ook maken van jullie druiven?
2: Nee, voor ons is echt tafeldruiven is echt de bedoeling om de druiven zo op te eten en geen wijn van te maken.
0: Oké, en stel dat ik nu bij jou in de serre passeer, kunnen we ze dan nu ook al opeten? Maak je ze dan zo alleen een afplukken?
2: Nu nog niet.
0: Nee?
2: Nee, nu gaat dat nog niet lukken. Nu zijn ze nog groen, dus de blauwe kleur van de druiven moet er nog komen. Dus vanaf 7 augustus ongeveer kan je wel altijd langskomen om een keer te proeven.
0: Is dit een officiële uitnodiging?
2: Ja, tuurlijk.
0: Fijn. Heel goed. Ik slaat op. Hey, heel veel succes dan nog in de serre. Probeer toch die verkoeling te zoeken. En ik wens je smakelijke druiven toe. Zeg.
2: Super, dankjewel.
0: En niet vergeten te pauzeren af en toe, hè, Siska.
2: Nee. Gaan we zeker doen. Doen we zeker en vast in de namiddag eventjes uit de serre.
0: Ah, voilà. En goed hydrateren en zo van die dingen. Komt heerlijk. Komt helemaal goed.
2: Okay.
0: Fijne ochtend nog, hè.
2: Ja, voor u ook.

0: go. Khalid en Griffin, Save My Love op 22. Op dit moment in de Q-top 40. Maar straks vanaf 1 uur is er een gloednieuwe lijst. Waar staan ze dan? Hoor je vanaf 1 uur bij Jana de Wilde. Veerle uit Lokeren zegt: ik ken het gevoel van Siska uit Overijse. Ik werk ook ganser dagen in een hete serre. Dus ja, voor ons is het niet alle dagen zo gemakkelijk. En iedereen zit daar te genieten van dat goede weer. Maar ja, zij begrijpt het dus. Elke uit Blankenbergen die is nog niet volledig mee. Die zegt: dag Joren, leuk om jouw stem te horen om op te staan. Ja, dank u. Maar waar zijn Maarten en Dorothee? Ah wel, Elke. Die bereiden zich vandaag voor op de finale van The Voice van Vlaanderen. Hun kandidaat Finn is een van de vier finalisten, dus ik sta met heel veel plezier op samen met jou. En ook met Delphine van het Nieuws. Want
1: vier op een rij.
0: Naast het nieuws neemt zij ook de rol van Dorothee over bij Vier op een Rij. Jij kan je weekend ingaan met 1000 euro shoppingbudget als jij zo meteen de vier dezelfde woordassociaties maakt als Delphine. Stuur Vier op een Rij in de Q-app als je wil meedoen.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
7: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Wie wint vanavond bij VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen? En bij VTM 2 Liam Neeson op glad, maar vooral dik ijs in The Ice Road. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q. Q.

0: Ja.
1: You ready?
0: Born ready.
1: Oh, dat moet je voor. Vier op een rij. We spelen vanochtend met Jens uit Wustwezel. Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjorn en Dessin.
0: Goedemorgen.
1: Jens, jij bent kinesist, student-kinesist, maar het is wel de bedoeling dat je kinesist wordt. Welk lichaamsdeel behandel jij het liefst?
2: Goh, momenteel heb ik nog niet echt een voorkeur. Voor mij mogen ze nu nog van alles komen.
1: Oké, okay, oh goed. Een full body treatment, fijn. Zeg, voilà. En heb je het als kinesist nu echt door als iemand zijn oefeningen niet deftig doet? Ik vraag het voor een vriend.
2: ik werk natuurlijk zelf nog niet in de praktijk, maar ja. Op stage kan ik wel de patiënten zien die door de mand vallen als ze oefeningen thuis niet gedaan hebben.
0: Je bent eraan, Jorin.
1: Ik ben er echt aan, ja. En het ding is, mijn kinesist luistert ook naar Q-Music. Maar ik vroeg het voor een vriend. Maarten en Dorothee, Maarten en Dorothee die bereiden zich volop voor de finale van The Voice. Delphine die neemt het dus over om te associëren. Hoeveel vertrouwen heb je daarin op een schaal van 1 tot 10?
2: De volle 10.
1: Nee,
0: ja, zalig.
1: Delphine die luistert nu naar Q-Fout Radio, zet As We Speak een andere hoofdtelefoon op. En dan is het tussen jou en mij. Oké, Jens, hier komt je eerste woord.
2: Ja.
1: Gom.
2: We wissen.
1: Plafond.
2: Dak.
1: Interessant.
2: Saai.
1: Mm-hmm. Brunch.
2: Eten.
1: Je zei eten, hè?
2: Ja, eten.
1: Oké, top. Yes. Delphine komt er terug bij.
0: Het was spring.
1: Oh, met spring?
0: Nee, te min voor Anja.
1: Oh, ook goed, hè. Oh, lekker. Ja, dat is Q-Fout Radio. Kan je checken via de Q-app. Maar blijf eerst hangen, want wie weet gaat er 1000 euro shoppingbudget naar Jens, dankzij Delphine. Eerste woord is gom.
0: Potlood.
1: Nee.
2: Daar had ik nog aan moeten denken, hè.
1: Ja, ja, ik zou ook potlood gezegd hebben. Jens zei wissen.
0: Ja, dat is ook wat je doet met de grond natuurlijk.
1: Plafond.
0: Vloer.
1: Dak. Oké.
0: Okay.
1: Ja, wegsferen wel meteen. Interessant.
0: Saai?
1: Ja, dat wel. Ja, goed. Brunch.
0: Ontbijt.
1: Eten.
0: Ja.
1: Okay. Ja.
2: Maar, geen al te groot succes.
1: Nee,
0: we
1: geen
0: al te groot... niet helemaal op dezelfde
1: manier. Nee, maar kijk, je hebt het toch zeer goed gedaan. En je krijgt wel de troostprijs, de Maarten en Dorothee kussens lopen. En een hoofdkussen. Proficiat.
2: Kijk eens aan.
1: Kijk.
2: Dankjewel.
1: En succes nog met de studies. En ga het niet verder vertellen tegen mijn kinesist, mocht je die ooit op een of andere conferentie tegenkomen.
2: Dat zal ik zeker niet doen. Dankjewel. Fijn.
1: Jens, goeie ochtend nog. Salut, man.
2: Vriend, hetzelfde. Salut.
1: Jojo. Better with you. Beter slapen, begin met een lichaamscan bij Beter Bed. Beter slapen, beter leven, Beter Bed.

0: Nee, niet op 2. Op 7 in de queue top 40. I just might. Oh, I just might. Ja, we zijn er al de hele ochtend over bezig. De programmawet is goedgekeurd. Maar... ja, wat betekent dat nu? Precies, dat die programmawet is goedgekeurd, Elfien.
1: Er zit van alles in. Hè. Die centenindex bijvoorbeeld, waar al langer sprake van is. De indexering wordt 2 keer beperkt tot de eerste 4000 euro bruto loon en de eerste 2000 euro voor uitkeringen en pensioenen. Nog goedgekeurd in die programmawet. Er komen 3 maanden lang federale steunmaatregelen. Vooral voor wie met zijn auto naar het werk moet of wie die auto nodig heeft tijdens het werk. Dat is om de dure energie te counteren. De vliegtax gaat ook omhoog en de pensioenhervorming is rond. Wie vroeger stopt met werken zonder lang genoeg een loopbaan, die krijgt minder pensioen. En wie langer werkt, die krijgt er meer. En dan in de sport is echt alles mogelijk, dat weten we. Maar dat weet nu ook Rafael Collignon. Hij won van de Amerikaan Ben Shelton op het tennistoernooi Roland Garros. Daar staat hij in de 3e ronde door. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld en Collignon staat pas nummer 62. De wedstrijd telde 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. En dat resulteerde in tranen van geluk voor Collignon. En in die 3e ronde speelt hij tegen de Italiaanse nummer 104 van de wereld.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, heel veel luisteraars in de Q-app die van alles gepland hebben komend weekend en die ja, jou eigenlijk via mij aan het bestoken zijn van kunnen een keer aan Frank zus en zo vragen. Want ja, wij hebben buiten dingen gepland of zo, maar het lijkt niet al te best, hè?
2: Nee, het is een beetje aan het kantelen, hè, wat het weer betreft. Dat is niks aan te doen. Maar vandaag bijvoorbeeld wordt het sowieso een zeer warme dag, hè, met temperaturen van 32, 33 graden. Dus dat zou wel eens de warmste dag tot nu toe kunnen worden van het jaar. De tweede tropische dag ook van het jaar. En je merkt het ook als je buiten komt. En zeker in het westelijke deel bijvoorbeeld. Daar is het niet afgekoeld onder de 21 graden. Dus dat zijn minima 21 graden. Dat is echt wel uitzonderlijk. En uiteindelijk wordt het warm. En dan gaan we ook zien dat er toch enkele regen- of onweersbuien kunnen ontstaan, vooral dan later op de dag. En ik moet er ook nog bij vermelden, ik zie op het radarbeeld dat er een paar buitjes actief zijn in het westen op dit moment. Maar dat gaat er wel grotendeels uit. Dus we gaan verkoeling moeten zoeken vandaag sowieso, Jor. En zoveel mogelijk schaduw opzoeken ook natuurlijk.
0: Ja, Sylvie het Brugge stuurt al, ja, hier in Brugge is het al beginnen regenen. Maar ja goed, het kunnen enkele buitjes zijn, wat je zegt.
2: Dat is zo. Ik ben blij dat dat bevestigd wordt, want dat wordt niet bevestigd. Nee, maar ik moet mij baseren op observaties.
0: Okay.
2: En in alle observaties geven ze droog weer aan. Dus dat duidt op het feit dat effectief in het westen buitjes is. Maar zoals gezegd, dus dat gaat redelijk snel uitgaan, dat wel.
0: Kijk, merci Sylvie. En het weekend dan?
2: Ja, wordt het een beetje complex, hè? Het is zo dat er een paar regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Dat zal vanavond ook het geval zijn, vannacht ook en morgen ook. Alleen is het heel moeilijk te voorspellen waar dat die effectief gaan ontstaan. Zoals het er nu naar uitziet, zou het morgenochtend toch al op sommige plaatsen aan het regenen kunnen zijn, voornamelijk in het noorden van het land. En dan na de middag, ja, dan gaan ze toch iets meer opschuiven richting het centrum en het oosten van het land. Maar het lijkt wel dat iedereen er uiteindelijk wel mee te maken zal hebben. En zondag zelf, wel, dan krijg je een beetje west-oostverdeling. In het westen lijkt het allemaal grotendeels droog te blijven. In het oostelijke deel, dan moet je denken aan Limburg, Ardennen. Ja, dat zijn regio's waar het effectief nog tot buien kan komen. Het zal dan koeler zijn. 22 graden wordt het op zondag.
0: Oké. Ja, Isabel zegt ook nog, een tweede bron die het bevestigt, Frank, in Middelkerken is het ook aan het regen. Dus het klopt allemaal wat je zegt. Klopt allemaal.
2: Oké. Dat is een opluchting.
0: Voilà, bij deze. Tot straks, tot over een uur.
2: Dat is goed. Tot dan.
0: 8 files op dit moment, waar je 5 minuten en meer verliest. E429 tussen Tubeke en de Welkomstlaan, 22 minuten. Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonaard een kwartier. Tussen Strombeek-Bever en Machelen 11 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 6 erbij. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 9 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5. Dat komt daarom dat de weg is afgesloten. Dan gaan we op de E40 kijken richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren 5 minuten. En op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost 5 erbij.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Creed High.
1: Cameron with Comeback Your Music. En Medusa is op dit moment ook te horen bij Q Music met Kingdom of Fear. Dat is dat anders nummer, waarvan ik nu een stukje ging laten horen. En ik kan dat nog altijd doen. Dat is ongelooflijk, met die 3 triljoen schermen hier. Dus dit. Ah, vind ik zo'n schijf. Straks dus in de Q-top 40. En vanavond, de Voice van Vlaanderen bij VTM, de grote finale. Hier bij Q supporteren we natuurlijk extra hard mee voor Finn van team Maarten en Dorothee. Ja, maar de andere kandidaten die zijn natuurlijk ook steengoed. Dit is Mile. Zij verdedigt team Joost. Coach Koen Wouters die staat met Bas ook in de finale, vind ik ook echt supergoed. En dan is er ook nog Joris van team Laura. Ja, ik ga vanavond live volgen wie er wint. Als je dat wilt natuurlijk, want...
2: De Noise van Vlaanderen.
1: De allerlaatste tickets voor de finale vanavond, die zijn voor jou als je de Noise van Vlaanderen kan raden. De Noise van deze week is opgenomen bij de stylistes van The Voice. Die zorgen ervoor dat Dorothee er altijd zo stralend uitziet op televisie. Dat Maarten ook shined. En de andere coaches natuurlijk ook. Hè. Luister even mee. Dit is de Noise van deze week. Dus live uit de kamer van de stylistes van The Voice. Zij werken daar. En wat je zojuist hoorde. Dat zijn de stylistes die de outfit van een van de presentatoren van The Voice afwerken met een stikmachine. Maar is het de outfit van Ann Lemmes of die van Astrid zijn mama? Wie van de twee? Het is 50-50 kans, hè, jongens. Ann Lemmes of Astrid zijn mama? Ik zal een tip geven. Het juiste antwoord begint met een A. Laat het weten in de Q-app.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
10: Q Music.
11: Joren Linse.

0: Nickelback bij Q Music. How You Remind Me. En daarvoor Offenbach en Miles Away. Q Music. Joren Linssen. Maarten en Dorothee die zijn trouwens niet miles away. Ze zijn zelfs heel dichtbij. Bij The Voice van Vlaanderen. Lekker. Finale vanavond die gaat door in hetzelfde gebouw als Q Music. Dus waar onze studio staat, een beetje verderop, daar is ook de studio van The Voice van Vlaanderen. Maarten en Do die bereiden zich voor vanavond, op vanavond tenminste. Dan is het de laatste live show. Je zal die ook live kunnen volgen op de radio tussen 7 en middernacht tijdens Vrienden van The Voice met Q, DJ's Ulrike Douwer en Bert de Kok. En Vincent Vieres die is backstage reporter. En we ontdekken nu ook al een klein beetje hoe het klinkt achter de schermen van The Voice. In
1: The Noise van Vlaanderen.
0: Maarten en Dorothee die hebben mij een geluid bezorgd van achter de schermen bij The Voice. Het is vanuit de kamer waar de stylistes opereren. Luister even mee. Ze zijn hier bezig met het stikken van een outfit van één van de presentatoren van The Voice van Vlaanderen. Het zijn er maar twee presentatoren. Anne Lemmens, Astrid zijn mana. Bo uit Stade. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor wie van de twee was het, denk je?
2: Ik dacht dat het Anne Lemmens was.
0: We gaan eens checken. Maarten en Dorothee. Verlos ons.
3: Yes, yes, yes, klopt helemaal. Het was inderdaad de stikmachine waarmee de outfit van Anne Lemmens gemaakt wordt.
4: De stylistes Amke en Annick die zijn daar nog volop mee bezig. Dus tot vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Yay. Bo, heb je het door?
2: Ja.
0: Jij gaat naar de finale van The Voice van Vlaanderen. Wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn man. Ik ga dat nog moeten navragen.
0: Als een braaf is vandaag, dan mag je mee.
2: Ja. Yeah.
0: Zeg, een belangrijke vraag. Wie is jouw favoriet?
2: Goh, ik vind ze allemaal gewaagd aan elkaar, maar laten we toch Maarten en Dorothy steunen.
0: Ah.
2: En ik ga voor Finn.
0: Ah, wel, voilà, kijk. Dat is het enige goede antwoord. Jij gaat extra hard supporteren. Ik wil u horen vanavond op tv. Ik wil u horen. Hè.
2: Ja, kom in orde.
0: Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Veel plezier daar. Salut tot vanavond. Hè.
2: Ja. Jojo.
0: Ja, zeg Maarten en Dorothee, hebben ze daar eigenlijk nog veel werk voor die outfits vanavond?
3: Ja, ze lijken heel goed voorbereid. Amke en Annick, vanavond is het de finale. Hoeveel outfits moeten jullie daarvoor voorzien?
5: Deze week zijn het er voor de kandidaten 24, denk ik. Of,
6: Nee, 16.
5: Dus 4 per persoon. Ja.
3: Dus die moeten constant wisselen. Dus als ze een liedje hebben gezongen, meteen terug naar hier en wisselen. Ja.
5: Altijd broek in en broek uit. Dus,
3: Dan mag je geen gêne hebben, geen schaamte.
5: Nee, in het begin is dat wel altijd zo. Je merkt in het begin van het traject, dan kruipen ze zo nog weg. En op het einde is dat, ja, je hebt ook geen tijd. Hè? Dus,
4: Dan worden het zo meer de Maarten van Qualis een beetje van de show. Dus dan is dat gewoon af, omkleden, iedereen mag kijken. Zo. Dan wordt het meer die vibe tegen de finale.
5: Zeker.
4: Ja. Ja, want kun je iets voorstellen bij wat ik over Maarten bedoel? Ik zie knikken. Hè? Ik heb al voorgehad dat Maarten gêne, hè?
5: Nee, maar dat is ook prima. Ja,
4: ja, ja. Zeker. Voor ons makkelijker. Maar hoe bepalen jullie dan wie wat moet aandoen als er zoveel outfits moeten bedacht worden?
6: Maar het is niet alleen de outfit. Hè. Wij zitten met een heel team van mensen samen.
5: Dus dat is regie, licht, art director. Wij zitten erbij. Wij doen wekelijks meetings. Daar wordt eigenlijk alles besproken, ook van licht en visual. En ook kandidaten hebben inspraak dat ze toch wel een beetje hun eigen stijl behouden.
6: Kleding is wat een harnasje. Hè. Als je goed op het podium staat en je voelt je er goed in, dan wordt dat een stukje armer dat je mee uitstraalt. Als je ongemakkelijk voelt, gaat het zingen. Ook minder lekker.
4: Ik zie dat Phil ondertussen klaar is.
7: Oh. Ja.
8: Ziet er goed uit, jongen. Dat mag je wel.
9: Ik heb hier een groen hemdje mee. Aan met eronder een zwart marcelletje. Een zwarte broek met een riem, want anders zakt die broek af.
4: Ja.
9: En zwarte sneakers.
8: Vond je wel goed, hè?
4: Heel mooi. Dus jij hebt ook je gêne moeten overwinnen om kleren uit te doen in de styling.
9: Ja, dat klopt.
4: Phil, veel succes vanavond.
9: Dank je.
8: Doet dat goed, hè?
9: Merci.

0: Straks bij Joren Linssen.
1: Ik heb al zin om komend uur een artiest van op de affiche van de Foute Party te draaien. Als je proud op je fout bent, dan kan je tickets voor de Foute Party winnen. En het WK voetbal nadert snel, maar morgen al een ander hoogtepunt van het voetbaljaar. De finale van de Champions League met PSG en Arsenal. Na 8 uur blik ik vooruit met VTM-sportanker Maarten Brex.

0: 8 uur, goedemorgen. Nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. De omstreden centenindex komt er. Na maandenlang protest van vakbonden en oppositie is de programmawet goedgekeurd vannacht in het parlement. Met daarin dus onder meer die centenindex. De indexering wordt 2 keer beperkt tot de eerste 4000 euro bruto loon en 2000 euro voor uitkeringen en pensioenen. Nog goedgekeurd, er komt federale energiesteun, vooral voor wie met zijn auto naar het werk moet of die nodig heeft voor het werk. Ook de pensioenhervorming is rond. Wie vroeger stopt met werken, krijgt minder pensioen, wie langer werkt, krijgt er meer. De lijn waarschuwt voor lokale hinder, omdat het 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant moet zetten. Dat komt door technische problemen, de bussen kunnen tijdelijk stilvallen.
2: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal gelede bussen, dus harmonicabussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Als je dus de bus wil nemen vandaag, dan check je best even de routeplanner van de lijn. Glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een afstudeerceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth zelf en ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
5: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Elisabeth is nu 24 jaar, ze neemt een sabbatjaar. Ze zegt nog niet wat ze daarin precies wil gaan doen. Amerikaans president Donald Trump neemt een paar dagen bedenktijd over het vredesakkoord met Iran over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft zijn vicepresident J.D. Vance gezegd. Trumps onderhandelaars hebben samen met Iran een deel van een vredesakkoord afgeklopt, maar dat is dus nog niet helemaal rond. Het nucleaire programma van Iran bijvoorbeeld, dat blijft een groot knelpunt. En dan nog de stunt van Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat daar in de derde ronde omdat hij kon winnen van de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon was heel blij.
6: Het is veel emotie, want voilà, en étant belge, pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
1: En het is vooral straf omdat Shelton de nummer 5 is van de wereld en Collignon pas 62ste staat. Door zijn zonnige en een hete dag walen lokaal 33 graden. In de loop van de namiddag en de avond is er wel kans op onweersbuien. Morgen en zondag ook kans op een bui. Morgen bij 27 en zondag bij 24 graden.
0: 8:03 is al druk op de Vlaamse snelwegen. Ik ga je de files geven waar je 4 minuten of waar je 10 minuten of meer verliest. En dat zijn er 4. Op de E17 richting Gent tussen Waasmunster en Beervelde. 1:05 aanschuiven. Tussen Deinze en Zwijnaarden, 20 erbij. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 15 minuten. En 12 minuten op de E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
7: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
8: Q-music.
7: Joren Linssen.
0: Wat ga jij misschien doen op 26 juni aanstaande?
5: Nog een paar uren feesten.
0: Dit uur maak je sowieso...

0: Faithless New Religion.
1: Goedemorgen.
2: Het is vrijdag 29 mei.
1: En we hadden het ook beter laten inlezen. Het is dag van de buren, want dat is het vandaag. Een geheugensteuntje om eens een praatje te slaan met de buren, is wat vriendelijker te zijn. De planten water te geven, wat ik op dit moment doe voor mijn buren. Vandaag ook in de krant. 25% van de Belgen heeft ruzie met zijn of haar buren. Vaak door kleine aanleidingen zoals lawaai of afval. Maar met grote gevolgen. En experts zijn het er nogthans over eens. Een goede burenrelatie begint met babbelen. Met elkaar en uitspreken wat de frustraties zijn. Ja, ook veel frustraties als je in het finale spel zit van de slimste mens ter wereld. Ik heb er nog nooit in gezeten, maar ik kan het me zo voorstellen. Het nieuwe seizoen gaat na de zomer pas van start, maar de eerste kandidaten die zijn nu al bekend. Francesco en Stefanie Plankaert, broer en zus, die strijden tegen elkaar, want ze doen allebei mee. Ze willen elkaar natuurlijk graag kloppen. Ook zangeres Jelle van Daal, die je nog kan kennen van Last Go, die doet mee. Die zou er dit jaar bij zijn. Die moest vorig jaar afhaken, maar dit jaar haalt ze het dan opnieuw in. En, dit is wel veel dichter bij huis dan de slimste mens. Alleen niet letterlijk dichter bij huis, want het gebeurt allemaal in Budapest. Maar morgenavond zitten veel voetbalfans voor hun scherm voor de finale van de Champions League. PSG kan zijn titel verdedigen. Voor Arsenal kan het de eerste Champions League titel zijn. Maken ze daar kans op? Ik kan het gewoon vragen aan de man die het allemaal weet. En dat is Maarten Brex. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, het is een hoogdag voor voetbalfans, maar ze moeten wel vroeg op post zijn, want ja, voetbal is al lang veel meer dan zo twee teams die tegen elkaar strijden op een voetbalveld. Het is een way of life, maar het is ook een economie, want ik zeg het, ze doen het, ze spelen om 6 uur in de avond, omdat dan kinderen kunnen meekijken, omdat de horeca gelegenheden, dan is het voor het openbare vervoer gemakkelijker. Hoe kijk jij naar die evolutie?
3: Ja, dat is inderdaad de uitleg van de UEFA, hè, dat ze er een familie-event van willen maken, zodat kinderen makkelijker mee kunnen naar het stadion en de supporters daarna nog de stad in kunnen. En het dus ook voor de economie van Budapest beter zou zijn. Maar het is natuurlijk gewoon een economisch verhaal waarin kijkers in Azië op een christelijker uur gewoon kunnen meekijken naar die finale. En op die manier ook meer voor inkomsten zorgen. Maar het is wel heel belangrijk om te weten, want ik denk dat dat het ergste is dat kan gebeuren, dat mensen morgen om 8:30 hun tv aanzetten voor een avondje Champions League finale en op dat moment eigenlijk het winnende team de beker in de lucht zien steken. Dus het begint wel degelijk al om 5:30 onze uitzending en de aftrap is om 6:00. Dat kunnen we echt niet genoeg benadrukken, want dat scenario dat ik net beschrijf, dat willen we natuurlijk absoluut vermijden.
1: Voor stel je voor. Maar je begon al over het winnende team. Wat denk je, mag PSG de trofee nog een jaar houden of gaan ze moeten afgeven?
3: Ja, dat is toch de verwachting bij veel waarnemers. En ook bij de bookmakers is PSG favoriet. En dat komt vooral door hun offensieve geweld met Kvaratskhelia, met Dembélé, de winnaar van de Gouden Bal. Dus de beste voetballer ter wereld in principe. En dan hebben ze nog de keuze uit Doué en Bradley Barcola. Dat zijn ook twee Franse supertalenten. Dat is zoveel kwaliteit en dat is meer aanvallende kwaliteit dan Arsenal heeft. Maar de sterkte van Arsenal is dan weer het verdedigen natuurlijk. Zeker op de momenten dat ze dat moeten doen, zijn ze daar heel sterk in geweest dit seizoen. Zij hebben onder andere die Saliba van Frankrijk, volgens velen de beste verdediger ter wereld, pakken heel weinig doelpunten in wedstrijden waarin het erom draait. Dus dat wordt interessant om waar te nemen. PSG kan het trouwens ook verdedigen. Dus het wordt interessant om te kijken wie het initiatief neemt en wat voor finale we uiteindelijk gaan krijgen, denk ik.
1: Ja, als je afgaat op de finale van vorig jaar, dan is het kat in bakkie voor PSG, lijkt me.
3: Ja, al denk ik dat Arsenal wel meer tegenstand gaat bieden dan Dortmund vorig jaar. Arsenal net ook voor het eerst in 20 jaar nog eens kampioen geworden in de Premier League. Zij spelen ook voor het eerst in 20 jaar de finale van de Champions League, toen nog met Thierry Henry en zo. Dat was toen ook een fantastisch elftal. Dit keer is het minder, maar ze zijn een heel sterk collectief met natuurlijk ook onze vriend Leandro Trossard,
1: die
3: in de basis verwacht wordt. Hij de enige Belg in de finale van de Champions League. We hadden daar graag Kompany ook nog in gezien.
1: Ja, wat is zijn rol volgens jou binnen die finale? Wat kan hij betekenen, Trossard?
3: Ja, hij heeft zich net op tijd herpakt. Hij had eigenlijk een heel moeilijke start van 2026. Ook door persoonlijke redenen weten we nu. Maar hij is net op tijd terug op niveau gekomen. En de bedoeling is dat hij wel degelijk aan de aftrap komt. Is belangrijk geweest in halve finales tegen Atletico. En ook in de Premier League een paar belangrijke doelpunten gemaakt die Arsenal uiteindelijk ook de titel hebben opgeleverd. Dus de bedoeling is dat hij aan de aftrap komt. En het zou fantastisch zijn moest hij die Champions League winnen. En dan die vorm en die vibe meepakken naar de Rode Duivels, hè, binnenkort op het tweede.
0: Ja, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Dat we daar eens heel vers stranden. Stel u voor.
3: Ja, zo zijn er een paar. Hè. Doku is ook sterk geëindigd bij Manchester City. En je hebt Tielemans die de Europa League gewonnen heeft met Aston Villa, samen met Onana ook nog. En als Trossard nu ook nog de Champions League wint, ja, dan krijg je toch een aantal duivels die echt in hoogvorm afzakken naar het WK. En dat pak je toch mee qua gevoel in de groep en ook qua vorm in de match die op het WK er zullen zijn. Hè.
0: Ja, we spraken zojuist al over de finale, Champions League finale van vorig jaar. En het is alsof ik tegen een bankdirecteur ga uitleggen hoe beleggen werkt. Maar jij zei dat PSG tegen Dortmund speelde. Maar het was toch Inter Milaan, was het niet?
3: Inter, ja, tuurlijk.
0: Ah, ja, excuseer, okay, goed, ja.
3: Dortmund was langer. Ik zat met Real Madrid in mijn hoofd die tegen Dortmund wonnen het jaar daarvoor. Maar het was inderdaad tegen Inter dat compleet kansloos van de mat werd geveegd. En eigenlijk ook een off day had. Ik denk dat Arsenal dit keer toch wel sterker voor de dag zal komen.
0: Oh, spannend, man. Dus vanaf 6 uur te volgen de match. Vanaf 5:30 eigenlijk al bij VTM2. Want dan is zo voorbespreking en zo. Ja, ook het leuke daaraan. Hè. Jij moet je toch amuseren in je job, hè, Maarten?
3: Ja, het is plezant, maar we bereiden ons natuurlijk ook wel voor. Want je wilt ook niet van de mat geveegd worden, nee, in die studio. Door mensen als Mark de Grijze, Frank Hoeks en zeker ook Tom.

0: En nu heb je pech dat Maarten gewoon bij The Voice zit, want die kan dit meer rappen, hè? Ja, wat kan die man niet? Je hoort de Macklemore, Ryan Lewis en Can't Hold Us. Het gaat vanochtend over de buren, want het is dag van de buren vandaag. En heel veel pittige verhalen in de Q-app. Nicky uit Wervik zegt, mijn buren die waren echt zot. Zij woonden al heel hun leven in de straat en speelden echt de baas. Als je niet deed wat ze wilden, was het ruzie. Ze trokken krassen in de auto, sigarettenpeuken in de brievenbus, vuil uit de goot bewust voor onze deur dumpen. Een dictatuur. De dictatuurstraat, daar woonden. Chris uit Bocholt die kon dankzij zijn buren wel gewoon besparen. Op zijn alarmsysteem. Hoe dat juist zit, je hoort het na Taylor Swift.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Nu BTW weg ermee bij XTO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. XTO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Goldrepublic en krijg met

code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld. Q. Q.

0: Wakker worden met Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Een zeer goede morgen. En ook wakker worden met mij in plaats van Maarten en Dorothee, die bezig zijn met The Voice van Vlaanderen, de grote finale vanavond. En ik zie net dat Dorothee en Maarten iets gedeeld hebben op Instagram. Een foto met Finn. En daarbij staat, deze man kan vanavond de finale winnen. Q-music. Ja, jongens. It's meant to be, ik zeg het u. Het is dag van de buren. Voor sommige mensen is het heel makkelijk om hun buren straks even vriendelijk goeiedag te zeggen. Maar voor anderen zit dat er toch niet in, want 25% van de Belgen heeft ruzie met de buren. Als je niet geweldig goed overeenkomt met je buurman of buurvrouw, of een koppel of weet ik veel wat, kan je binnenkort mogelijk eens ontsnappen samen met Maarten en Dorothee. Wie, wat, waar en hoe? Ik zet het zo meteen nog eens voor jou op een rijtje. Leslie uit Aalst die stuurt, bij ons doen we zondag een ontbijt met 60 buren. Ah, fijn als dat kan. Chris uit Bocholt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is jouw band met jouw buren, Chris?
1: Ja, ik heb een soort van alarmsysteem van mijn buren.
0: Wacht, leg het eens even uit. Dus je hebt een alarmsysteem van de buren dat te veel lawaai maakt, of je buren zijn het alarmsysteem?
1: Ja, dus mijn buurvrouw die staat 's morgens op om 6:30. Ik begin hout te zagen voor haar stoofje. En ja, ze heeft gewoon alles gezien. Als je iets moet weten, ze heeft alles gewoon gezien. Dus de valken is 72 jaar.
0: Ja, maar dat zie je toch vaker, hè, dat ze dan zo achter de geranium zitten te kijken van wat er allemaal gebeurt. En sommigen schrijven het ook op. Is dat bij jouw buurvrouw ook het geval?
1: Als je iets moet weten, je kunt het gewoon vragen. Die of daar of belt of zo. Je kunt het gewoon zien.
0: Dus eigenlijk heb jij zelf geen alarmsysteem nodig. Zij regelt het allemaal.
1: Ik heb het afgezegd bij Verisure. Zij heeft een alarmsysteem.
0: Oké, goed. Amai, dus een duur alarmsysteem heb je gewoon kunnen afzeggen, het abonnement stopgezet, omdat je zo'n fantastische buurvrouw hebt.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, en zijn er ook mindere punten?
1: Ja, dat is alles gezien hebben.
0: Ah ja, ook de dingen die jij doet natuurlijk. Ja, ja, als jij zo'n... Ja, ja, ja, ja. En komt ze jou er dan op aanspreken?
1: Nee. Dat is wel belangrijk.
0: Maar dat gaat ze dan vertellen tegen andere buren waarschijnlijk.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, kijk. Maar ik merk ook, de buurvrouw is er niet meer.
1: Nee, ze is overleden.
0: Ah, ze is overleden. En nu komen er dan nieuwe buren in de plek?
1: Het staat te koop.
0: Oké, goed. Dus allen naar Bocholt en de enige vereiste die je moet hebben is fungeren als alarmsysteem.
1: Voilà.
0: Chris, we gaan dat regelen. Binnen no time heb jij een nieuw alarmsysteem in de vorm van buren. Goed?
1: Dat is goed.
0: Fijne ochtend, hè, man.
1: Hetzelfde.
0: Bye-bye.
1: Dank je. New truck.

0: miles on it.
1: Wakker worden met Marshmallow, Kane Brown en Miles on it. 1 minuut over 8:30 en Delphine, er komt meteen veel kritiek op die programmawet, die is goedgekeurd.
2: Ja, en dat was ook wel wat verwacht. Hè. De oppositie en de vakbonden probeerden maandenlang om die wet tegen te houden. En nu hier is, komt er protest. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Dat is een deel van die programmawet. Wie minder lang gewerkt heeft of deeltijds werkte bijvoorbeeld, die zal minder pensioen krijgen. En volgens de vakbonden verandert de regering zo de pensioenregels met terugwerkende kracht en discrimineert ze effectief. Vooral vrouwen die vaker deeltijds hebben gewerkt. En daarom proberen ze dus om dat allemaal nog ongedaan te maken. En iets anders, opluchting voor de voetbalfans en vooral ook voor de nationale ploeg van Argentinië. Want vedette Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK deze zomer. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden omdat hij pijn had aan zijn hamstrings. Maar het blijkt allemaal niet zo erg te zijn, waardoor Messi dus straks zijn 6e WK zal spelen. Hij is intussen bijna 39 jaar.
1: In het weekend van 13 en 14 juni gaan Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs en jij kan mee. Vanaf volgende week vrijdag nodigen ze elke ochtend een bekende Vlaming uit om zijn of haar favoriete Disney-lied te zingen. Als jij het herkent, wie het zingt, dan maak je kans op een plekje op het weekend in Disneyland. Vorig jaar is dat ook al gebeurd, hè? Zal ik eens even een voorbeeld geven? Dit was vorig jaar.
3: Kom, dan maken we een sneeuwman of we gaan fietsen in de hal.
4: Wat voor gezelschap is de hoogste tijd? Ik praat al tegen de portretten in de zaal.
1: Frank, jij voelde de buil hangen, hè?
5: Ja.
1: Ja, dit was jij met jouw weercollega Jacot Brokken.
5: Ja, dat is dus effectief volledig buiten de comfortzone geraken.
1: Ja, maar je hebt het toch maar gedaan. En ja. toch wel een behoorlijke basbariton bijna, zou ik zeggen.
5: Wow, dat is wat overdreven, denk ik. Maar kijk, Jacot heeft dat heel goed gedaan. Bij mij, ik heb een verdienstelijke poging.
1: Je hebt het gedaan.
5: Voilà, ja. Ik heb het gedaan, ja daar
1: absoluut.
5: Komt het
1: op. Zeg, ja. Op dit moment, als ik hier in Vilvoorde naar buiten kijk, zie ik wel wat zon, zie ik ook de blauwe lucht. Maar dat is niet voor lang, denk ik dan.
5: Maar dat gaat nog wel lukken. Het is niet zo dat het de eerste uren van de dag volledig gaat veranderen. Ik moet wel bijvermelden, het is niet overal zo. Hè. Dus in het westen van het land, ja, dat is iets heel bizar. Het is zo dat eigenlijk alle weermodellen geven droog weer aan. En toch zijn er buien effectief aanwezig in het westen van het land. Dus het westelijke deel, ja, een beetje West-Vlaanderen, daar komt het op neer. En ook de kustregio. Dus daar ziet het er op dit moment niet goed uit. Verwachting is wel, daar ga ik toch van uit. Want het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen als de weermodellen het niet in voorspellen.
1: Oh, nu ging er iets heel spannend komen en nu is Frank weg. Doe me toch. Is Frank er nog?
5: Oké.
1: Ja, oh, af en toe komt hij er zo nog eens door, zoals de zon bij de wolken. Nee, en Frank is helemaal weg. We gaan hem nog even proberen terugbellen. Ondertussen krijg je van mij al het verkeer. Er staan op dit moment... We gaan de files doen waar je 10 minuten of meer verliest. Dat zijn er 8. Richting Gent gaan we kijken. Op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelden. 2 uur aanschuiven tussen Deinzen en Zwijnaarden. 1/2 uur komt daardoor een ongeval. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 25 minuten. Tussen de ring van Anderlecht en de N266. 10 minuten. En op de E411 richting Brussel tussen Jezuseik en VUB Plantentuin. Jean Massard, 1 kwartier. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. 10 minuten erbij. E34 richting Brugge tussen Varsenaren en Kemzeke 11. En op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, tussen Strombeek-Beverbeter en Vilvoorde-Koningsloo nog 10 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Nog eens proberen bij Frank. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen via de gsm. Dan
1: ja,
6: maar,
1: ander lijntje. Ja. We willen het slechte weer dat eraan komt niet horen, volgens mij. Allee, ja. We kunnen er niet rond, dus ga maar verder.
6: Ja, dus effectief dus vooral op het eind van de dag, hè, dus kans op warmte-onweer. Dus ik weet niet in hoeverre het doorgekomen is dat in het westen van het land, hè, dus op dit moment, dat er toch wat buien actief zijn. Maar dat zit niet in de weermodellen. Heel moeilijk te voorspellen wat het gaat doen, maar uiteindelijk in de loop van ochtend gaat dat wel uit en is het overal droog met zonnige perioden. Warm, hè, warm wordt het vandaag. Het is nu op sommige plaatsen is het niet verder afgekoeld dan 21 graden, dus daar starten we mee. En het wordt 32, 33 graden zelfs in het binnenland, dus wordt weer zweten vandaag, ja, sowieso.
1: En gaat het van dat doef weer worden zo?
6: Eigenlijk wel. Oh. De luchtvochtigheid gaat toenemen. En ja, aan het eind van de dag, als dan die warmteonweders ontwikkelen, ja, dan echt, gaat dat echt wel zwoel aanvoelen. Hè. Dat is een feit. En dan vanavond en vannacht, ja, dan heb je dus links of rechts toch een paar regen- en onweersbuien. Een beetje klassiek natuurlijk. Hè. Dat wil zeggen dat het dus kan plensen. Dat je toch moet rekening houden met ja, eventueel felle windstoten. En zelfs wat hagel kan daartussen zitten. En dat is morgen idem dito. Hè. Dus verspreid in het land kan je dan een regen- of onweersbui krijgen. Temperaturen nog altijd goed morgen, 28 graden. Maar het zal dus effectief zo zwoel aanvoelen. En vanaf zondag dan is het effectief zo dat het gaat afkoelen. Hè. Zondag nog 22 graden met buien in het oosten. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Niet goed. Wisselvallig weekend staat er ons te wachten. Ja, met temperaturen niet hoger dan 19 of 20 graden dan.
1: Maar af en toe hebben we dat eens nodig om weer te appreciëren wat, wat voor prachtig weer we gehad hebben. Soms hebben we dat gewoon inderdaad eens nodig. Moet niet altijd van hetzelfde zijn.
6: Wat is dat? Want ik denk in Spanje bijvoorbeeld dat die zoiets hebben van ja, het is weer al zonnig vandaag. Nee, wij kunnen daar echt wel volledig van genieten als het dan effectief zo mooi weer is. Hè?
1: Kijk, en met die leuze gaan we jou een fijn weekend wensen alvast. Dat is voor straks, maar ik kan het nu al zeggen. Frank, tot maandag dan in de ochtend. Salut. Hè?
6: Ja, salut. Ciao. Ja.
0: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
7: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
8: Dorothee's Doordenker.
2: Het is niet altijd de sterkste stem die het hardst gehoord wordt.

0: Q-app ver weg. Hé, hey, open de Q-app. Gewoon, ik vraag het even. Openen. Dan kan je zo meteen tickets opleveren. Sst.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Krevel.
3: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Natalia bij Q-Music. En Higher Than The Sun, er staan dit weekend veel finales op de planning. Zondagavond is er de finale van So You Think You Can Dance. We ontdekken ook dit weekend of Jonas Vingegaard effectief de ronde van Italië kan winnen, de Giro d'Italia. Morgen is er de finale van de Champions League tussen PSG en Arsenal. Daar hebben we zojuist Maarten Brex al over gehoord. En vanavond ook de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM met onder andere dus het team van Maarten en Dorothee en hun finalist, finalist... Bij Q volgen we het allemaal op de voet tussen 7 en middernacht met de vrienden van The Voice, met Q-collega's Ulrike Douwer en Bert de Kok. Ik heb een audioberichtje gekregen van Ricky D.
1: Het wordt één grote voiceparty vanavond. Wij gaan heel die sfeer van die liveshow tot bij ons op de radio trekken. Hoe gaan we dat doen? Wij gaan Vincent Vieres op pad sturen als reporter. Hij mag gaan neuzen in de backstage naar de allerbeste verhalen. Wij gaan stukken uit de live-uitzending uitzenden. De beste performances ga je horen. Wij gaan Dotan uitnodigen bij ons in de studio, want die is de special guest. De surprise act. Dus ik weet niet of ik dat al mocht zeggen, maar bij deze is het gedeeld met de wereld. Dotan is de live act vanavond. En wij gaan super hard supporteren voor Maarten en Dorothee, want we gunnen het iedereen. Maar Maarten en Dorothee toch zo net ietsje meer.
0: Wij tellen ook af naar de finale van het radioseizoen en de start van de zomer met de Foute Party op 26 juni in Flanders Expo in Gent. Daar zijn nog tickets voor, die kan je kopen via qmusic.be. Maar deze week kan je ze ook winnen, dames en heren. Als je Proud to be Fout, ik ben Proud to be Fout, hebt gestuurd in de Q-app, dan bellen we jou misschien op.
2: Met Nicky?
0: Oeh, dat was snel. Nicky, als ik het juist heb, wacht even verifiëren. Nicky, ben jij dit? Wacht.
3: I'm proud to be Fout.
0: Ben jij dit, Nicky?
2: Absoluut.
0: Dan ga je naar de Foute Party!
2: Woehoe!
0: Woehoe! Nicky uit Schilden. Jij mag komen naar de Foute Party. Ja, Natalia die gaat er dus ook zijn, die hebben we zojuist gehoord. Is dat ook de artiest waar je het meeste naar uitkijkt?
2: Natuurlijk, ja. Een van de, zeker.
0: Ja, één van de, want het is wel, het is een mooi lijstje alweer. Hè? Hoe dat ze toch doen, die showrunners van de Foute Party, het is ongelooflijk. Dus je hebt ja, Dorothy Vegas en Like Martin, dat is altijd ambiance. Je hebt de Romeo's, K3, Ingeborg, Lais, Denzel, De Jordi, Natalia dan, Belle Perez is deze week er nog aan toegevoegd.
2: Heerlijk.
0: Is het jouw eerste Foute Party?
2: Ah, wel ja.
0: Is het waar? Is het waar? Hoe komt dat je er voorbije jaren nog niet geraakt bent?
2: Ja, geen idee eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik hoop altijd om tickets te winnen. Dus bij deze, je hebt mijn weekend alvast fantastisch ingezet.
0: Ja, ik stel voor dat je dit weekend een comité opricht samen met de persoon die je mag meenemen. En dat jullie even gaan brainstormen over, oké, dit kostuum gaan we aantrekken. Zo laat gaan we naar daar. We gaan misschien ook eens kijken voor overnachtingen en daar. Ik bedoel, ja, dat moet ook geregeld worden als het tot in de vroege uurtjes is.
2: Ik denk dat dat het beste is. Niet meer terug naar huis rijden, inderdaad.
0: Ah, wel, ik ga dat ook niet doen. Dan spreken we hetzelfde af. Goed.
2: Hey, voilà,
0: wij gaan elkaar dan zien op de Foute Party. Gaan we samen een dansje passeren en zo.
2: Top. Heel goed.
0: Nicky uit

Alex Warren. De bronzen medaille in de Q-top 40. Met Fever Dreams, een koortsdroom. En vanaf 1 uur een nieuwe editie van de Q-top 40. De nummer 18, die krijgt belangen geen medaille, maar wel een eervolle vermelding. David Guetta en Jennifer Lopez. Je hoort Save Me Tonight bij Q-Music. Na de Goo Goo Dolls, dit is Iris.

0: bij Joren Linssen. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Dimitri uit Brakel die gaat zijn collega's trakteren na dit spel op voorwaarde dat ze hem goed geholpen hebben. Ik hoop dat ze daar hebben uitgeklaard wat Dimitri verstaat onder goed geholpen en wat zijn collega's daaronder begrijpen. En ik ben ook benieuwd of we de hele tijd dit gaan horen. Want Dimitri verzorgt kippen en biggen. We gaan zo meteen het beest uithangen om 9:30.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Your music.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
0: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
8: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
7: Oh, en die zetel.
8: Ja.
7: En die tafel.
8: Ja.
7: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
8: En voor je het weet...
7: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
8: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
7: Wat is dat?
8: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
7: Dat is keigoed.
8: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
7: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
8: Maurice in Hulst.
7: En de tafel.
8: Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
10: wow!
9: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
10: wow!
9: Van Vibra.
1: Goedemorgen, 1 over 9. Nieuws krijg je van Delphine.
11: Goedemorgen. De vakbonden gaan naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vannacht afgeklopt in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, kan minder pensioen krijgen. Maar de regering verandert de regels nu met terugwerkende kracht en discrimineert zo, zegt Bert Engelaar.
12: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
11: Ze bekijken ook om naar het grondwettelijk hof te stappen tegen de centenindex. Wie meer dan €4.000 bruto verdient of een uitkering of pensioen van meer dan €2.000 krijgt, krijgt op dat stuk twee keer geen volledige indexering. In Oostenrijk heeft een man van 21 15 jaar cel gekregen omdat hij 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen. Hij wilde inrijden in de massa, hij had ook explosieven en wapens. De man had ook alles bekend tijdens het proces. De politie kon hem net op tijd oppakken. 3 concerten van Swift werden toen wel geschrapt. En opluchting in Argentinië, want voetballer Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK-voetbal. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden. Hij had pijn aan zijn hamstrings, maar het blijkt allemaal niet zo erg. En daardoor speelt Messi dus straks zijn 6e WK. Hij is intussen bijna 39. Regelmatig zon vandaag en heet 33 graden. Vanavond kans op onweersbuien. Morgen ook onweersbuien. Zwoel dan bij 28 graden. En zondag ook buien, dan nog maar 22 graden.
1: Oh, en dan een keer goed de ramen openzetten en al de warmte uit huis jagen. Heerlijk.
11: En dan gaan we ze direct missen ook.
1: Oh ja, en dan gaan we weer klagen. Het is te koud. Ja. Oh, typisch. 8 files op onze snelwegen. Mag je ook overklagen. Gerust, doe maar. 10 minuten of meer verlies je op de ring van... op de E17 richting Gent. Tussen Sint-Niklaas West en Lokeren 40 minuten. 10 erbij tussen Deinzen en De Pinte. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde de Koningsloon, een half uur. En op de E313 richting Hasselt tussen Beringen en Hasselt West 23 minuten. E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg een half uur. En op de E34 richting Brugge tussen Vrasenen en Kemzeke een kwartier. Dan richting Brussel, E411 tussen Jezuseik en de VUB Plantentuin, Jean Massard 12 minuten. En tot slot op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout 10 erbij. Wij kijken met volle teugen uit naar morgenavond 6 uur voor de finale van de Champions League. Wakefield heeft andere motieven voor de Saturday Night. Je

Drama queen sinds 1968. Céline Dion bij Q-Music en I'm Alive. En er is op dit moment een nieuwe televisiedramaserie over de drama queen herself in ontwikkeling. Over de jonge jaren van Céline Dion. Growing Up Dion, zo gaat het heten. Is gebaseerd op een boek. Een familiesaga van Dion. Werd geschreven door haar neef, Jimmy Dion. En daar komen dus ook heel wat pikante details naar boven over Céline Dion. Of ze nu heel blij mee is, dat weet ik nu ook weer niet. Maar goed, kan ze daar weer lekker veel drama over maken. Dit is Q-Music met het foute uur. Je hoort Hanson, I Will Come To You. Naar Michael Sambello. Dit is Maniac.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Hoogstraten.
0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
8: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Zometeen gaan we naar Brakel en daar hoor je dit soort geluiden. Eerst 4 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. We beginnen met de langste file. Het staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Een kwartier. Ook een kwartier op de E313 richting Hasselt tussen Beringen en Hasselt-West. Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo. Ook een kwartier. En op de E34 richting Brugge tussen Vraassenen en Kemzeke 13 minuten.
11: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
10: We spelen vanochtend met Dimitri uit Brakel. Dimitri, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Dimitri, wat doe je van werk?
12: Ik ben dierverzorger aan Universiteit Gent. En ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgen van buggen en kippen.
10: Oké, goed. En wat houdt dat juist in? Want jij zegt je bent dierenverzorger. Wat moet je dan allemaal doen?
12: Zorgen om die kippen en die buggen dat die eten hebben, dat die in goede conditie zijn, dat die gezond lopen, dat ze niet tekort komen.
10: Want je zegt gezond lopen, ben je dan ook een soort van diëtist voor die beesten?
12: Nee, diëtist niet, maar dat is gewoon visueel, door ervaring weten wanneer een dier ziek is en weten hoe dat je moet ingrijpen natuurlijk.
10: Oké, goed. Dus de dieren zijn jouw collega's, met andere woorden?
12: Ja. Ik heb nog andere collega's ook.
10: Dat wou ik juist vragen. Heb jij nog niet dierlijke collega's ook? Dat wel?
12: Ja, dat wel.
10: Ik heb mij laten vertellen dat je gaat trakteren als ze je goed helpen.
12: Ja, als ze mij goed helpen wel, ja.
10: Wat is voor jou goed helpen? Wat versta je daaronder?
12: Ze mogen... als ik alle vragen weet, mogen ze sowieso mee. Maar de vragen dat ik niet weet, verwacht ik toch wel een beetje hulp bij, ja.
10: Dat vind ik duidelijk. Duidelijke afspraken maken goede vrienden.
12: Ja.
10: Hoeveel verdien je elke maand netto?
12: 2617,59 euro.
10: Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, dan verdubbelen wij dat maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je op het einde een tweede en een laatste keer. En als je een fout antwoord geeft, is het afgelopen. Ja, los van je dierlijke collega's, hoeveel niet-dierlijke collega's zitten er op dit moment rondom jou?
12: 4, denk ik. In een apart lokaal.
10: Ik tel af. Jij ademt nog even diep in en uit en dan beginnen we. Oké?
12: Ja. Oké.
10: 3, 2, 1. Met wie zingt Gert Verhulst het nummer Madi Wodo?
12: James Cook.
10: Van welke Belgische provincie is Bergen de hoofdstad?
12: Pas.
10: Welke actrice speelt de rol van Lara Croft in de eerste Tomb Raider films?
12: Angelina Jolie.
10: In hoeveel dagen draait de aarde om haar eigen as?
12: 365.
10: Nee.
12: Ach, fucking.
10: Eén.
12: Shit, ja.
10: Maar ik ga u vertellen, Ik heb de vragen op voorhand ook eens getest en dan testen we die met de redactie. En ik had ook 365 gezegd, want ja, je denkt ah, rond de as, ah ja, dat is duidelijk 365.
12: Ja.
10: Maar ja, dat is rond de zon, hè. Rond de eigen as is maar één dag 24 uur.
12: Ja.
10: Doe me toch.
12: Pech.
10: Ja, en dan die andere, de Belgische provincie, van welke Belgische provincie is Bergen de hoofdstad, was Henegouwen.
12: Henegouwen.
10: Twee juiste antwoorden, dat betekent 20 euro die we wel gaan storten. Ja, daar kun je ook alles mee trakteren, hè.
12: Oh ja, een keer gaan drinken, hè.
10: Ja, voilà, kijk. Bedankt om mee te spelen, Dimitri. Fijne vrijdag gewenst.
12: Ja, voor u ook.
10: Jojo.

0: Jensen.
1: Zeg, en stel u nu voor dat je nog tickets hebt liggen voor de Foute Party en dat die dit uur weg mogen. Als je een artiest hoort van de line-up van de Foute Party, dan roep je... Ik ben Pratt!

0: 10.000 luchtballonnen in de lucht en binnenkort ook 10.000 armen in de lucht. Op geweldig foute muziek, leuk. Vlaanderen Expo, 26 juni. Daar moet je zijn. Want wij zijn proud to be fout, nietwaar?
1: Dit is de Foute Ticket Week.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week, tickets voor de Foute Party.
0: Rebecca en Jette, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joren.
0: Jij stuurt de proud to be fout. Proficiat, jij komt naar de Foute Party.
3: Super, super, heel goed. Mijn zus zal zeer blij zijn.
0: Oké, dus dat is al uitgemaakt, maar je gaat je zus meenemen.
3: Ja. Ja, ja, inderdaad. Zij is eigenlijk de dag daarna jarig, dus dat is eigenlijk wel een mooi feestje.
0: Maar het klinkt eigenlijk alsof jouw zus nog een grotere foute fan is dan jij.
3: Bah, nee, we zijn even. Ja,
0: jij
3: absoluut,
0: moet niet onderdoen, ja. Jij moet niet onderdoen. Okay.
3: Nee, klopt.
0: Hoe ga je... wacht, opnieuw. Hoe gaan jullie jezelf verkleden?
3: We weten het nog niet volledig, maar mogelijk iets met fluo of iets in de richting van marine of zo. Iets in
0: pak de marine, dat gebeurt niet veel. Ja, fluo, ik zie iedereen in fluo en dat is allemaal goed en top, maar zo, pak een keer iets dat eruit springt. Ik zou dat heel leuk vinden.
3: Oké.
0: Ja, met deze afgesproken. Welk nummer mag niet ontbreken?
3: Wel, zeker het liedje van Willy Sommers, Laat de zon in je hart.
0: Ah, natuurlijk. Ah, ja. Ga jij dan de Polonaise starten, Rebecca?
3: Starten, dat is iets anders.
0: Maar wel meedoen, hè?
3: Ik zal hem mee aanschuiven.
0: Zullen wij beginnen, dan haak jij maar gewoon aan. Ah, leuk.
3: Goed. Ja, super.
0: Okay, we zien elkaar dan?
3: Ja, absoluut. Zeker. Tot 26 juni.
0: 26 juni. Herhaal het nog maar eens goed. 26...
3: juni.
0: Ja, fantastisch. Tot dan, hè.
3: Ja, tot dan.
0: Jojo. En wij gaan verder met het foute uur waarin je nog Belinda Carlisle hoort. Dr. Elben, die staat ook klaar. En niet Matthias van den Bulke, maar zometeen om vanaf 10 uur wel Naomi van der Poorten. Matti is ziek wat uit. Maar Naomi heeft de beste hits.

0: Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Goedemorgen, het is 9:50. Het nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen.
2: 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met buren, dat schrijft het nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook wel pesterijen of discussies over de perceelgrenzen, zegt een vrederechter.
4: Het begint met kleine ergernissen. Uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het tot agressiviteit leidt. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
2: Een mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading aan boord. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond de mol is ook afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. En de vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vannacht afgeklopt in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert zo de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar.
5: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
2: Ze bekijken ook of ze naar het hof stappen tegen de centenindex. Regelmatig zon vandaag en het wordt heet 33 graden. Vanavond is er kans op onweersbuien. Morgen is dat ook zo, dan wordt het zwoel bij 28 graden. En zondag ook buien, dan nog maar 22 graden.
6: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout zijn dat nog 14 minuutjes. Richting de grens met Nederland op de E19 tussen Sint-Job en Schoor en Brecht 11 minuten verliestijd. Richting Brussel 10 minuten bumperen op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
0: Vanavond de grote finale van The Voice van Vlaanderen. En bij Q hoef je niks te missen. Met Vrienden van The Voice. Vanavond vanaf 7 uur.
7: Music.
0: Naomi van der Poorten.
6: Ja, dat verschieten, hè. Matthias van den Bulke die is ziek. En Bibi die sleurt u door de laatste werkochtend. Het is de weekend.

0: Bauza. Met Magnetic, ja, is die Matthias van den Bulke wel niet ziek zeker? Dus ja, dan is de vraag alleen...
1: Who you gonna call?
2: Naomi van der Poorten!
0: Ja, want dan ben ik daar, hè. Geen probleem. Ik heb ook goede muzieksmaak, maakt u geen zorgen. En ik ken u. Het is vrijdagochtend, je wilt nog even warm draaien, nog even goed op gang komen. Daarom, no doubts and don't speak. Want deze ochtend zijn wij het samen, jij en ik. Oftewel...

0: So much beauty around us van Lost Frequencies, zeker op een dag zoals vandaag. En ik herbeleef mijn jeugd met die nieuwe repeat of niet. Mannekeslief. Enfin, mijn jeugd, ik zat wel al aan de pintjes en ik zakte alles goed door in de Overpoort. We begrijpen elkaar. Maar zo rond die tijd klonk dit dan in alle clubs. Robin Schulz, Shadow Light of dit. Op de zomerfeestjes. En ook dit was echt een banger. Sun Goes Down. En zometeen mag jij je mening geven over de nieuwste clubschijf van Robin Schulz in 2026.
1: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
2: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: in my blood.
1: Repeat of niet?
2: Ja, mannetjes, die nieuwe repeat of niet, dat is voor mij echt al een nostalgisch geluid. Ja, we worden oud, jong. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar het voelt wel zo. Want Robin Schulz, die was ook echt big 10 jaar geleden al is het eigenlijk. Je hebt het misschien ook meegemaakt. 2016 is onlangs zo een beetje een hype geweest. Hè? Zo van 10 jaar geleden was het allemaal beter, zorgelozer. En die muziek was ook echt goed. En Robin Schulz, die heeft dat gesnopen. We zijn allemaal op zoek naar betere tijden. Maar komt dit in de buurt van zijn grootste hits? Wil jij het vaker horen bij Q? Met andere woorden, repeat of niet for better times.

0: Better Times van Robin Schulz. Maar is het een...
1: Repeat of niet?
0: Ja, dat vraag ik me natuurlijk ook af. Gillette Gerardsbergen die zegt yes, voeg maar toe aan de playlist. Gregory die zegt ook repeat, voeg maar toe. Lisa uit Peer die zegt ja, repeat. Yannick uit Hasselt die zegt niet, nee. Ik krijg zenuwen van die stem. Ja, er zit zo'n kraakje in, hè. Ook in die stem. Ja, het is niet Yannick zijn en dat dan. Dat is oké, okay, dat is uw recht, Yannick. Demi uit Duffel die zegt dikke repeat, goed voor mijn weekend mee te starten. Summer feeling. Ja, daar sluit ik mij wel bij aan. En Marco en Nancy uit Ninove die zeggen hey Naomi, een zwetende repeat. Dat begrijp ik ook dan weer wel. Zoe uit Turnhout die zegt ook repeat, repeat. Enfin, het staat genoteerd, lieve vrienden. Ik schrijf dat hier netjes op in de boekhouding. Ik geef dat door. En je

0: maar ik zou het waarderen. Mocht je toch gewoon heel rustig houden onderweg, want er is al genoeg file. Er staan er 9 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 15 minuten bijtellen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuutjes bij. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Merksem zijn dat ook 6 minuten extra. Op de Brusselse ring op de buitenring, tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 14 minuten verliestijd. En richting Brussel op de E19, tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen 12. En ook 9 minuten kwijt tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Richting Antwerpen dan, op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 9 minuten bij. En op de A12 tussen Aartelaar en Kleidalaan komt de Steenweg ook 7 minuutjes bij. Op de E429 tenslotte tussen Tubeke en Bergse Steenweg ook 6 minuutjes verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. En dan nu een beetje peper in je poep.
1: Goedemorgen, Naomi.
2: Naomi van der Poorten.

0: Pink en A Million Dreams. Ik weet al langer dan vandaag dat ik mijn lief doodgraag zie. Maar gisteren heb ik het nog maar eens bewezen. En het heeft te maken met Temptation Island. Jawel, ik vertel het je zo.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Style.
1: Mijn chouchou. Ja, ik zie hem op 13 juni in Londen en ik kan echt niet wachten. Ik kan ook niet wachten om mijn ander lief te zien, mijn echt lief, want hij was deze week weg naar Stockholm en gisteravond dus ook niet thuis, waardoor ik gisteren nog altijd niet naar Temptation Island heb kunnen kijken. Want we volgen het samen. Maar jongens, wat een opdracht. Iedereen op het werk praat erover. Online staat het ook vol. Mijn liefde werd echt op de proef gesteld. Maar het is me gelukt. Dus zeg me nu nog eens niet dat ik hem niet graag zie. Want liefde is Temptation Island uitstellen om samen te kijken. En het was een pittige aflevering, hoor. Ik ben zo klaar voor vanavond. Dit is een pittige dame. Baby, one more time.

0: Ja, mannekes, it's a match. Martin Garrix en Ed Sheeran. This heart is bleeding, but I love this feeling. De Q-topschijf. So repeat it maar nog maar voor heel even. Want straks lanceert Jana de Wilde een nieuwe Q-topschijf in de Q-top 40. En over Wild Ones gesproken. Zometeen hoor je Flowrida en Sia. En daar ga ik Michelle uit Hamond-Achel content mee maken. Dat voel ik aan mijn water.
1: Ik ben dinsdag naar Flowrida geweest in Vorst Nationaal. En het was echt geweldig. Het concert was echt alles erop en eraan. En ik heb achteraf ook een handtekening kunnen krijgen van Flowrida zelf.
0: Hela, Michelle die weet van aanpakken. Flowrida komt eraan voor jou. Eerst een cadeautje aan mezelf. Want sinds Rockwechter vorig jaar ben ik helemaal verknocht aan deze madame Lola Young. You

0: proud.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
0: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Imoscoop!
0: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
0: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Imoscoop, man!
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week duct toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
8: Rustig, schat.
3: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
12: Tegen de honger die komt.
11: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
13: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
14: Samen er iets moois van bakken? Dat is
15: wow.
14: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
15: wow.
14: Van Vibra.
16: En zo is het 11 uur geworden. Het nieuws krijg je van Delphine.
17: Goedemorgen. 7 jaar cel voor de dood van een baby. In Brussel krijgt een man van 31 7 jaar cel voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later is overleden. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel wel met uitstel. De 3 verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat bevestigen hun advocaten. De 3 mogen bijvoorbeeld niet meer in West-Vlaanderen komen en moeten ook de slachtoffers vergoeden. Bij dat incident zijn 7 mensen gewond geraakt, agenten en personeel van de lijn. En 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met zijn buren. Het gaat vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar soms ook over pesterijen of discussies over perceelgrenzen, zegt een vredenrechter.
18: Het begint met kleine ergernissen. Uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het tot agressiviteit leidt. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
17: Veel zon vandaag en het wordt heet, ook 33 graden. Vanavond kan het wel onweren. Morgen ook onweersbuien, zwoel bij 28 graden dan. En zondag ook nog buien en dan nog maar 22 graden.
16: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14 minuten. En ook 11 minuten verliestijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 10 minuutjes bij. Op de Brusselse ring op de buitenring 13 minuten kwijt tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Richting Antwerpen op de E19 zijn dat er 11 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Zuid verlies je 11 minuten. En op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden 7 minuten. Op de E429 tenslotte tussen Tubeke en Bergse Steenweg ook 7 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Dan wil ik nog heel even checken bij mijn denkbeeldige vrienden, laten we ze noemen. Alles oké met jou, Aaron Blommaert?
19: Ja.
16: Oké, supergoed. En Kurt Rogiers, alles kits?
19: Ja.
16: Oké, super. Hey, maar goed hè, vrienden.
6: Vanavond, de grote finale van The Voice van Vlaanderen.
9: En bij Q hoef je niks te missen. Met Vrienden van The Voice. Vanavond vanaf 7 uur.
16: Ja, music.
9: Naomi van der Poorten.
16: En dat het goed gaat met Matthias van den Bulke kunnen we niet zeggen, want die ligt nog steeds ziek in zijn bed. Maar no worries, I'm good.

0: Kelle, daar is de muziek wel gestopt. Want hij stuurt, goed dat we de Q-app nog hebben. Please don't stop the music. Zo kunnen we toch nog luisteren naar muziek, want er is een grote stroompanne in Schelle. Die heeft ons ook getroffen, dus ook geen airco. Ja, die muziek zal ik zeker wel fixen, Sven. Laat het maar aan mij over, geen probleem. Want vorige week kon je Berre nog hoog in de lucht spotten in onze Q-luchtballon. Dit najaar kan je hem ook zien tijdens zijn EU-tour. Dat is een Europese tour, jawel. Hij start in Nijmegen in Nederland. Daarna staat hij ook in Brussel, in Duitsland, Polen, Tsjechië en ook in Londen. Heel cool. Mocht hij zijn haar afscheren en een zonnebril opzetten, zouden we hem nog Mr. Worldwide noemen. Dale.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En hij heeft ook een nieuwe single uit. Dit is Yesterday, Today, Tomorrow.

0: antes te hubiera conocido. Ja, het zal toch zoiets moeten zijn. Van Carol G. Je hebt het misschien al zien passeren online. Er is net iets verschenen. Namelijk dat het niet zeker is of Laura Tesoro erbij zal zijn vanavond tijdens The Voice van Vlaanderen. Daar vertel ik je zo meteen meer over. Alles is normaal gezien wel oké met haar, dat kan ik je wel al zeggen. Maarten en Dorothee die tekenen normaal wel present. En Maarten en Doe die hebben een handenvol, want volgende week wordt ook heel speciaal.
1: Welk dier zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs. Amen.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan

Al ook de stem van Kelly Rowland, When Love Takes Over. Bas, Maël, Joris of Finn? Wie wint vanavond de grote finale van The Voice van Vlaanderen? Met onze Maarten en Dorothee natuurlijk, die supporteren voor hun kandidaat Finn. Maar ook Laura Tesoro, die maakt met haar kandidaat Joris nog steeds kans op de winst. Maar afgelopen nacht is zij opgenomen in het ziekenhuis voor een dringende operatie aan haar appendix. Dat kan gebeuren, ze is niet in levensgevaar of zo. Het gaat denk ik goed met haar, voor zover we weten. Maar nu is het maar de vraag of ze de liveshow haalt vanavond. Nu, ik denk dat als ze kan, dat Laura Tesoro in die rode stoel zal zitten. Maar dat ze maar goed naar het advies van de dokters ook luistert. Gezondheid op de eerste plek. Dit zijn Maxim en Hannah May.

0: Girl. Ja, veel beterschap vooral aan de girl Laura Tesoro met haar appendicitis. Hopelijk haalt ze die finale van The Voice vanavond. Die kan je trouwens ook volgen bij Ulrike en Bert vanavond. Hè. Ze hebben voor de gelegenheid Vrienden van de Vrijdag omgedoopt tot Vrienden van The Voice. Met onze virus als vliegende reporter. Dus die gaat als eerste eigenlijk te naar interviewen en zo. Het is heel spannend. Ik vind dat heel goed gezien. Ik vind dat heel leuk en ik ga dat ook volgen. Er staan ondertussen 12 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En richting Antwerpen bijvoorbeeld op de E19, tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen-Noord 20 minuten bij. En 8 minuten bij op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan komt tegen Steenweg 7 minuten extra. En 5 minuutjes bij op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten bumperen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten verliestijd. Richting Gent verlies je 8 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne en 6 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de E429 tussen Tubeke en Bergse Steenweg 8 minuten bij en op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Eusebius-Woluwe en Zaventem 8 minuten en op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden dan Saarlaan en Jette 6 minuutjes bij. Richting Brussel tenslotte op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe ook 6 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Naomi van der Poorten.
0: Ik heb mijn vriend Thomas Gray mee.

0: Poen. Ja, ik ben er nog steeds, hè, Naomi van der Poorten, want QDJ Matthias van den Bulke, die is er niet. Hij meldde zich ziek vanochtend. En het zou een binnenkopper zijn om nu te zeggen dat de man te diep in het glas zou gekeken hebben. Een rozeke te veel. Zoals Johan uit Hoboken ook beweert, hè, onze Matthias ziek. Weer te veel gefeest, zeker. Maar zo ben ik niet. Nee, ik ben niet zoals Johan. Nee, laten we ervan uitgaan dat hem iets serieus te pakken heeft. Dat hij nu in zijn ziekenbedje ligt. En dan weet ik misschien ook wel wat hij nu aan het uitspoken is. Op dit eigenste moment denk ik dat ik weet wat hij nu aan het doen is. En ik vertel het je zo.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Oh, wow. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
7: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
6: Oh, en die zetel.
7: Ja.
6: En die tafel.
7: Ja.
6: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
7: En voor je het weet...
6: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
7: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
6: Wat is dat?
7: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
6: Dat is keigoed.
7: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
6: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
7: Maurice in Hulst.
6: En de tafel.
7: Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Under the Bridge.
1: Sorry, ik vind dat zo grappig hoe de Adele dat zingt.
0: Water Under the Bridge.
1: Of Under the Bridge, maakt niet uit. Matthias van den Bulke die tekent afwezig vandaag. Daarom ben ik er. Ik ben aanwezig. Ik ben er om uw compagnon de route te zijn op vrijdagochtend. Maar mocht ik een gokje moeten wagen op wat hij nu aan het doen zou zijn, dan zie ik hem wel Netflix openzetten en de nieuwe docuserie van Rafael Nadal openklikken. Want vanaf vandaag is die docuserie over Rafael Nadal uit. Over een van de beste tennissers aller tijden. Hij won in totaal 14 keer Roland Garros. En onze Matthias die staat al eens zot van een tennis. Dus ik zie het hem wel doen. Dit is Lucas en Steve met Love on Hold.

prachtig nummer. You too. And I still haven't found what I'm looking for. Het doet me een beetje denken. Precies, heel veel mensen in de Q-app die iets zoeken. Er zijn heel wat mensen die proud to be fout zijn, zie ik hier in de Q-app. Zou dat een reden hebben? Ah ja, het is juist. Ik moest er zeker nog een fout nummertje in steken. Maar dat gaan we regelen. Dat komt goed. Na 12 uur, maakt u geen zorgen.

0: zo is het 12 uur. Het nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteren geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is wel niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen kan zijn op VTM. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. Net als Finn, de kandidaat van QDJ's Maarten en Dorothee. In Antwerpen protesteren meer dan 1000 schooldirecteurs tegen onderwijsminister Zuhal Demir. Ze schreven ook een open brief waarin ze haar beleid en haar beslissingen ondoordacht en chaotisch noemen.
2: We hopen enerzijds te bereiken dat een aantal maatregelen waarvan we gezegd hebben, dit gaat niet lukken op deze manier, dat die uitgesteld worden. Dat we inhoudelijk met die maatregelen aan de slag kunnen gaan, want we vinden ze niet goed genoeg. De tweede doelstelling is dat wanneer in de toekomst onderwijsbeleid gemaakt wordt, laten we samen nadenken over hoe dat we dat op een betere manier kunnen doen.
1: Demir wilde bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar de scholen vonden dat te snel. Door een negatief advies van de Raad van State gaat het nu ook niet door. En 3 van de 4 verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Ze mogen bijvoorbeeld niet meer in West-Vlaanderen komen en moeten ook de slachtoffers vergoeden. De vierde verdachte is pas gisteren opgepakt. Hij blijft aangehouden. Bij het incident raakten 7 mensen gewond. Vanmiddag krijgen we regelmatig zon en het wordt zwoel tot wel 33 graden. Vanavond is er daardoor kans op onweersbuien. Dit weekend is er ook kans op buien. Morgen bij 28 en zondag bij 22 graden.
0: En het weer krijgen we van Delphine en de files krijgen we van Wendy uit Waarmade. Want zij zegt, ik weet niet of het al gezegd is in het file-nieuws, maar er is een hele grote file van Wetteren richting Gent. Ik denk dat je daar toch ook snel 20 minuten kwijt bent. We gaan eens kijken, er staan er ook 14 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus we gaan er eens door samen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord 22 minuten. Een kwartier op de E313 tussen Rons en Antwerpen-Oost. Op de A12 13 minuten bij tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 6 minuutjes bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 14 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 14 minuten ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 8 minuten. En 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 8 minuten verliestijd. En ook 5 minuutjes kwijt tussen Stroombeek-Bever en Jette. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden-Saarlaan en Jette 7 minuten. En ook 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde-Luchthavenlaan en Machelen 7 minuten. En op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden ook 6 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
3: Vanavond de grote finale van The Voice van Vlaanderen. En bij Q hoef je niks te missen. Met Vrienden van The Voice. Vanavond vanaf 7 uur.
0: Hey!
3: Music. Naomi van der Poorten.
0: We zijn al in de middag, vrienden. En weet je wat beter is dan de middagpauze? Een middagpauze met tractaties. Zometeen.

0: Ja, whatever it takes. En jawel, we vinden ons nog steeds in deze week.
1: De Foute Ticketweek.
0: Ja, heel veel mensen zouden doen whatever it takes. Want de hele week lang kan je al tickets scoren voor de Foute Party. 2 exemplaren voor jezelf en je foute vriend. En het enige wat jij moet doen, dat is je oren spitsen. En op zoek gaan naar artiesten van de line-up van de Foute Party van dit jaar. Sinds

0: van mijn persoonlijke favorieten. Denzel. Pump it up. Eén ding is zeker, het is niet deze meneer.
1: Hey, I'm Allo Black. And you're listening to my favorite radio station, Q Music.
0: Dat is heel vriendelijk, Allo Black, maar jij hoort er niet bij. Het is In My World.

0: van To Fight. Ze is strijdvaardig om Natalia. En zo kennen we ze ook. En dat zijn jullie in de Q-app ook. Want de inzet is hoog natuurlijk, hè. Ik ga eens piepen wie er hier aan mijn lijn hangt. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Eleni.
0: Dag Eleni. Aangenaam. Er is maar één ding dat ik over jou wil weten, Eleni. Ben jij proud to be fout?
1: Ik ben zeer proud to be fout.
0: Maar dat is het enige dat op dit moment telt. Dus jij mag gewoon met een vriend, een vriendin, een familielid, een collega, een buurvrouw naar de foute party. Proficiat.
1: Oh, super, dank u.
0: Heb je een idee welke foute vriend de gelukkige zou zijn?
1: Ik hoop dat mijn man mee gaat willen komen.
0: Oh, daar is nog twijfel over. Zou hij misschien niet mee willen?
1: Ik denk dat als we een babysit vinden, dat dat geen probleem zal zijn.
0: Ah ja, oké. Maar je hebt nog een kleine maand om dat uit te dokteren. Dat zou wel goed moeten komen, hè. Ben je al geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Okay.
1: Ik heb ooit eens tickets gekocht, maar dan heb ik ze uiteindelijk op het laatste moment ben ik dan toch niet geweest. Dus ik denk dat het tijd wordt om eens te gaan.
0: Ja, dat moeten we dringend goed maken, hè, Eleni. Heb je al een idee over zo die outfit die je zou aandoen? Want het is natuurlijk, de foute party is muziek, maar het is ook hoe je ervoor komt, hè? Hoe dat je het aanpakt, hoe dat je het eigenlijk, ja, je kleedt. Heb je daar een idee van?
1: Nee, daar ga ik nog eens heel goed moeten over nadenken.
0: Veel om over na te denken. Ik zou voor pailletten gaan. Daar kan je nooit mee misdoen. Zo'n glitterken of zo.
1: Ah ja, dat is goed. Ja. Ik ga het opschrijven.
0: Voilà, schrijf dat op in je boekje. Neemt je agenda erbij. Dat gaat allemaal in orde komen. Die tickets staan in ieder geval op jouw naam. En ik zie je daar, Eleni.
1: Oké, super. Dank je wel.
2: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.

0: razend snel.
1: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op één van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
9: Zeg dat, Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zalige verjaardagspeech.
10: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
9: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
10: Hé, hoe dat?
9: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
10: Oh.
9: Ja!
10: Lemmes.
9: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
7: de Vos Lemmes.
11: Hoogstraten aardbeien.

Bonita. Je hebt ze even moeten missen vandaag, Maarten en Dorothee. Maar gelukkig is onze goede vriend Joren Linssen uit zijn bed geraakt. Daar word ik ook content van. Maar maandag hoor je ze terug. Opnieuw in de ochtend bij Q. En dan kan je om 6:40 opnieuw meespelen met 4 op een rij. Daarin krijg je 4 woorden. En bij elk woord moet je het eerste woord zeggen dat in je opkomt. En als Dorothee 4 keer dezelfde woorden zegt, dan win je 1000 euro shoppingbudget. If not, niet erg. Dan krijg je een Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beter Bed. Dit is Love Me to Heaven.

0: Love You To Heaven. Maar zometeen komt er een plaatje aan, jongens. Oh, kom kalm, daar heb ik zoveel zin in. Eerst dit, ook wat minder nieuws. Er staan er 5 op onze snelwegen files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dus die overloop ik even voor je. Richting Antwerpen op de E3, daar 10 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 32 minuten. En op de E19, 18 minuten tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne is dat ook nog een kwartiertje. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
1: Q. Music. Q sounds better with you. Naomi van der Poel.

0: feels like the weekend dat achter het hoekje loert. En het is ook zo. Nog even doorperen vandaag en dan is het zover.
1: Guess the Song.
0: En in Guess the Song, het spelletje dat je elke dag rond dit uur kan spelen, maar ook gewoon in de Q-app, zit er ook een feestelijk nummer om het weekend te beginnen. Waar je op kan dansen, waar je op kan zingen, waar je van alles op kan doen. Maar het enige wat jij moet doen, is het natuurlijk herkennen. Uit welk nummer komt deze snippet? Hier komt-ie. Ik vond dat een plezant stukje, ja. Ja. Het is precies zo alsof hij een beetje zat is. Ik ga het nog eens laten horen. Ja, of zo een Mexican wave. Dat had het ook kunnen zijn. Enfin, uit welk nummer komt het? Spreek ik nu in een voiceberichtje in de Q-app.
2: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
12: Dit is Q. Q sounds better with you.

0: Maar het is bijna weekend, lieve vrienden, nog even doorperen. Uit welk nummer komt dit stukje?
1: Guess the song.
0: Ja, dat hebben heel veel mensen gedaan. De song geguessed. Tom bijvoorbeeld, die denkt het.
2: Ik denk Take My Hand by Shamboozy.
0: Nee, nee. Ja, het lijkt er een beetje op, ook het stemgeluid en zo. Maar Beek is dat wel op het goede spoor.
3: If you wanna dance, take my hand, take my hand.
0: En Sanne maakt het er al helemaal een feestje van.
4: If you wanna dance, hey, take my hand, take my hand. Het is weekend, ja, weekend, ja, weekend, ja.
0: Dat is gesproken. Het is effectief waar. Blijf als je wilt dansen. Want zometeen heeft Jana de Wilde alleen het beste van dit moment opgelijst, in een lijst gegoten en een strik rondgedaan. De Q-top 40 komt eraan. Maar van mij krijg je natuurlijk Afspraak is Afspraak. Stay if you wanna dance, baby.

0: Ja, ik ken er nog één. Die niet meer kan praten. Matthias van den Bulke. Judy J. Matthias van den Bulke was ziek vandaag en ik heb daar nu toevallig het perfecte medicijn voor.
1: Energie.
0: Ja, dat hij van de gember en de thee afblijft. Het enige dat werkt, dat is muziek. Pas op, ik wil nu vooral geen pseudowetenschap gaan verkondigen. Neem gerust uw paracetamolleke als de dokter het aanraadt. Maar dit doet ook wonderen. Een nummer met de BPM's van minstens 120, 126 om precies te zijn, voor minder ja we niet. Iets om je nog meer op te kikkeren deze middag. Dit is Alesso en Sasha met Destiny. Een hele fijne middag.

0: Promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws met Delphine.
6: Goedemiddag. Duizenden werknemers voelen de centenindex direct. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en de schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent.
7: We nemen als voorbeeld bruto loon van €5.000 en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van €5.100. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de €4.000 niet aangepast. Concreet krijgen zij €80
6: mee. En voor wie minder dan €4.000 bruto verdient, verandert er niets. De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen, want ze zoeken nog zeker €7 miljard, zegt collega Rob van Herk.
8: De premier komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken, andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot één grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
6: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli. Zangeres Laura Tesoro werd gisteravond met spoed geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is wel niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen kan zijn bij VTM. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. Net als Finn trouwens, de kandidaat van Maarten en Dorothee van onze ochtendshow. Vanmiddag zonnig en ook maar liefst 33 graden. Vanavond is er daardoor kans op onweersbuien. Dit weekend ook, morgen bij 28 en zondag bij 22 graden.
5: En het is al redelijk druk op de Vlaamse snelwegen. Best wat kleine files, daarom ga ik je alle 5 geven waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 moet je een dik half uur bijtellen en dat tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 20 minuten en dat tussen Sint-Joppen-Goort en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook een kwartier extra en dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je ook een kwartier bijtellen. Op andere plekken gaat het vlotter en dan verlies je normaal minder dan 10 minuten. Goedemiddag, lieve vrienden. Jorre Linssen die is er niet vandaag. Enfin, hij was er deze ochtend wel met de ochtendshow, maar de Kiet of 40 heeft hij toch nog voor één keer in mijn handen gelegd vandaag. Dus dit is de lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw hartjes in de Q-app.

0: de Wilde.
1: Yes, goedemiddag. Het is vrijdag 29 mei 2026 en je luistert naar editie 291 van de Q-top 40. Tot 4 uur deze namiddag tellen we af naar de nummer 1 in de lijst. En dat is deze week een lijst met 16 stijgers, 17 dalers, 2 nieuwkomers en 5 staanblijvers. Dat zijn er heel veel. Misschien zit daar de nummer 1 van vorige week ook wel bij. Dat gaan we ontdekken rond iets voor 4 in de finale van deze Q-top 40. Maar eerst, om nog even op te frissen, dit was vorige week de top 3.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: En daar vonden we Alex Warren terug met zijn Fever Dream. Vorige week op 3.

0: een grote kanshebber op de nummer 1 plek van deze week. Veel mensen die zijn fan van Somber, onder andere Annette Wetter heeft al gestuurd. En dat bewijst hij ook week na week met zijn hits in de Q Top 40. Vorige week stond hij op nummer 2 met Homewrecker. En deze die stond bovenaan.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

0: Ze stond vorige week voor de tweede keer bovenaan de Q-top 40. En dat kan een 3-op-3 worden als je deze week ook genoeg hartjes hebt uitgedeeld. Want dat bepaalt voor een heel groot stuk hoe de lijst eruit ziet. En voor de editie van vandaag zit het stemmen er al volledig op. Maar alle hartjes die je nu geeft, die tellen wel al mee voor de Q-top 40 van volgende week. Er zijn vandaag 2 nieuwkomers in deze lijst. Dat wil ook zeggen dat 2 artiesten helaas net te weinig support hebben gekregen. De eerste daarvan is Judith. 12 weken mocht ze meezingen, maar nu is het toch gedaan voor haar self-made woman. En het is ook exit voor Niall Horan. Na 7 weken speelt Dinner Party niet langer mee in deze lijst.
1: De Q Top 40.
0: Tijd om eraan te beginnen vandaag. En we starten natuurlijk onderaan. Dat doen we met Bella Kay. Dit is I Love It, I Love It, I Love It.

0: Oké.
1: Okay. Ze gaat er 10 achteruit. Daarmee is het net niet de diepste daler. Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Maar het ziet er voorlopig toch niet goed uit, want ze staat op de rand van de Q-top 40. Die I Love It, I Love It, I Love It is een nummer dat je misschien wel kent als je een trouwe kijker van The Voice bent. Team Laura heeft dit vorige week gezongen in de halve finale van The Voice met Hafsa, die er helaas uit ligt. En vanavond is het de finale van The Voice. Hopelijk met Laura Tesoro erbij. Daar moeten we het straks nog even over hebben in de show. Maar om niks te missen van vanavond, ook als je niet kan kijken omdat je moet werken of ergens anders bent, gaan onze vrienden van de vrijdag uitzonderlijk Vrienden van The Voice presenteren. En dat hoor je vanavond vanaf 7 uur bij Q.
2: Welk dier zie je hier voor je?
3: Amai Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
4: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
2: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
5: Let it go, let it go.
4: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
3: Och, jong.
2: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
6: Remember me.
7: So, Q Music.
2: Q.
7: Sounds better with you.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Just in time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
13: En voor mijn pensioen?
14: Tweede of derde pijler, juffrouw?
13: Wat lief?
14: En hebt u een VAPZ?
13: Wat?
14: Wat is een VAPZ, juffrouw?
13: Ik weet niet.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
12: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
15: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

hit van Mona uit Westerlo, Evelien uit Eeklo en ook Dana uit Brecht. Het is de eerste staanblijver in de Q-top 40 van deze week. Kamerad en Be Mine. Op 39. Nieuw.

gebeurd. Camille heeft een nieuw album uitgebracht en de titel is 9 Levens. Dat komt omdat Camille natuurlijk een gigantische kattenfreak is en daarom staat de cover art, dus de afbeelding die je ziet vooraan op de cd, ook vol met katten. Ik kan het alleen maar zelf aanraden. Nu, als je het nieuwe album bestelt, dan krijg je wel willekeurig één van de 9 kartonnen verpakkingen die voorzien zijn, dus je weet wel niet exact welke soort cd je gaat krijgen als je het bestelt. Het ding is wel, ze klinken allemaal hetzelfde en daar ga je zo meteen al een voorproefje van horen, want Camille, haar nieuwe single, is de eerste nieuwkomer in deze Q Top 40. Het zijn gewoon goede gitaren, geweldige vocals en dan natuurlijk de typische Camille saus. Dit is jouw nummer 38 uit de Q Top 40.

0: gekomen van 29e plek. Another M54 Ultra met Talk to You. Ondertussen alweer 8 plekken gedaald naar nummer 37. En het zal niet aan de hartjes van Rebecca Edjette en Timothée uit Hildenberg liggen, want die hebben ze weer uitgedeeld deze week in de Q-app. Het is bijna 1:30 ondertussen. Er staan 8 files op onze snelwegen van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 1/2 uur bij tellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 een kwartier extra tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 ook nog eens 10 minuten en dat tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 1/2 uur bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent ook een kwartier en dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting de grens met Nederland op de E19, 22 minuten tussen Meer en de grens met Nederland. En op de Brusselse ring op de buitenring nog eens 11 minuten en dat tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je normaal wel minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: En deze is al 6 weken op rij aan het dalen. Tijd is voor wat extra hartjes voor Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I Love. Een zeer goede middag.
1: Nummer 36.

0: Edgy met Laura Tesoro. En Bound to Be. Wendy uit Wommelgem zegt al, oh, heel veel succes en sterkte daar, Laura. Ja, het is haar dag niet, hè. Deze ochtend werd bekendgemaakt dat Laura Tesoro afgelopen nacht opgenomen werd in het ziekenhuis voor een dringende operatie aan haar appendix. Het is dus niks erg, het is niks heel groot, maar het is natuurlijk wel de dag van de finale van The Voice van Vlaanderen. En net ook de dag dat ze haar nieuwe single Plastic Paradise heeft uitgebracht. Dus ja, het komt allemaal een beetje samen voor Laura. Het is spannend afwachten en duimen dat alles goed komt en of ze vanavond van de dokter mag meewerken aan The Voice. Gezondheid komt natuurlijk boven alles, dus we gaan je op de hoogte houden als daar meer over bekend is.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is dat echt niet? Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker. Ja.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Hello. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
10: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
15: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: Krevel.
18: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef.

0: Forever Young van DJ-licious. Milo. En als je Milo deze zomer aan het werk wil zien, dan kan je er maar beter een Tiroler vakantie aan koppelen. Want hij speelt vanaf volgende week bijna elke week een concert in een ander bergvakantieland. Zowel Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk als Luxemburg passeren de revue. Maar hij gaat België zeker niet links laten liggen, dus voor de fans komt dat allemaal wel goed. Ook voor Bazaar wordt het waarschijnlijk een topzomer, maar ze doen het toch iets minder goed in de Q-top 40. 11 plekken verlies voor deze.
1: Ik vraag

0: noteringen voor Taylor Swift openlijdt op nummer 31. We gaan even terugblikken.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Min 10 deze week.
2: Baby, I love it. I love it, I love it, I love it.
1: 39.
0: Kamerad en Be Mine, die blijft staan.

0: Lieve dem, allemaal voor Laura Tesoro vanavond. Bound to be met Reggie op nummer 35 deze week.
1: Nummer 34.
0: Wat voor Material Lover van Sienna Spyro, dit plus 4.
2: A material.
0: Forever Young van DJ Licious met Milo.

plekkenverlies voor Olivia Dean met Man I Need. Ze is wel de langst genoteerde in de Q-top 40 met al 35 weken op de teller. En die lijst die gaat zometeen verder na het nieuws van 2 uur met Save My Love van Kygo en Khalid. En ook Thomas Gray die passeert met zijn Rumors zometeen.

0: Q-top 40.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg. Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
13: Het is iets over twee. Goedemiddag. Nieuws met Pauline.
14: Een goedemiddag. De federale topministers hebben zowat 4 uur samengezeten over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden. En dat wordt niet simpel, zegt collega Rob van Herk.
15: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot één grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen. Die mogelijk zouden zijn.
14: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli. Al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd. Daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte en dus neemt de gemeente geen risico. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen plaatselijk buien en 28 graden. En zondag buien in het oosten, maar droger in het westen en 22 graden.
13: En er staan 8 files op onze snelwegen waar je langer dan 10 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar een half uur bij tellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 ook nog eens een kwartier en dat tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West ook nog eens 11 erbij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je 12 minuten bijtellen. Richting Brussel op de E40 20 minuten. Tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe, tussen Afrigem en Groot-Bijgaarde een kwartier extra. En richting Gent op de E40 ook nog eens 12 minuten en dat tussen Erpenmeren en Wetteren. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlieg je er minder dan 10 minuten.
16: Jana de Wilde.
13: Yes, goedemiddag en welkom. We gaan verder met de lijst met nu Cameron Whitcomb en Kingdom of Fears.
16: Nummer 28. I'll show you.

niet exact hoe het bij jou zit, maar visueel had ik mij bij deze artiest een soort van ruige en bebaarde Mumford & Sons-achtige artiest voorgesteld. Maar het valt eigenlijk wel mee. Het is een heel tenger manneke met een hemdje aan, een uurwerk aan zijn pols. Enfin, hij zou zo op de IT-department kunnen werken van waar jij zit. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. De Q-top 40. Een zeer goedemiddag, lieve vrienden. Welkom bij de Q-top 40. Dit is de lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk alle hartjes die je uitdeelt in de Q-app. Het is een wekelijkse overdosis aan popmuziek, aan trends en vooral ook alles wat er leeft in de wereld van de artiesten uit de Q-top 40. En voor de fans van Olivia Rodrigo zijn het op dit moment spannende tijden. Over minder dan 3 weken dan komt haar nieuwe album uit en ze heeft eergisteren de tracklist ervan bekendgemaakt. Dan weet je dus al welke nummers er op het album komen, alleen weet je nog niet exact hoe ze klinken. Expectations, What's Wrong With Me, Stupid Song, dat wordt mijn favoriet. En ook deze Drop Dead, dat is de eerste single uit dat nieuwe album. +5 voor Olivia Rodrigo.

body. De favoriet van Gert uit Antwerpen en Julie uit Roeselare. Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love op 26. Het is vandaag de slotdag van een week vol met zomerse temperaturen. Op sommige plekken regent het al een klein beetje. Ook onweer zal hier en daar gespot worden. En het valt ook op dat het goed weer was deze week. Want de tragere ballads, dat zijn wel echt degenen die deze week het onderspit moeten delven in de Q-top 40. Sienna Spyro is de diepste daler. Die on this hill doet -12 deze week.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wauw.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
6: Ja!
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
3: De Vos Lemmes. Samen er iets moois van bakken? Dat is...
6: Wauw!
3: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
7: Oma, dit is het lekkerste ooit.
3: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
3: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
7: Wauw!
3: Van Vibra.
8: Nummer 24.

Vandaag zei een van onze collega's op de redactie van Q dat ze grote fan is van de nieuwe van Ed Sheeran, omdat Ed Sheeran terugklinkt zoals zijn vroegere zelf. En dat is een beetje normaal, want er hangt een soort van nostalgie over het nummer dat je zometeen gaat horen, want het schrijfproces ervan is al 12 jaar geleden begonnen in Nashville. Toen dachten ze dat het nooit uitgebracht zou worden, maar kijk nu, 12 jaar na datum is het toch nog zover. En het was vorige week ook onze Q-top schijf. De hoogste nieuwe in deze Q-top 40, Martin Garrix met Ed Sheeran. Stay.

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig. Was jouw nummer 22 in de Q-top 40. Het is 2:30 ondertussen. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Brussel op de E40. Je moet daar een 30 bij tellen tussen Afliegem en Groot Bijgaarde. Dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 ook een 30 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de A12 nog eens 10 minuten en dat tussen Antwerpenhaven en Leugenberg. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. Richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je 12 minuten bijtellen. Op de Brusselse ring op de buitenring ook nog eens een kwartier tussen Strombeek-Bever en Zelk. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Sinds vorige week is het aantal noteringen van Taylor Swift teruggebracht naar 2. En dit is de hoogste in de Q-top 40. Elizabeth Taylor, goedemiddag. Q-top
1: 40. Q-music. Nummer 21.

0: Ze stijgt twee plekken in de Q Top 40 naar 21. Taylor Swift met haar hoogste notering, Elizabeth Taylor. Het is tijd voor een overzicht.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
1: 29.
0: De langst genoteerde in de lijst. Man I Need van Olivia Dean.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Fleming en Meteor met Niet Nodig. Twee plekken erbij deze keer.
1: Nummer 21.
0: En Elizabeth Taylor van Taylor Swift, die stijgt er ook eens twee.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, mijn naam is...
11: Ja, ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel, leef beter.
15: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
16: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Morris voor een nieuwe lamp.
17: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
16: Oh, en die zetel.
17: Ja.
16: En die tafel.
17: Ja.
16: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
17: En voor je het weet...
16: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
17: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Morris.
16: Wat is dat?
17: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
16: Dat is keigoed.
17: Kom naar Morris in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
16: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
17: Morris in Hulst.
16: En de tafel.
17: Verrassend veel woon- en droomplezier.
18: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
19: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
20: Lotto is op zoek naar een maag.
21: Een maag?
20: Met een baksteen erin.
21: Ah, zo.
20: Om je droomwoning te bouwen.
21: Ik zie graag een strakke fermette.
20: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
21: Hoe dan?
22: C'est bon.
20: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
23: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
24: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
23: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Thomas Gray en Rumors, 8 plekken winst naar nummer 18 in de Q-top 40. Als je de kans krijgt om Bruno Mars binnenkort eens live te zien, dan moet je die kans grijpen. Want op zijn Instagram staan beelden van het epische moment dat hij zijn nieuwe single Risk It All gaat inzetten tijdens een worldtour. En het publiek dat barst nog net niet in tranen uit. Hij komt naar Amsterdam binnenkort en hij staat op nummer 17 in de Q-top 40. Dit is Bruno Mars en Risk It All.

David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight op nummer 16. Ik ben al enorm aan het uitkijken naar 3:15. Want vandaag om 3:15, dan gaan we een nummer tot Q-topschijf kronen. En het is een nummer waar ik zelf heel enthousiast van word. En ik denk jij ook, want in de afgelopen, 4 jaar, heeft hij de harten van heel Vlaanderen veroverd. En het is niet Reggie van Milkink, het is niet Maxime, maar het is wel een andere Belg. Die andere twee komen er nu wel aan voor het nieuws van 3:00. Dit is Hoe dan ook.

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Samen er iets moois van bakken? Das.
6: Wow.
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer.
6: Wow.
5: Van Vibra.
7: Het is iets over 3. Goedemiddag. Het nieuws met Pauline.
8: Een goedemiddag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Francken nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië. Dat is een land van de NAVO.
9: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
8: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Die feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te zijn voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en ook onweer. Ook morgen plaatselijk buien en 28 graden.
7: En er staan 11 files op onze snelwegen van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Je moet daar 42 minuten bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West ook nog eens 22 minuten erbij. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 21 extra. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel een kwartier. Richting Antwerpen op de E313 37 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 23 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 een kwartier tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E34 ook een kwartier tussen Melzele en Sint-Annalinkroever. Op de E17 moet je ook nog eens 12 minuten bijtellen en dat tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Richting Brussel op de E40 een half uur tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Een luisteraar meldt wel dat de weg terug vrijgemaakt is. En op de Brusselse ring op de buitenring ook nog een half uur tussen Vilvoorde, Koningslo en Zellik. Op andere plekken gaat het vlotter, daar verlies je minder dan 10 minuten.
10: Jana de Wilde.
7: Yes, goedemiddag en welkom. Dit is de finale van de lijst met nu Jelly Roll en I'm Good.
10: Nummer 13.

ook Shadia uit Deels en Stockholm. Jelly Roll met I'm Good op nummer 13. I'm good. 7 plekken winst in de Q-top 40. Alright, goedemiddag lieve vrienden. Het is vrijdag 29 mei. We zitten over de 30 graden op de meeste plekken. Dat wil zeggen dat de onweerszones stilaan dichterbij beginnen komen. Maar dat is voor de meeste plaatsen in ons land nog niet het geval, dus we houden het positief. Dit is het finale uur van de Q-top 40. We hebben nog 12 songs en 1 Q-top schijf te gaan. En dan weet je wie er deze week op nummer 1 staat in de lijst. Wie het al zeker niet is, maar ze is wel onderweg naar de top, dat is Shakira. Ik heb het over Die Die, het aanmoedigingslied van het WK. Vorige week stond hij nog op 27. En nu is het de sterkste stijger. 15 plekken winst voor Shakira en Burna Boy. Dit is jouw nummer 12 in deze Q Top 40.

0: frequencies and so much beauty around us. Hij stijgt één plekje en zo op nummer 11 deze week in de Q-top 40. We gaan aan de top 10 beginnen, maar niet voor we de Q-top schijf gehoord hebben. En we nog even terugblikken in de tijd.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 20.
0: Offenbach en Miles Away, 4 plekken verlies deze week. Halverwege van Suzanne en Freek, die daalt er ook 2 deze keer.

Maxime en Babette met Hoe dan ook, min 6. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis. Nummer 14. Madison van Milking, die staat op.

0: Die Die van Shakira met Burna Boy.
1: Nummer 11.
0: Last Frequencies met So Much Beauty Around Us. Gisteren dan heeft Meteor zijn nieuwe single Nooduitgang uitgebracht. Dat is geen verrassing voor de fans, want tijdens een concert in de AB hebben zij al een exclusieve sneak preview gekregen. En het enthousiasme was daar zo groot dat Meteor meteen al wist dat het allemaal wel goed kwam. En dat is ook zo. Nooduitgang ga je heel snel kunnen meezingen. Het zit vol met strijkers van die epische stukken, symfonieën. Enfin, ik ben echt fan. En dat vanaf de eerste luisterbeurt. Dus laat het even binnenkomen. Geniet ervan, want dit is het nummer dat je een week lang het allervaakst gaat horen bij Q.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
3: Dankjewel Q.
2: Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: gloednieuwe single van Meteor, Nooduitgang. Het is onze Q-topschijf deze week. Hilde stuurt wat een mooi liedje van Meteor. I love it. En ook Jolien heeft al 3 hartjes gestuurd in de Q-app. Ja, laat die hartjes maar binnenkomen, dan komt het misschien volgende week wel nieuw binnen in de Q-top 40. We gaan naar de top 10 en die openen we zo meteen met Juste.
1: Welk dier zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai, tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q
6: Sounds. Better with you.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
3: Europa? Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions.

0: Altijd vers, altijd slim.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

Juste, Jack Style en Jan met Turn the Lights Off. Deze week op nummer 10, de opener van de top 10 van deze Q Top 40. Het waren deze week de AMA's, de American Music Awards. BTS was de grote winnaar van Artiest van het Jaar. Boven Bruno Mars en Harry Styles onder andere. En Sabrina Carpenter die ging dan weer met beste album lopen. Golden uit de film K-pop Demon Hunters was het nummer van het jaar. En dan was er Shakira en zij ging met Tour van het Jaar naar huis. Op het podium stonden ook nog heel wat andere artiesten die daarom niet meteen in de prijzen gevallen zijn. Zoals Teddy Swims, die live deze nieuwe single van hem zong. Op de 9e plek in de Q Top 40 deze week. Mr. Know It All.

0: Het is druk op de Vlaamse snelwegen. 9 files in totaal van langer dan een kwartier. Ik ga beginnen met de langste file. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je bijna een uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 17 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een half uur extra. Richting Antwerpen op de A12 een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook 18 minuten. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 ook een half uur tussen Herentals-West en Wommelgem. En op de E19 20 minuten en dat tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse ring op de buitenring nog eens 35 minuten tussen Machelen en Jette. En op andere plekken verlies je normaal dus minder dan een kwartier.
1: Jana de Wilde.
0: Vanavond staat Harry Styles opnieuw op het podium van de Johan Cruijff Arena. En in de Q-top 40 is de liefde nog steeds groot. Je hoort hem zometeen na

0: Raisa die is onderweg naar het concert van Harry Styles in Amsterdam. En Els ook, ze hebben er superveel zin in. Heel veel groetjes, ja, heel veel groetjes terug. Harry Styles valt net buiten de top 5 van de Q Top 40. De Q Top 40! En daar zijn we nu aanbeland aan de top 5. Een top 5 met twee nieuwkomers. Want New Religion van Bebe Rexha, die hebben we nog niet gehoord. Net als Magnetic van De Bauza. Is een van die twee songs er misschien in geslaagd om meteen naar nummer 1 te stoten? Of is het nog altijd een strijd tussen Alex Warren en Olivia Dean? Je ontdekt het de komende 20 minuten.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, Parties WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

Parker doet niet wat sommigen verwacht hadden dat hij zou doen. Geen nummer 1 plek deze week. Wel twee plaatsen gedaald naar nummer 4. Is er dan een nieuwe hit onderweg naar de top 3? Jazeker. Deze week 3 plekken gestegen. En dan meteen op nummer 3. Dus dat wordt misschien dan volgende week bovenaan. We hebben een nieuwe top 3 in deze Q Top 40. En die wordt geopend door Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion. Deep.

0: Warren en zijn Fever Dream. Hij stijgt weer een plekje in de Q-top 40 van deze week en hij staat zo op nummer 2. Maar daarmee is het denk ik wel duidelijk wie er deze week opnieuw bovenaan de hitlijst van Q-music staat. Opnieuw een extra week erbij. Je hoort de nummer 1, Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Zometeen
1: de Q-top 40, overzicht. Nummer 10,
0: Turn The Lights Off van Juste en Jan. Teddy Swims en Mr. Know-It-All, die doet er twee plekken bij deze week. Bruno Mars en I Just

0: 7.
1: En geen goed nieuws voor de fans van Shakira, want ze daalt 3 plekken deze week met haar Zoo. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a 4 into a Zoo. 6. American Girls van Harry Styles, die gaat er ook 1 achteruit en valt zo uit de top 5.

Usher, die daalt er dan weer twee naar nummer 4. Rexha en Faithless met New Religion. Nieuwe

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: houden rond deze tijd 1 minuut stilte. Het is een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Francken nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië. En dat is een land van de NAVO.
1: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
0: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Die feiten speelden zich af in Ukkel in Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon vandaag en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien en 28 graden.
2: Ik zit hier maar aan mijn microfoon te prutsen. Die valt de hele tijd. Het is zeer irritant. Maar goed, we gaan proberen hier toch nog een vlotte avondspits van te maken. Eentje die vlotter verloopt in de radiostudio dan op de weg. Maar ik kan niets beloven, zoals altijd. Het is dan ook redelijk... druk op de weg. Er zijn 14 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12 moet je 40 minuten bijtellen. Vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. En ook 13 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen Zuid. Op de E17 24 minuten vanaf Hazendonk tot Antwerpen West. E19 23 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord. E313 verlies je 23 minuten vanaf Herentals West tot Wommelgem. En op de E34 een kwartier van Melsteren tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost en 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. De Brusselse buitenring 20 minuten erbij van Vilvoorde tot Jetten. Op de binnenring 10 minuten van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarden. Op de E40 richting Brussel 11 minuten van Ternat tot Sint-Agata-Berchem. En op de E429 verlies je 10 minuten vanaf de ring rond Brussel tot de Bergense Steenweg. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vanavond de grote finale van The Voice van Vlaanderen.
2: Ja.
3: En bij Q hoef je niks te missen. Met Vrienden van The Voice. Mm-hmm. Straks vanaf 7 uur.
2: Dat wordt zeer de moeite. Met mezelf als vliegende reporter rond het podium. Ik mag er niet op, dat hebben ze heel duidelijk gemaakt. Rond het podium dus. Of dat goed komt, kan ik niet beloven.
3: Music. Vincent Live.
2: 3 over 4, ik heb al 2 dingen gezegd die ik niet kan beloven. Ik ga nu wel een belofte maken.
0: Oké. Okay.
2: Ik ga een fout nummer draaien, deze show. En dat is jouw allerlaatste kans om tickets te winnen in de Foute Stemweek. Jij wil erbij zijn in Flanders Expo op de Foute Party. Daar ben ik 100% zeker van. 26 juni, dan is het zover. Dat is ook echt niet lang meer. Dat is minder dan een maand.
0: Dat is exact kan... 4 weken nog, hè, vandaag.
2: Ja, dat is op vrijdagavond.
0: Oeh, ja, ja.
2: Je kan tickets kopen, maar je kan er ook nog winnen. Nog 1 duo-ticket heb ik in de aanbieding. En dan is deze foute week voorbij, de foute ticketweek. Het spel blijft hetzelfde. Ik draai een fout nummer. Als je dat hoort, moet je een audiobericht sturen via de Q-app, waarin je roept zo luid, zo enthousiast en zo fout als je kan. Proud to be fout. Als dat lukt, dan kan het zijn dat de computer jou eruit kiest. En anders zien we elkaar toch daar.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ich rede mit Ilka.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Da ist Ilka.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Wie spreek ik?
1: Ah, je bent live op de radio. Vincent Vier is hier aan de lijn. Jij mag naar de foute party komen, Ilka. Proficiat.
0: Oh my god.
1: Yay. Proficiat, hè?
0: Dankjewel.
1: Je bent erbij op de foute party. Je had uiteraard door dat Belle Perez een artiest is op de line-up van de foute party. Gelukkig maar, want we zijn heel blij dat ze komt. En we zijn ook heel blij dat jij komt, Ilka.
0: Oh my god.
1: Is het jouw foute party debuut dat we binnenkort gaan meemaken, of was je er eerder al?
0: Ik ben vorig jaar geweest voor mijn verjaardag te vieren en deze jaar ook.
1: Ook voor je verjaardag te vieren dan, fantastisch. Wanneer ben je precies jarig?
0: De nacht, 27 juni.
1: Dus om middernacht ben jij jarig op de foute party, wat leuk!
0: Zalig. Ja.
1: Oh, Ilka, maar dat is een keigoede reden. Wie ga je meenemen? Wie mag dat mee vieren met jou?
0: Een vriendin van mij. En nog twee vrienden die al een piket hadden.
1: Ah, voilà, dan kunnen jullie samen als groepje, dat is perfect. Heb je al een outfit?
0: Nee, daar gaan we nog over nadenken.
1: Oké, ik zal als verjaardagstaart komen.
0: Ah, dat is tof.
1: Gewoon voor jezelf, het lijkt me echt perfect, kan je jezelf opeten. Ilka, merci om aan de lijn te komen, tot ziens, hè.
0: Dankjewel.
1: Dit waren de allerlaatste tickets die je kon winnen. De foute ticketweek ligt achter ons. Tickets kan je wel nog kopen natuurlijk op qmusic.be. Je wil daarbij zijn, ik zweer het, echt waar, doe dat. Zo meteen gaan we in de show richting Italië. Of als je zin hebt op vakantie, zou ik blijven luisteren. Nu eerst stop ik en Nico Santos met Buddy.

0: Justin Bieber en What Do You Mean? Er is een audiobericht binnengewaaid van luisteraar David.
1: Ja, Vincent, een vraagje. Hoe is het met uw bloemkool? Is die nog niet gezooien?
0: Dat is een heel goede vraag eigenlijk. Elke week hebben wij de vrucht in de studio. Die symbool staat voor hoe groot de baby is in de buik van mijn vriendin Emma Salde. Deze week is dat een bloemkool. Wij hebben inderdaad op dinsdag een bloemkool in de studio binnengehaald. En hebben die dan na de show in de ijskast gelegd. En we zijn eigenlijk de bloemkool daar vergeten. Ja. Dus ik heb die nu teruggehaald. Het kind is zwaar ondergekoeld. Dat mag niet met de echte baby gebeuren. Dat ik die 3 dagen in de ijskast laat liggen. Dat is blijkbaar niet de bedoeling. Maar kijk, dit is weer een goede opvoedingsles geleerd.
2: Ja, gelukkig leer je dat nu.
0: Ja, op voorhand. Hè. Ja, dus David, dank je wel hiervoor. Zo meteen gaan we de clichékles doen. Lieve mensen, waarin de mannen een voorsprong bij elkaar hebben gesprokkeld van een punt. En ja, we hopen dat vast te houden en we hopen dat vooral uit te diepen. Want de finish komt steeds dichter en dichter en dichter. Want je weet het, hè, ergens in het beachhouse daar, bij de start van de zomervakantie, zit de clichékles er altijd op en wordt er een streep getrokken onder het seizoen. En net nu staan de mannen voor, dat is prachtig. De inzet is hoog. Music Match Friday Edition. Maar eerst gaan we even genieten van het feit dat het weekend is met vandaag beats van Italiaanse artiesten. Ik dacht, met die zomerse vibe kan en mag dat wel. Ze hebben de zomer in hun lijf. Bijvoorbeeld, en dat wist ik zelf niet, Eiffel 65 is een Italiaanse formatie. Zij klinken niet Italiaans.
2: Nee, dat is waar.
0: En dan van wat recenter, ik heb ze ooit een gast gehad in de show. Dit zijn ook Italianen. Medusa. Het kan alle kanten op met Italiaanse artiesten. Stuur Music Match via de app. De Q-Party

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
3: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1

0: Wereld.
1: Als je op zaterdag 6 juni nog geen grootse plannen hebt, dan zou ik dat toch best even vrijhouden. Dus je moet niet zo verbaasd doen, Paulien. Je weet wat er op ons afkomt.
2: Ja, maar ik dacht even dat het iets anders ging zijn. Met jou weet je nooit, hè.
1: Leuke plannen met het programma.
2: Dat is waar.
1: Zaterdag 6 juni. Dat sowieso wel bijzonder is, want normaal zijn we op zaterdag niet eens te horen. Nee. Die zaterdag wel. 6-6-26 zijn we iets heel erg leuk van plan. Meer zelfs, er zo meteen komt er bezoek in de studio. Komt iemand uitleggen wat we gaan doen, waarom we dat gaan doen en hoe we dat gaan doen. En jij bent daar een onmisbaar onderdeel van. We leggen het straks wel uit, nog net voor 5 uur, maar eerst...
3: Music Match, Friday Edition.
1: Italiaanse artiesten, er is een berichtje binnengekomen van iemand. Die laat weten dat dit trouwens ook van een Italiaanse groep is. 1, 2, 3, 4, dat is die van Duitsers.
2: Wow.
1: Dat is van Italianen. Er is een klein stukje Italië waar ze Duits spreken. Dus die mensen zullen vandaar komen of daar graag mee lachen. Eén van die twee zal het zijn. Maar goed, welk nummer we draaien, dat ga ik niet beslissen. Dat is Michel 44 uit Brezen, beslissing. Dag Michel.
4: Buonasera, Paulien en Vincent.
1: Buonasera, amigo. Hoe was uw vrijdag vandaag?
4: Goed. Maar vandaag nu sta ik vast op de parking, op de grootste parking van België.
1: De Antwerpse ring.
4: Klopt.
1: Want alles daar buiten is parking en alles daar binnen is stad. Ik snap het wel. Ai. En je moet nog helemaal naar Bree, Michel. Oef.
4: Ja, klopt.
1: Dat is niet goed. Wat brengt het weekend?
4: Vanavond nog iets drinken met vrienden. En morgen het schoolfeest van mijn kinderen.
1: Oh, dan zou ik nog een toerke rond Antwerpse ring doen als ik u was. Nee. Dat is niet waar. Zeg, Italiaanse artiesten vandaag. Iets in mij zegt dat jij Italiaanse roots hebt.
4: Italiaanse roots niet, maar ik heb wel een tante die daar woont.
1: Ah ja, oké, dus je bent al vaak op bezoek geweest. Alright, je zegt volgende of iets een match, Michel. Klaar voor?
4: Alright, doe maar. Oh, volgende. Volgende. It's a match.
3: It's a match. Better with you.
1: Dat is niet kapot te krijgen, hè. Freed from Desire van Gala. Goeie keuze, Michel.
4: Yo, merci.
1: En veel succes op de poort naar de stad. Met andere woorden, veel succes op de parking. Tot ziens, maar.

0: Caroline Freed from Desire, een perfect nummer voor in de Friday edition van Music Match. En om natuurlijk te beseffen dat over een tweetal weken het WK voetbal begonnen is. Crazy als ik het zo uitspreek. Ja. Kijk er naar uit. Ik ga dit weekend nog wat Panini stickers kopen, denk ik. Dat ik wat kan aanvullen in mijn boek. Het is er ook het weer voor, want het is verschrikkelijk warm. Echt laf.
1: Het is echt drukkend warm. En je weet wat dat bij ons betekent. Onweer op komst. Ah. Het KMI kondigt code geel af voor de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Nu is het absoluut niet dat die drie provincies overspoeld gaan worden of zo. Het zal echt heel plaatselijk zijn. Maar je weet hoe dat kan gaan met onweer. Dat kan heel kort of heel fel zijn. Ook het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. Daar kan je naar bellen als je storm- of waterschade hebt. En ook een lode zon boven de tennisvelden van Roland Garros. Daar moesten de hulpdiensten nog nooit zo vaak uitrukken als dit jaar. In 5 dagen toernooi al 116 keer. Verschillende spelers werden onwel. Ook nummer 1 van de wereld bij de mannen, Jannik Sinner, ging gisteren onderuit door de hitte.
0: Ik heb gisteren ook getennist met dit weer. In de zon. Ja, het was wel al 8 uur 's avonds, maar na 5 minuten stond ik dat in het zweet. Ja. Moet ik wel toegeven.
1: Maar je hebt het wel overleefd.
0: Ik zit hier.
1: Gelukkig.
0: Live and kicking.
1: Dat is goed. Zoveel zon ook vandaag. Tot 33 graden, dus best niet gaan tennissen.
0: Nee.
1: Tegen vanavond mogelijk wel buien met kans op hagel en onweer.
0: Ook
1: dus.
0: Niet gaan tennissen dan.
1: Nee, zeker niet. En ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden.
0: Nou, buien bij 28 graden, dat is een douche. Hè. Dat is gewoon een douche. Vlaanderen wordt één grote openluchtdouche.
1: Ja.
0: 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12, 14 minuten extra vanaf Antwerpen Haven. Op de E3, 13, 24 minuten van Herentals West tot Wommelgem. Op de E34, 20 minuten vanaf Melzelen. E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. En op de E19, 20 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 50 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 20 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. En ook 17 minuten van Berchem tot de Kennedy Tunnel. Op de Brusselse buitenring 20 minuten erbij van Machelen tot Wemmel. En 12 minuten van Groenendaal tot Tervuren. Op de binnenring verlies je 14 minuten van Anderlecht Noord tot Jette. En 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren Vierarmen. Ten slotte op de E429 tel je 10 minuten bij vanaf de ring rond Brussel tot de Bergense Steenweg. En is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live.

0: Taylor Swift bij Vincent Live en The Faith of Ophelia. Het is tijd voor dit.
1: Cliché Clash.
0: Al 3 dagen op rij is de voorsprong ongeveer dezelfde. Namelijk 1 punt voor de mannen. Dat blijft ongewijzigd. Soms worden er geen punten gescoord, soms krijgen ze allebei een punt. Maar de mannen laten hun voorsprong niet zomaar los. De vrouwen laten de mannen dan weer niet zomaar weglopen.
2: Nee.
0: Dat ook gekund. Ik ben op zoek naar een man die in touch is met zijn vrouwelijk sportieve kant. Dus een aantal sporten zijn typisch mannen, een aantal sporten zijn typisch vrouwen, volgens de clichés natuurlijk. Daar gaat er vandaag een vraag over. In beide richtingen trouwens.
2: Dus okay.
0: Een vrouw die mee is met mannensporten, een man die mee is met typische vrouwensporten. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app. En wie weet kan jij dan zo meteen het verschil maken voor jouw verslag.
3: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: SA bij Vincent Live en Hey Pretty Shining People. Lieve mensen, we moeten het hebben over 6 juni. Dat is een spannende dag bij ons, bij Vincent Live. We gaan 6 juni iets speciaals doen. Ik kan alleen nog niet verklappen wat. Over 5 minuutjes kan ik dat wel hoor, maar er komen een paar suggesties binnen. Robert uit Halle bijvoorbeeld zegt, 6 juni. Dan is het uitzonderlijk outlet shoppen in Puurs bij Smeg. Minst 60%. En Q staat daarop, dus we hoeven niets te missen.
1: Interessant.
0: We gaan niet daar uitzenden. Dat is niet wat we van plan zijn. Kelly uit Temse laat weten dat 6 juni haar verjaardag is.
1: Leuk.
0: En ook die van koning Albert II.
1: Proficiat.
0: Ook dat gaan we niet vieren op 6-6. Maar we gaan wel degelijk iets vieren op 6-6-26. En we gaan wel degelijk ergens naartoe. We weten alleen nog niet naar waar. Na de cliché-clash wordt alles duidelijk.
2: Cliché Clash.
0: Maar eerst moet er gequist worden natuurlijk. We spelen met Ellen, 34 uit Oostakker. Dag Ellen.
3: Hey, dag Vincent.
0: Ellen, heb jij een typisch mannelijk kantje?
3: Ik voetbal al een aantal jaar, dus dat is wel een redelijk mannelijk kantje.
0: Ja, dat klopt wel degelijk. Waar sta je op het veld?
3: In het middenveld meestal.
0: Ah ja. Centraal of op de flanken?
3: Centraal.
0: Oké, okay, ja, dan ben je een leiderfiguur, Ellen.
3: Dat valt mee.
0: Je neemt het op vandaag tegen Jente, die is 32, komt uit Haaltert. Dag Jente.
4: Dag Vincent.
0: Heb jij veel vrouwen in je leven?
4: Ja, ik heb redelijk wat vrouwen. Ik heb eigenlijk wel redelijk wat vriendinnen. Ik heb ook een beste vriendin waar ik al jaren mee overeenkom. Dus ja, ik kom wel dikwijls in de vrouwelijke wereld terecht.
0: En dan is er nog de vrouw van je leven ook, hè?
4: Ja, een beste vriendin, dat wel. Maar ook de vrouw van mijn leven, maar niet op die manier.
0: Wat op mijn blad staat, woont nog bij zijn mama.
4: Ja, ik woon bij mijn mama. Die persoon. Ik had ook een andere persoon. Nee.
0: Ja.
4: Ik woon dus inderdaad nog thuis. Ja. Ik heb een hele goede band met mijn mama.
0: Fantastisch.
4: Dat klopt.
0: Maar dat is keibelangrijk, dat is goed. Zeg, heb je ook typisch vrouwelijke kantjes daardoor?
4: Ik weet ook wel veel over parfum. Dat interesseert me wel. En ik ben ook wel een danser.
0: Een danser. Alright, we gaan eraan beginnen aan de cliché-clash met 3 typische mannenvragen voor Ellen. En daarna draaien we de rollen om. Ellen, veel succes.
3: Dank u.
0: Ellen, zondag is het de finale van het tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Dan ontdekken we wie dit jaar de winnaar wordt. Maar wat is de naam van de Spaanse tennisser die Roland Garros al 14 keer kon winnen en zo de ultieme recordhouder is?
3: Ik weet ook het juist thuis, maar Rafael Nadal.
0: Hoe kan je dat anders uitspreken? Nadal.
3: Ik weet het niet.
0: Zoals een Nadal-hek.
1: Ja, kan.
0: Het zou nog kunnen, ja. Vraag 2, Ellen. Merken van graafmachines die zoeken vaak hun naam in de dierenwereld. Zo is er een graafmachinemerk dat vernoemd is naar een katachtige. En ook een merk dat vernoemd is naar een rups.
3: Mm-hmm.
0: Noem mij een van deze 2 merken.
3: Caterpillar,
0: inderdaad, dat is een rups. Bobcat is een soort katachtig ding.
3: Ja,
1: een links.
0: Dat ook nog kunt, een links. Voilà.
1: Pauline, correct te zijn, hè?
0: Pauline, met een dierkundige aanvulling in het programma.
1: Dat kan ik.
0: Vraag 3, Ellen, goed bezig. Je hebt al 2-2. Wat is de naam van de best mogelijke hand in poker, waarbij je de aas, de koning, de vrouw, de boer en de 10 van dezelfde kleur kan leggen?
3: Full House?
0: Nee, we zochten de Royal Flush.
3: Nou ja.
0: De Royal Flush. Maar goed, je hebt 2-3 gehad, Ellen, dat is oké.
3: Ja, dat is wel oké.
0: Jente, je moet minstens even goed doen. Ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor. Ik doe mijn best.
0: Vraag 1. Een vraag over supermarkten. Als ze vrouwen inkopen gaan doen, dan kunnen ze dat doen in de Lidl. De letters in het logo van Lidl zijn allemaal blauw. Behalve de letter I. Welke kleur heeft de letter I in het logo van Lidl?
4: Rood.
0: In een gele cirkel, zeer goed. Vraag 2, Jente. Veel vrouwen zijn helemaal in de ban van een nieuwe workout, een hype, waarbij je een speciaal harnas moet aandoen. En dat hangt dan aan een elastisch touw aan het plafond. En dan moet je bewegingen doen. Hoe wordt deze sport genoemd?
4: Oh, ik heb dat zelf al gedaan. Amai. Ja, ik heb het zelf al gedaan. Ik denk roopskipping, maar dat kan er niet op komen. Roopskipping.
0: Nee, roopskipping is touwtjes springen, maar dan next level natuurlijk. Bungee is het juiste antwoord.
4: Ja, ja.
0: Dat heb je al eens gedaan, Jente.
4: Ik heb het al gedaan. Ja, ik heb het al gedaan, toch ergste.
0: Ja, ja, en? Hoe was het?
4: Ergste. Ja, dat was heel tof, maar heel pijnlijk op je heupen.
0: Ah ja, oké. Geen aanrader als je gevoelige heupen hebt. Dat is duidelijk.
4: Ja, dat is toch zo verhoord, ja.
0: Jente, derde en laatste vraag. Als je deze juist hebt, is de gelijke stand. Heb je deze fout, dan zijn de mannen hun voorsprong kwijt, want dan pakt Ellen het punt en is het een gelijke stand in het algemene klassement. Jente, welke vrouwennaam is ook een weekendbijlage in een krant? Een weekendbijlage die zich richt op vrouwen en dus vrouwen al eens graag lezen.
4: Oh my god. Nina?
0: De Nina, inderdaad, dat zochten we. We zitten met een gelijke stand. Goed gedaan, Jente. En ook goed gedaan, Ellen. 2-2. Hoge scores, iedereen gelukkig. En de mannen zijn weer een dag dichter bij hun overwinning en blijven op kop. Dankjewel, Jente. Dankjewel, Ellen. Fijn weekend allebei.
3: Geen probleem. Ja,
2: wil jij morgen alle clichés doorprikken? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app. With you. Deze hit is nieuw bij Q.
0: Jonas Blue heeft een nieuwe track uit. En we willen graag dat je hem leert kennen. Edge of Desire.

0: superzomers Edge of Desire. We hebben bezoek in de studio van iemand die we niet kennen, maar tegelijkertijd ons leven mee bepaalt. Want bij ons, ja, maar het is zo, bij ons staat Sam de Belder. Dat is de hoofdbrouwer van Duvel. Dag Sam, een heel erg goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Wij willen wel weten wat jou hier brengt. Want een bezoek van Duvel, dat krijgen we niet zo vaak. Ook al zijn we daar heel blij mee.
1: Klopt. Ik ben hier vandaag om toch iets aan te kondigen.
0: Ja.
1: Wat uitleg te geven over de Duvel Day.
0: Duvel Day. Wat is Duvel Day?
1: Duvel Day is een dag dat we als brouwerij Duvel Moordgat willen dat we zoveel mogelijk Belgen een duvel laten genieten, waar die ook best tot zijn recht komt. En dat is in goed gezelschap.
0: Ja.
1: En dan denken we direct aan de Belgische cafés.
0: Ja.
1: Een café is niet per se iets waar je gewoon bier tapt en bier drinkt. Daar ontmoet je mensen, daar spreek je af met vrienden en familie. Dus ja, dat leek ons een logische.
0: Een sociale belangrijke plek om te zijn.
1: Absoluut.
0: En dus Duvel Day gaat dan plaatsvinden. Wanneer is het Duvel Day?
1: Op 6-6-26, the number of the beast natuurlijk. Dus dat is zaterdag 6 juni.
0: Ja, en we hebben met Q een plan.
2: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6-6.
0: Wij gaan meedoen, hè. Sam, dat is
1: yes,
0: de bedoeling. Zometeen gaan we al onze wilde plannen uit de doeken doen, maar eerst wil ik het wel even hebben over jouw job, hoofdbrouwer bij Duvel. Hoe word je zoiets?
1: Hoe word je zoiets?
0: Je wordt niet zo geboren, dus ik vermoed dat je daar een traject voor moet afleggen.
1: Veel bier gedronken tijdens mijn studie. Zeer gepassioneerd door het product.
0: Ja?
1: En via mijn vorige professor er eigenlijk ingerold.
0: Via een professor?
1: Ja, ik heb professor Hedwig Neven. Hij heeft mij Mouterijn brouwerij lesgegeven. En via hem ben ik bij de brouwerij terechtgekomen.
3: Oh, fantastisch. Cool.
0: En nu ben je hoofdbrouwer. Hoe vul jij je dagen dan?
1: Zeer gevuld. Ik ben eindverantwoordelijk voor alle productieprocessen binnen onze brouwerijen en voor de kwaliteit van al onze prachtige bieren. Dus een zeer veeleisende job, maar ik doe het met enorm veel trots en passie.
0: Want het recept, dat is natuurlijk al heel lang hetzelfde, vermoed ik.
1: Dat klopt.
0: Dat is niet van jouw hand.
1: Nee.
0: Oké. Maar dat bewaak jij wel.
1: Ik bewaak het en ik zorg ervoor dat de kwaliteit van onze duvel, het café op de hoek, in de supermarkt, maar ook in het buitenland, overal hetzelfde is.
0: Overal hetzelfde. Zeker dus op zaterdag 6-6, want dan is het Duvel Day. Wat gaat er los van het hele Q-verhaal op Duvel Day gebeuren?
1: Ja, dus concreet hebben we de voorbije weken eigenlijk een nationale oproep gedaan waarbij de Belgen konden stemmen voor hun favoriete cafés.
0: Ja.
1: Daaruit zijn er ongeveer een dikke 200 geselecteerd.
0: Oké. Okay.
1: En wat gaat er gebeuren in die cafés? Om 6 uur op 6 juni, gaat Duvel Moordgat een tournée generaal geven. In al die
0: 200 cafés.
1: Ja.
0: Schoon rekening.
1: Er zijn ongeveer 100 duvels per café.
0: Ja.
1: Om 6 uur dat er daar gegeven gaan worden. Dus het zal een zeer plezante dag worden, kan ik je garanderen.
0: Het wordt een zeer heftige dag, ja. Wij gaan in één café in Vlaanderen met Q-Music meedoen. Wij gaan daar radio maken.
1: Ja.
0: Wij gaan daar een DJ meenemen. Wij gaan voor sfeer en ambiance zorgen. Onze huis-DJ, DJ Voltage, die komt daar draaien. Dat is echt een topper. Hoe we gaan bepalen in welk café dat is, dat ga ik zo meteen na 5 uur vertellen. En Sam, jij gaat ons ook iets heel belangrijks leren zo meteen.
1: Klopt. Ik ga jullie proberen uit te leggen hoe je op de beste manier een duvel kan uitschenken.
0: Dat is iets waar al heel veel over gediscussieerd is in het leven. Je zegt ook proberen uitleggen, dus ik voel daar enig voorbehoud.
1: Nee, het zal wel lukken.
0: Oké, dus we gaan het meemaken. Zometeen, eerst een plaatje dat past bij Duvel Day. Dit is Pink en Raise Your Glass.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Vlaams onderwijsminister Zoal Demir zat met 5 directeurs samen nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets, die mee aan tafel zat.
5: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is ook een begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
4: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman Frank Dubocage.
6: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen. Heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens het passage van die onweersbuien.
4: Code geel geldt tot 11 uur vanavond en het nummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Twee Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drone-teams werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie en dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 verschillende landen. En nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar, dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm dus, met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. En ook morgen plaatselijk buien en 28 graden.
3: 13 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 1 uur en 10 minuten bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel en 1 kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen op de A12 moet je 1.5 uur bijtellen van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 14 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 tel je 26 minuten bij vanaf Haasdonk. Op de E313 26 minuten vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de E19 20 minuten extra van Sint-Jopin-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E34 tenslotte richting Antwerpen, 16 minuten erbij van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Dan heb ik nog de files op de Brusselse ring voor jou. Op de buitenring 25 minuten van Machelen tot Wemmel. Op de binnenring 17 minuten van Anderlicht-Noord tot Jette en 11 minuten van Expo tot Machelen. Sta je bij andere plekken aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Zaterdag 6 juni, dan is het Duvel Day. 6626, the number of the beast. Wij gaan met Vincent live uitzenden vanuit een café in Vlaanderen, nog te bepalen welk. Maar we moeten daarvoor eerst iets leren.
7: Vanavond, de grote finale van The Voice van Vlaanderen. En bij Q hoef je niks te missen. Met Vrienden van The Voice. Straks vanaf 7 uur. Music. Vincent Live.
3: Wij moeten leren volgens de regels van de kunst een duvel uit te schenken. En Paulien en ik gaan dat doen. Zometeen na Martin Garrix en Jax en Told You So.

0: Told You So van Martin Garrix samen met Jax bij Vincent Live. Het is tijd om iets zeer spannends te doen.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day. Op 6-6.
0: Want wij gaan op café met dit programma op 6 juni 2026. Dat is een zaterdag. 6-6-26, het getal van de duivel, staat alles in het teken van Duvel. Het geweldige bier dat we allemaal kennen en geen introductie nodig heeft. Duvel gaat in meer dan 200 cafés over heel Vlaanderen trakteren. Maar één café zal ook een radioshow van Vincent Live op bezoek krijgen. Om te bepalen welk café dat wordt, hebben we volgende week wel wat tijd uitgetrokken in de show. We gaan langs in 4 stamcafés van bekende Vlamingen. En die bekende Vlamingen gaan strijden om de show naar hun stamcafé te krijgen. We gaan maandag naar café Gambrinus in Ninoven. Dat is het stamcafé van Andy Peelman. Dat gaat wat worden, want uiteraard. Dat klinkt als een kerel die daar vaak is. Dinsdag gaan we naar café De Vismijn in Antwerpen. Café waar ik zelf ook zeer graag kom. Maar wat blijkbaar ook het stamcafé is van twee van de Antwerp Housewives.
2: Oh.
0: Ja. Annelies en Kiki zijn daar regelmatig te vinden. En die gaan proberen de uitzending naar daar te trekken. Jelle Beekman, tv-chef, die gaat het opnemen voor de Trollenkelder in Gent. En donderdag gaan we naar Bart Cafaat in Lier. Dat is het stamcafé van Wout en Julie van de Mol. De Mol en de winnares van afgelopen seizoen. Die zitten daar vaak, want het is het café van Christophe, een andere deelnemer, een andere kandidaat van dit seizoen. Eén van die vier, daar gaan we uitzenden. Welk van die vier, dat gaan we volgende week bepalen. Maar, ja, één van de opdrachten die ze daar moeten doen, is volgens de regels van de kunst een duvel uitschenken. En dat zijn dingen waar heel wat discussie over bestaat. Iedereen heeft zijn eigen tactiek ontwikkeld en techniek ontwikkeld. Maar er kan er maar één de juiste zijn. Hè. Ik kan me inbeelden als je op café gaat en je ziet soms mensen die duvel inschenken, dat je als hoofdbrouwer, Sam, denkt, oh my god, wat een blasfemie, wat een godslastering.
3: Ja, soms denk ik dat wel. Er is volgens mij ook één juiste manier, maar je mag het op zoveel manieren doen, zolang je er maar van geniet.
0: Ja. Je mag het even voordoen.
3: Yes.
0: En dan gaan Paulien en ik dat proberen zo goed mogelijk na te doen.
2: Toch met een woordje uitleggen? Ik wil het goed doen.
0: Ik wil even tot daar kijken zelf.
3: Ja, dus okay, dus je pakt al, je zorgt ervoor dat je duvel koud staat. Dat is al heel belangrijk. Een warme duvel gaat moeilijker zijn om uit te schenken. Ik zal het hier bij de micro. Voilà, hopelijk heeft iedereen dat gehoord.
0: Ja.
3: Flesje geopend. En dan ga je een droog glas pakken.
0: Ja.
3: Een droog glas. En je houdt het glas aan een hoek van 45 graden.
0: Dat is wiskunde.
3: En je bent gewoon rustig aan het uitschenken.
0: Ja, maar jij kan het goed door eigenlijk. Hè?
3: Ja. Ja, maar je ziet al, het schuim is toch al goed aan het komen.
0: Ja.
3: Je doet het heel traag. En terwijl je hem uitschenkt, zet je je glas rechter en rechter. Waardoor op een gegeven moment het schuim begint halverwege de D in je glas. Voilà. Het is een beetje nog aan de onderkant.
0: Ja.
3: Ze zijn nog niet koud, maar het schuim moet beginnen in het midden van je D.
0: Dus in dat gatje van de D.
3: Ja, exact.
2: Heb je alles uitgegoten nu? Of zit er een beetje in het flesje?
3: Heel goede vraag. Je hebt dan de bodem van je flesje gist. Ja. Dat is een bier dat hergist wordt op fles. En dat is de keuze van de consument.
0: Oh, je kan kiezen.
3: Exact.
2: Maar dat heb ik nog nooit gehoord.
3: Gisteren een extra bier.
0: We hebben ooit
3: een
0: rondleiding gedaan van productie, Niels, in de brouwerij.
2: Ik was daar niet bij.
0: Hij heeft dat toen uitgelegd.
2: Ik moest nieuws lezen toen.
0: Oké, dat is goed. Maar dus dat is een keuze van de consument. En proef je het verschil? Zie je het verschil?
3: Ja, je ziet het verschil. Het zal troebeler worden.
0: Ja.
3: En je proeft het verschil. Het is iets bitterder.
0: Oké.
3: Maar dat is aan de consument om te kiezen wat hij ermee doet.
0: Oké.
2: Paulien, is 45 graden, dat vind ik al moeilijk.
0: Dus een rechte hoek is 90 graden?
2: Ja.
0: Daar de helft van.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, maar ja.
3: En eindigen dat het schuim daar begint. Ja.
0: Oké.
3: Dat is ongeveer 45.
2: Komt goed.
0: Ik zal verspannen.
2: Ik ben van haast, dat kan toch niet mislukken?
4: Mm-hmm. Mag ik helemaal aftrekken, de mijlen?
0: Oké, Paulien. Paulien out of context. Zeker, dat mag.
2: Het is vrijdag, hè.
0: Jan Boma is hier ook. Die heeft dat ook gehoord.
4: Ik
2: ga ervoor, hè.
0: Oké, wacht. Samen, hè.
2: Ah, samen.
3: Wel meekijken, hè.
2: Gaat je punten geven op 10?
3: Absoluut.
0: Oké, wacht. Dan zet ik hier een muziekje klaar.
2: Is het 45 graden?
3: Ja, exact. Okay.
2: Niet bewegen nu. 3, 2, 1, start. Oh, ik durf niet. Oh, ik ben denk ik te hard aan het gieten. Waarom praat jij niet, Vincent?
3: Ik ben gefocust. Glas rustig recht laten komen.
2: Ja, bij mij is het perfect.
0: Ik heb een beetje te veel schuim.
2: Te weinig, denk ik.
0: Je hebt te weinig schuim, te veel.
3: Doe niet.
2: Ja, als je dat deze.
3: Perfect.
2: Oh, perfect!
3: Perfect. Twee topstudenten,
0: zeg!
3: Slaag, 10 op 10.
0: Wat een vrijdag, yes. Heerlijk. Dan rest er ons nog één belangrijk ding.
2: Ja, school, hè.
0: Sam, en dat is klinken natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Daar.
3: School op de vrijdag.
2: School?
3: Op Duvel Day. Paulien, santé. Zaterdag 6 juni 2026 in meer dan 200 cafés is het Duvel Day. En in één café zal Vincent Live staan. Welk dat is, dat ga je allemaal ontdekken volgende week hier bij Vincent Live. Sam, dank je wel om langs te komen.
5: Dank jullie wel.
3: Wij gaan aan onze vrijdagbureau beginnen, maar ik zie dat jij ook al begonnen. Ja. Dank je wel dat ze dat schuim aan je niet wegbreken. Heerlijk. Hier is Robbie Williams bij Vincent Live.

gaan wij op 6 juni uitzenden in Ninove in het stamcafé van Andy Peelman. In Antwerpen bij de Real Housewives of Antwerp, Annelies en Kiki. In de Trollenkelder in Gent, het stamcafé van Jelle Beekman. Of in Bart Cafaat, waar Julie en Wout van de Mol al eens graag hun duvels gaan drinken. Dat gaan we doen op Duvel Day, maar waar, dat gaan we volgende week samen ontdekken. Want al die BV's gaan in hun café een zotte challenge, een hindernissenparcours moeten afleggen dat wij gaan opbouwen. Dat wordt zeer fijn en de moeite. Net zoals het nieuwe nummer in Repeat of Niet sinds gisteren. Robin Schulz met Better Times, die heeft misschien wel een zomerhit te pakken. Tenzij jij hem zometeen kraakt na Another and Talk to You.

0: hier, zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort.
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magisch

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that up.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
4: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.

0: belong together. Robin Schulz met zijn nieuwe nummer in Repeat of Niet.
1: Repeat of Niet.
0: Het heet Better Days en het gaat natuurlijk over een hoop op betere dagen, betere tijden. Zo simpel is het eigenlijk. Het is heel zomers. Het is exact zoals het te verwachten valt van Robin Schulz. Maar is dat dan ook een repeat? Of is het eerder een niet? Jij beslist door een berichtje te sturen via de app van Q Music. Repeat of Niet voor Human van

0: Robin Schulz bij Vincent Live met zijn nieuwe single Better Times. Even kijken wat de doorsnee Q-luisteraar daarover te zeggen heeft via de app.
1: Repeat of niet?
0: Zoe die stuurt repeat, wat een schijfje helemaal losgaan op de vrijdagavond. Robin die zegt, dit wordt de nieuwe Q-topschijf. Nee, dat is de nieuwe single van Meteor. Die is sinds een uurtje cute op schijf. Maar misschien de week daarna. You never know, Robbe. Gregory zegt, ik krijg hier de vibes van David Guetta en Sia bij. Dit zal wel een zomerhit worden. Ook voor hem is het een repeat. Michelle stuurt repeat. Enkel Petra is geen geweldige fan. Die zegt dat het om van in slaap te vallen is. Maar dan wil ik bij deze Petra terug wakker maken. We gaan verder met Vincent Live. Met zometeen William Boeva die weer een weekoverzicht heeft. Eerst Rag & Bone Man. Hier komt hij.

0: Rag & Bowman bij Vincent Live met Human. Frank! Frank!
1: Ja?
0: Ja, ben je aan het joggen?
1: Ja.
0: Waarom jog jij op het tijdstip dat je al 20 jaar lang op Q-Music te horen bent?
1: 25 jaar? Kijk, daar is een reden voor. Ik moet onverwacht in het VTM-nieuws. Ik ga daarna het weerpraatje doen, dus als ik het aan heb, ging ik vertrekken. Maar dat kon ik mijn loopje niet doen, dus ik dacht, ik loop al een stukje ervoor. En op de radio, en dan ook nog een stukje, en dan ben ik eigenlijk op tijd om naar Vilvoorde te trainen.
0: Dus jij zit nu midden in een workout, Frank.
1: Ja.
0: Maar het is toch veel te warm voor te sporten, man.
1: Ja, volledig mee eens.
0: Ja, maar gaat dat nog? Waarom heb je het sportje niet geskipt vandaag?
1: Ja, dat zit in mijn kop, jongens. Als ik in mijn kop zit, dat gaat er niet uit. Dus dan moet ik dat gewoon doen.
0: Oké, dat is goed. Je hebt nog een minuutje om op adem te komen, dan komen we bij jou, oké?
1: Dat is goed. Alright.
0: Pauline, deze ochtend nog 1000 directeurs op straat tegen de plannen van minister Demir. En die dacht... Weet je, ik nodig ze allemaal uit.
2: Dat is inderdaad hoe het gegaan is. Niet alle 1000 natuurlijk. Zo groot zijn de vergaderzalen op haar kabinet nu ook weer niet. Maar dus wel 5 directeurs. En die hebben haar voorgelegd waar ze zich zorgen over maken. En dat is vooral de snelheid waarmee de minister haar nieuwe plannen uitrolt. Omdat de directeurs onvoldoende tijd hebben om dat allemaal te vertalen naar hun scholen. De directeurs waren opgelucht na afloop van dat gesprek. De minister heeft hen beloofd meer naar hen te luisteren in het vervolg. En nieuwe cijfers over hoe we sporten. 4 op de 5 Vlamingen sporten minimaal 1 keer per week, net zoals weerman Frank. En we doen dat gemiddeld 2 à 3 verschillende sporten door elkaar. Wandelen, fietsen en fitness blijven wel de populairste. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet.
0: Ja, Frank daarentegen, dat hebben we net gehoord, die sport zelfs als het 30 graden is. Het is toch 30 graden, ik mag dat zeggen, hè Frank?
1: Ja, het is zelfs hier en daar 32, 33 graden geweest. Dus het is echt wel tropisch warm. Nu, wat de onweersbuien betreft, dat valt voorlopig nog mee. De meeste onweersbuien zitten boven Nederland. En anderzijds ook in het uiterste westen. Hè. Dus daar is het effectief ook aan het regenen. En de verwachting is dat naarmate de avond vordert, dat die stapelwolken ook wat verder gaan uitgroeien enerzijds. En anderzijds dat die buien in het westen wat meer landinwaarts gaan schuiven. Dus lokaal kan het... hevig onweren. Enfin, onweren. Ik ga niet zeggen direct hevig onweren. Maar je weet, met een onweersbui moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. Hè? Dus er kan altijd wel redelijk wat regenen op korte tijd. Eventueel hagel is ook niet volledig uitgesloten. En windstoten natuurlijk. Hè? Dus dat is een beetje, dat zijn de ingrediënten voor die onweersbui. En dat blijft heel de avond, heel de nacht. Dus lokaal sowieso, maar niet verspreid in dit land. Hè? Dus het gaat effectief om bepaalde plaatsen waar het even kan onweren. Maar er kunnen plaatsen zijn waar er gewoon ook niets gebeurt.
0: Oké, okay. Ik hoop dat ik op zo'n plaats ben. Het is ook... code geel, Frank. We moeten waakzaam zijn. Hè?
1: Ja, dat heb je altijd met die onweersbuien natuurlijk. Hè. Ik zeg maar iets als je zegt van oh, er is hier niks aan de hand en ik ga met mijn hond wandelen. En tegen dat je echt in open velden zit en het begint dreigend te worden en dat passeert aan een onweersbui. Dat is gevaarlijk, hè? Ja. Want je bent het hoogste punt. Dus je moet daar moet je vooral mee opletten met die dingen. En voor de rest is het inderdaad waakzaam zijn. Hè? Ja.
0: De komende dagen, eens dat onweer gepasseerd is, wat kunnen we daar verwachten?
1: Nee, nog niet. Morgen ligt eigenlijk die regen- en onweerszone ligt dan boven ons land. Maar die gaat eerst wat actief zijn, dan gaat die weer minder actief zijn. Dan gaat die in de loop van de namiddag, als het dan effectief nog 7, 8, 29 graden kan worden, gaat dat weer activeren. Dan krijg je toch weer op meerdere plaatsen enkele onweersbuien. Het zal ook zwoel zijn, hè? Dus die luchtvochtigheid is aan het toenemen. Dus morgen is die nog hoger dan vandaag. Ondanks het feit dat dan het iets minder warm is, zal het toch echt warm aanvoelen, zeer warm aanvoelen. Dus morgen zijn we nog niet verlost van die warmte. Zondag wel. Zondag wordt het koeler. En dan gaat het voornamelijk nog over het oosten van het land zijn dat we moeten uitkijken voor onweersbuien. In het westen zou het al droog moeten zijn. En dan gaan we richting 22 graden. Dat is toch een duidelijk verschil, hè?
0: Ja, dat is een duidelijk verschil. Maar is het dan een mooie 22 graden of een wisselvallige 22 graden?
1: Ja, wel. In het westen droog, hè. In het oosten daarentegen heb je nog een paar onweersbuien, hè. En dan volgende week is dat dan, ziet dat er niet zo goed uit. Maandag nog een redelijke dag, blijft het zo goed als droog. Maar vanaf dinsdag is het echt het komen en gaan van regenzones, buienlijnen. Soms zelfs nog met onweer. En temperaturen die waarschijnlijk de 20 graden niet meer halen.
0: Ja, goed voor de natuur, zeggen we dan. Even wat bijregen.
1: Dat
0: zullen we het daarop houden. Frank, dankjewel. Veel succes met je workout en in het VTM-nieuws vanavond. Hè.
1: Ja, dat is goed. Goed weekend, joh.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E314 moet je 50 minuten bijtellen van Gent Centrum tot Houthalen Helgstra. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 50 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. Op de A12 richting Antwerpen 25 minuten vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. 15 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen Zuid. Op de E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. E313 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen Oost. E34 een kwartier vanaf Melsere tot Sint-Anna Linkeroever. De Brusselse buitenring 25 minuten extra vanaf Grimbergen tot Jette. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder.

0: Kyle Horan met Drive Safe bij Vincent Live.
1: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: Ja. Ja, net voor extra weekend begint, gaan wij altijd even terugblikken op wat er afgelopen week gebeurd is in de actualiteit, maar ook in het leven van William Boeva. Hoe was het, William?
2: Ik heb een heel speciale week achter de rug.
0: Ah.
2: Ik ben ik heb een ceremonie geleid, verkleed als priester, op een homohuwelijk.
0: Deze zin is op 25 jaar nog nooit uitgesproken geweest op Q-Music. Daar ben ik zeker van.
2: Ik ga vanaf nu zeker naar de hel.
0: Context?
2: Wij hadden twee vrienden bij mij, de Jochem van Hout, de kapper.
0: De BV-kapper.
2: Ja, voilà. En zijn man, Ken, die waren eigenlijk 13 jaar getrouwd en die waren op die dag ook samen eigenlijk 100 jaar.
0: Ja.
2: En die hadden mij ingehuurd, hadden mij gevraagd om hun ceremonie wat aan elkaar te babbelen. Ze hadden ook een kostuum voor mij voorzien.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ik ga hier gekleed worden door twee homo's. Ik ga er eindelijk stijlvol uitzien.
3: Ja.
2: Dat bleek een soort van priesterpak te zijn.
0: Heerlijk. Maar op maat gemaakt dan? Want de meeste priesters...
2: Nee, het was echt, het kwam rechtstreeks van Temu.
0: Ah ja, oké. William, maar jij bent er uiteraard niet om de priester te spelen in een soort raar huwelijk tussen ons en de luisteraars.
2: Maar ik dacht dat tussen u en Pauline?
0: Nee.
3: We gaan passen.
0: Ja. Maar we gaan het over de actualiteit hebben. Het kortste weekoverzicht. Niet waar, William? Maar het was wel een rare week of zo, hè, wat actualiteit betreft.
2: Ja, we moeten er, het was eigenlijk niet echt een week om te lachen. We hebben vooral veel vreselijk nieuws over ons heen gekregen. Maar ik vind humor is altijd een manier van verwerken. Het zal altijd een manier zijn om ons bestaan te relativeren.
0: Ja.
2: Daarom ben ik hard op zoek gegaan naar enkele lichtpuntjes in deze week van tranen en zweet.
0: Oké, dat is goed.
2: En anders mag ik geen factuur sturen aan jullie. Dus.
0: Oké. Het resultaat van dit alles zometeen.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Samen bakken na school? Das.
9: Wow.
8: Van Vibra. Van muff in magie tot blinkende oogjes.
10: Maak er dit vanaf nu elke dag, papa.
8: Dat is toch echt wel...
9: Wow.
8: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar €1,39. Das.
10: Wow.
8: Van Vibra.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren.
12: Dat is de ja van Jumbo.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
14: En voor mijn pensioen?
15: Tweede of derde pijler, juffrouw?
14: Wat lief?
15: En hebt u een VAPZ?
14: Wat?
15: Wat is een VAPZ, juffrouw?
14: Ik weet niet.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
13: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
16: Wie wint vanavond bij VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen? En bij VTM 2 Liam Neeson op glad, maar vooral dik ijs in The Ice Road. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Rosé en Bruno Mars bij Vincent Live en up.
1: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: Het is vrijdag, het is 17:15. De week zit er nu wel echt op. Het is mooi geweest. Er is van alles gebeurd in de wereld. Soms heel zware, moeilijke dingen om te verwerken. Soms dingen waarin we toch een lichtpunt vinden, zodat we met humor de wereld kunnen redden. Dat is een beetje de bedoeling. William, wat is jou opgevallen in de actualiteit afgelopen week?
2: Zuhal Demir, die had ruzie met de Real Housewives of Antwerp. Ze haalde uit naar het au pair bureau van Natasja in Ona, want ze vindt dat die au pairs voorstellen als een goedkope kinderopvang.
0: Ja.
2: Dat is culturele uitwisseling volgens Zuhal Demir en NVA.
0: Ja.
2: Zij leren onze cultuur en wij leren nu dat de kava naast de airfryer staat. Ik moet nu wel toegeven, de slogan van het au pair bureau is €450 en al uw problemen zijn opgelost. Ja, dat is misschien een slogan waar zelfs de mensenhandelaars in Calais van zeggen, goh, dat is wat kort door de bocht. Maar persoonlijk snap ik niet goed dat Zuhal Demir niet mee in de housewife zat. Uiteindelijk aan die onderhandelingentafel maakt hij ook altijd ruzie.
0: Oh ja.
2: We hebben ook nog Victor Verhulst. Die heeft toegegeven dat hij pas op zijn 12e heeft leren fietsen. Hij durfde het ervoor niet. Ja.
0: Het
2: is waarschijnlijk een generationeel probleem. De bel werkte niet. Hij zei dat hij in het begin enkel rechtdoor kon fietsen. Kilometers aan een stuk als het moet. Ja. Geert heeft hem leren fietsen op hun oprit. En van de ene prinses gaan we naar de andere prinses. Ons Elisabeth, die studeerde deze week af aan Harvard.
0: Ja?
2: En nu neemt ze een sabbatjaartje. Ze gaat de oceaan overvaren.
0: Okay.
2: Ze vertrekt vanuit de Canarische eilanden naar de Caraïbe.
0: Ja.
2: Zelfs haar sabbatjaar klinkt duurder dan onze pensioenplannen. Ze gaat zichzelf ontdekken op de weg naar de Caraïbe. Ik vrees dat ze daar eerder een nieuw buitenechtelijk kind van ons koningshuis zal vinden. Ze heeft Harvard afgewerkt. Nu gaat ze de oceaan overvaren. Elisabeth, je bent een uitslover.
0: Ja.
2: Ik was al dat ik van de morgen mijn bed terug had opgedekt.
0: Ja.
2: En Philippe en Mathilde die hadden natuurlijk ook een mening over. Die vertelden in de pers dat ze haar deze pauze gunnen voordat ze haar zware verantwoordelijkheden van het koningschap moet opnemen. Ik wou dat ik die grap zelf verzond. Nog meer nieuws van in de zee. In onze Noordzee is er een nieuwe vissensoort ontdekt. De ringnekslijmvis.
0: De ringnekslijmvis.
2: Ja. Toen ik hoorde dat ze een slijmvisje van 5 centimeter lang hadden gevonden, vreesde ik al dat iemand mij met een blote had gezien met dit weer. De wetenschap is alleszins laaiend enthousiast over deze ontdekking. Zelf vraag ik me vooral af, hoe smaakt die met frietjes in een botersausje? Het is een vis die graag leeft tussen spleten en in holtes. Dus het zou zomaar eens familie kunnen zijn van Ruben van Gucht.
0: Ja.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you.
5: Q Music. Q sounds better.
3: Was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor, vol een bak. Op zijn allerbest. Nooduitgang in de Q-topschijf van deze week. Die ga je dus net iets vaker horen. Maar niet zometeen. Zometeen is het extra weekend en dan gaan we volle gas. Dan is het grote feest, het eerste feest van het weekend, vindt dan plaats bij Vincent Live. Waarin je kan inbellen. We hebben een open lijn, vrijdag tussen 6 en 7. Dat is al 2 weken het geval. 0800 54684 is ons telefoonnummer. Alles kan en alles mag. Ik verwacht jullie vanaf zometeen 6 uur. En we blikken vooruit op ons eigen weekend in Friday. Pauline, wat is jouw Friday? Ze moet niet mee jee zeggen als ze
1: klaar. Ah, ja. Ik ga vanavond op café in Brussel.
0: Yay! Yeah!
2: In Brussel?
1: Ja, ik heb daar vrienden wonen en we gaan op café samen.
2: Heb jij vrienden?
1: Ja.
0: In Brussel?
1: Yeah! Alleen in Brussel.
0: Ik ga zondag naar de K3 Originals.
1: Yay! Yeah!
2: Ga je verkleed?
0: Nee.
1: Oh.
0: Te verkleed gaan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Als?
1: K3. Een era van K3.
2: Wie is je favoriete K3'tje?
0: Karen.
1: Ah, wel, gaat dat met een rosse pruik?
0: Of Kathleen. En nu moet ik of Christel zeggen, want dan is het gênant.
1: Ja, ja, dat is wel... Ja,
0: maar die eerste twee ken ik persoonlijk en Christel ken ik niet persoonlijk, dus ik mag dat wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar dus een era van K3, en als wat kan ik dan als biggetje?
1: Bijvoorbeeld, of als cowboy, of met een regenboog.
2: Tele Romeo?
0: Ah, ja. Ik ga er eens over nadenken en dan niets doen.
1: Haar.
0: Ja. Wat is jouw Friday, William?
2: Mijn Friday is dat ik morgen naar de opening van een nieuwe wijnwinkel ga van een vriend van mij.
0: Yay! Wat is jouw Friday? Stuur het door via een audioberichtje in de app van Q-Music. En anders mag je zo meteen beginnen bellen op 0800 54684. Eerst, William, dankjewel om langs te komen.
2: Graag gedaan en veel plezier met mijn nummer.
0: Ik wou net zeggen, het is tijd voor een naamgenoot. Hier is Will.i.am samen met Britney Spears.

0: rijdt zijn kolen geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Maar nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen ook bij. Want ook aan de kust is het net beginnen onweren en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor storm- en waterschade. Vlaams onderwijsminister Zoual Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten. Nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets, die mee aan tafel zat.
1: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
0: Van Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger.
2: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
0: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginnenrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard die blijft wel op kop in het klassement. En nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien.
3: Morgenlijk.
0: Bij 28 graden.
3: Heerlijk. Het weekend. Ja, het is begonnen. Het is niet erg. 12 files op de snelwegen. Als je het merkt dat je erin staat, zal je het wel weten.
0: Hup, en dan de muziek. Misschien.
3: Ah ja, Duvel Day, hè. 6-6-26 ja. Is het Duvel Day. Gaan we uitzenden in een café van een bekende Vlaming. Dat gaan we volgende week bepalen welk dat precies is. Maar nu dus de files. 12 files. Op de E314 richting Brussel moet je 35 minuten bijtellen. Vanaf Genk Centrum tot Houthalen, Helchteren. Op de E19 richting Brussel 11 minuten extra vanaf Vilvoorde tot Machelen. Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen. 17 minuten erbij vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de E313 17 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E17 verlies je 14 minuten vanaf Hazedong tot Antwerpen-West. Op de E19 10 minuten vanaf Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 17 minuten van Grimbergen tot Jette. Brusselse binnenring 10 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Tervuren. Is daar iets anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Vanavond de grote finale van The Voice van Vlaanderen. En bij Q hoef je niks te missen. Met Vrienden van The Voice. Straks vanaf 7 uur. Here we go. Q Music. Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
3: Ja! De lijnen staan open. Je komt rechtstreeks in de studio binnen. Je krijgt geen redacteur of redactrice of zo aan de lijn, maar gewoon rechtstreeks de show. 0800 54684. Lijn 1, hallo met wie?
5: Met Katrien.
3: Dag Katrien, waarom bel jij?
5: Zomaar. Het is de eerste keer dat ik het probeer.
3: En je meteen live op de radio.
5: Amai.
3: Proficiat, je hebt hier talent in, dat is duidelijk. Wat wil jij aan heel luisterend Vlaanderen meegeven, zo bij de start van het weekend, Katrien?
5: Ik ben momenteel aan zee.
3: Oh.
5: In mijn tweede verblijf in Klemskerke.
0: Amai.
3: Klemskerke, dat kom ik altijd tegen op weg naar De Haan, dat klopt, hè?
5: Dat is de Haan, ja.
3: Ja, ik vraag me altijd af, wat is er in Klemskerken zelf te doen eigenlijk? Want ik zit altijd in de Haan, al mijn hele leven, toen ik een klein kindje was. We zijn nog nooit in Klemskerken echt geweest. Wat valt daar te beleven?
5: In Vossenslag eigenlijk niet zoveel.
3: Ah ja, dus niets, noteer ik dan. Oké, okay, dat is niet erg. Katrien, dank wel om samen met ons het weekend te openen. Tot ziens, hè.
5: Ja, dag.
3: Ik ga naar lijn 2. Hallo, met wie?
6: Dag Vincent, met Veronique.
3: Dag Veronique. Bel jij ook vanuit Klemskerken of van ergens anders?
6: Nee, ik bel momenteel vanuit Ieper. Ja. Ik heb je over 14 dagen ook gebeld, met al mijn televisie die opstonden. Ben jij het nog?
3: Ja, zeker.
6: Ja. Die zijn de airco's super en...
3: De airco is super.
6: In verkoop nu momenteel.
3: In verkoop, ja.
6: En volgende week zijn de televisies die in de aanbieding staan.
3: Ah, voor de voetbal. Voor de voetbal. Voor de voetbal. Zeg, ja.
7: Ja, dan is zwaaien.
3: Dat is wel goed, hè. Ja, we zullen nog eens zwaaien aan de mensen, hè. Ja, voilà.
6: Dus morgen nog een keer een dasje goed doordraaien. Dan zijn we weer content.
3: Dat is goed. Draai ze, tot ziens. Bram?
8: Ja, hallo.
3: Ah, dag Bram. Heet jij Bram of is het de telefoon van je papa die heeft ingebeld?
8: Eigenlijk ben ik de zoon van Bram.
3: En hoe heet jij zoon van Bram? Dan kan je met je echte naam aanspreken. Wat is jouw naam?
8: Mijn naam is Louis.
3: Louis, waarom bel jij Louis?
8: Goedemorgen, avond.
3: Goedenavond. Louis, hoe was het op school deze week? Wat heb je bijgeleerd?
8: Ik rij nu momenteel naar de rugby. Ik ben daar straks naar school geweest.
3: En wat heb je bijgeleerd op school?
8: Niet zo boeiend. We hebben wel een dicté gedaan.
3: Ja.
8: Dat was best makkelijk.
3: Oké, okay, dat is goed. Dat is een makkelijk dicté. Dus als ik je vraag wat heb je bijgeleerd, niets interessant, maar je hebt wel een makkelijk dicté gedaan, maar dat is heel goed, hè. Zeg, Louis, dankjewel om aan de lijn te komen. Wil jij juist, zodat het weekend kan beginnen, zo luid als je kan, het is weekend, roepen?
8: Ja, dat wil ik.
3: Doe maar. 3, 2, 1.
8: Het is weekend!
4: Extra weekend. Het eerste feestje van het weekend. Vincent Live.

0: met wie?
1: Hallo, met Dave.
0: Met hoe?
1: Met Dave.
0: Dave, Dave, wat brengt jouw weekend? Wat zijn jouw wilde plannen?
1: Mijn wilde plannen, eigenlijk een beetje fitnessen en genieten van de warmte nog een beetje.
0: Fitnessen en genieten van de warmte, is het niet te warm om te fitnessen?
1: Ja, maar het moet een beetje de kilo's kwijt zien te raken.
0: Ja, ik wou net vragen, wat voor fitnesser ben je? Ben je iemand die gaat om zoveel mogelijk gewicht omhoog te kunnen heffen? Of zit je eerder een uur op de loopband of op de fiets?
1: Nee, ik ga wel voor het gewicht, maar ik zou eigenlijk meer moeten lopen.
0: Je zou meer moeten lopen, ja. Maar ja, ik zou nog even wachten tot het een klein beetje is afgekoeld en anders inderdaad binnen op de loopband in de wellness. Je kan ons altijd bereiken door te bellen naar 0800-54684.
2: Je zijn in de wellness.
0: Ah, wil in de fitness. Dat
2: ja.
0: Dat is ons telefoonnummer. We hebben daar een liedje voor gemaakt, zodat je dat nummer nooit vergeet.

0: 5684. We hebben nog iemand aan de lijn. Hallo, met wie? Juri.
1: Hallo Vincent, goedenavond.
0: Goedenavond, Juri uit Hasselt hangt aan de lijn. Juri, wat brengt jouw weekend?
1: Ons weekend brengt eigenlijk dat wij naar de Champions League finale gaan morgen.
0: De Champions League finale in Budapest, ben je daar al? Ja.
1: Nee, wij vertrekken deze nacht om 2 uur vertrekken wij met 5 andere gasten. En dan gaan wij onze beste kameraad Leandro Trossard zelf kunnen aanmoedigen.
0: Jij bent een vriend van Leandro Trossard. Oké, dus jij bent,
1: ja,
0: jullie zijn bevriend.
1: Van vrienden, klopt.
0: Jullie zijn, een van jullie vrienden speelt de finale van de Champions League. Dat is wel echt surreëel, toch?
1: Dat is geflipt eigenlijk om mee te maken, dat klopt.
0: Ja, wat verwacht je ervan? Los van het sportieve, gewoon van de ervaring de Champions League finale.
1: Ja, dat is puur de ervaring alleen al, is mooi om mee te maken. Zeker omwille van dat hij daar staat op dat moment. Dat is toch wel als kameraad zijnde en vriend zijnde eigenlijk wel iets speciaals, vind ik persoonlijk al.
0: Hoeveel % kans geef je ze om te winnen, Arsenal?
1: 50-50.
0: Het is een finale, is altijd moeilijk natuurlijk. Hè. Heb je hem recent nog gehoord? Heeft hij een bepaald gevoel bij de finale?
1: Nee, hij kijkt er heel kalm tegenover eigenlijk. Hij is nooit opgejaagd, dus je krijgt hem niet rap uit zijn element.
0: Hij is altijd
1: dus
0: kalm.
1: Hij is redelijk nuchter.
0: Ja, het is dat.
1: Ja, hij is altijd rustig.
0: Juri, veel succes daar en goed vieren als hij de Champions League pakt. Once in a lifetime, sowieso.
1: Dankjewel.
0: Yo, we gaan naar de volgende. Die aan de lijn hangt. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Bas.
0: Dag Bas, waarom bel jij?
2: Ja, ik heb een beetje een probleempje eigenlijk. Ik ga morgen naar de Calgary Originals en ik weet niet wat ik moet aandoen.
0: Ja, Paulien.
3: Aha. Ik zou gaan voor een roze rok. Maar dat kan toch ook als man?
0: Ja, dat kan, maar...
3: Vind je dat erg, Bas, om een roze rok aan te doen?
2: Nee, dat wel, denk ik. Ah, ik denk dat er wel gekkere outfits bestaan dan een roze rok.
3: Ja, en een witte t-shirt. Ja. En dan... heb je lange haren, Bas?
2: Nee. Korte haren wel.
3: Ah, jammer. Oh, dan moet je van die oldschool speltjes, zo van die vlinderspeltjes in je haren doen. Chris had dat vroeger ook altijd. Dat is echt waar. Op de eerste cd van Parels.
0: Je hebt nog 24 uur om vlinderspeltjes te vinden, Bas.
2: Ja, ik ga ze alle kasten doorhalen hier.
0: Wij verwachten een foto. Tot ziens, hè.
2: Goed, tot ziens.
0: Het is tijd voor Reggie en Laura Tesoro bij Extra Weekend.

0: vannacht met spoed opgenomen in het ziekenhuis omdat haar appendix ontstoken is. En die is geopereerd ook. Maar vanavond is het finale van The Voice van Vlaanderen en er is nog steeds geen duidelijkheid over het feit of ze erbij zal zijn of niet.
1: Ik denk dat ze beter aan haar gezondheid denkt.
0: Ja, maar ze mag zelf beslissen van VTM. Ja. Dat hebben ze de wereld ingestuurd. Ze is dus thuis na de operatie en nu mag ze zelf kiezen.
1: Ja.
0: Maar ze moet vooral dat doen. Zelf beslissen wat ze doet, dat ze nergens spijt van heeft. We gaan het meemaken vanavond bij VTM natuurlijk. Hè. Het kan perfect zijn dat we met Q de overwinning binnenhalen. Hè. Team Maarten en Dorothee zijn nog steeds in de running met hun kandidaat Finn natuurlijk. Zometeen is het tijd voor Friday. De bedoeling is dat je een audiobericht via Q hebt stuurt waarin je zegt wat je weekendplan is en je eindigt met yay! Zoals Paulien.
1: Ik ga zondag het appartement van mijn schoonouders schilderen. Yay!
0: Ik ga vanavond reporteren tijdens de uitzending Vrienden van The Voice.
1: Yay!
0: Zo'n audioberichtje gewoon sturen via de app en dan maken wij er zo meteen enorm veel sfeer mee.
2: Een goeie nacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek

0: Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Extra weekend. Bye.

0: Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. Het is tijd voor Friday. Dat is het moment van de week waarin we vooruitblikken op alle fijne dingen die de Q-luisteraar dit weekend van plan is. En het zijn er echt heel erg veel. En het leuke aan Friday is het enthousiasme en de muziek. En oh my god, is er even een classic uitgekomen om de Friday van deze week mee te doen. We doen het met Macklemore. We doen het met Ryan Lewis. We doen het met Kent Holders. Wat zou Toon uit Asneer dit weekend uitspelen?
1: Wij staan in de file op de Antwerpse ring. Yay! Yeah.
0: Yeah. Je bent niet alleen, Toon. Laat dat een zalf zijn op de wonden.
2: Morgen gaan slapen in het Plopsa Hotel. Yay!
0: Yeah. Yeah.
3: Wij gaan naar een trouw. Yay! Yeah.
4: Yeah. Dit weekend gaan wij naar het schoolfeest van ons dochtertje die sinds vorige week maandag eigenlijk pas naar school gaat. Yay!
0: Yay! Na één week direct schoolfeest. Dat kind gaat de klappen van de zweep nog leren, denk ik, vrees.

0: heb vandaag mijn eerste echo gehad. Yay!
1: Yay! Magisch moment.
2: Ik kwam me weer, ben ik al een loopstraling aan het afwerken. Hey!
1: Matthias heeft zijn gsm ingeslikt, maar hij is met het warme weer een loopstraling aan het afwerken.
3: Wij gaan naar K3 in de file!
1: Yeah! Ze van wachten op de J.
4: Ik ga vanavond naar de finale van The Boys. Yay!
1: Kylie, we verwachten jou. Allee, nog eentje.
3: Wij gaan naar K3 in de file.
1: Allee, die hebben we al gehad.

0: futsal. Yeay!
1: Yeay!
2: Hallo, ik ben Tristan. En wij gaan het familieweekend. Yeay!
3: Yeay!
4: Familieweekend is altijd leuk.
5: Wij zijn zaterdag 28 jaar getrouwd en we gaan uiteten met de familie. Yeay!
3: Yeay!
4: 28 jaar.
3: Amai zeg.
4: Dat is de volhouder.
6: Ik ga dit weekend voor de eerste keer meespelen in een musical. Oh. Yay!
4: Oh. Dat is wel straf.
7: Ik en een van mijn beste vriendinnen vertrekken morgenochtend om 6 uur naar Parijs voor een super tof weekend. Yay!
4: Yay! Yay. Opletten geblazen. PSG speelt de finale van de Champions League. En als die winnen, dan staat de Champs-Élysées meestal wat lichter laaien. Opletten. Oké, de laatste Friday voor deze week.
8: Zondag naar een verjaardagsfeestje in het Fort van Napoleon in Oostende. Yay!
4: Yay! Wat een locatie voor een verjaardagsfeest. Het Fort van Napoleon in Oostende. Dit was Friday voor deze week. Heel wat mensen kijken uit naar leuke dingen om te doen doorheen de week. Zometeen is er nog veel meer extra weekend muziek van Q in de mix. En nadien natuurlijk vrienden van The Voice. Dan volgen Ulrike en Bert de finale van The Voice van Vlaanderen. Nu is het 6:30 en Paulien, zo dadelijk start een herdenkingsmoment voor de slachtoffers in Buggenhout.
9: Inderdaad, rond 7:00 verzamelen ze aan de overweg waar het dinsdagochtend gruwelijk misliep. Het is echt de bedoeling dat het een stille waken wordt en dat er in alle sereniteit wordt stilgestaan bij wat daar gebeurd is. Wie wil komen, wordt gevraagd om een witte ballon mee te brengen. Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners en 2 volwassenen. En dan breidt het KMI zijn code geel uit. Eerst was hij enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Maar nu komen daar ook Oost- en West-Vlaanderen bij. Code geel geldt nog tot 11:00 vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. Drukkend warm nog. Vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgelijk... Morgen... Lees zeg.
4: Morgelijk.
9: Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden.
4: Dat is 2 keer op morgelijk.
9: Echt vreselijk.
4: Er is nog één Friday binnengekomen die ik jullie niet wil onthouden. Die komt van Dagmar.
10: We gaan ruzie maken, maar we moeten een kas in elkaar steken. Yay!
4: Yay! Heel veel succes. 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen tel je 25 minuten bij vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de E34 een kwartier van Oelegem tot Ranst. Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E314 20 minuten erbij van Genk Centrum tot Houthalen Helchteren en Sijp een andere plek aan te schuiven. Dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. We doen gewoon verder met extra weekend. Let's go!
11: Extra weekend. Extra weekend.

0: 0800-54-64. Jan, ik zie hier iets binnenkomen. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Myrthe.
0: Myrthe, waarom bel jij?
1: Omdat ik in de auto zit en ik verveel mij onderweg.
0: Je verveelt je de pletter, verdorie, Myrthe. Van waar naar waar ben je aan het rijden? Van werk naar huis, vermoed ik.
1: Ik ben met mijn oma gaan winkelen.
0: Oh, wat heeft ze gekocht?
1: Heel veel.
0: Ja, waren het inkopen voor, van de supermarkt, waren het kleren, wat was het precies?
1: We zijn naar de supermarkt geweest. Ah. Mijn oma is een tijd geleden gevallen en ze kan er niet meer alleen.
0: Oh, en dan ben jij de perfecte kleindochter, Myrthe. Dat is wel goed, dat is nobel van jou. Wat een manier om het weekend te beginnen. Goed, goed bezig.
1: Ja.
0: Wat brengt jouw weekend voor de rest nog?
1: Ik moet gaan werken deze week. Ik doe de ouderenzorg.
0: Je doet ouder. Ah, het is ook jouw beroep eigenlijk. Maar fantastisch. Je hebt een gouden hart. Ik voel het.
1: Ja.
0: Wel, omdat jij het bent, mag je als eerste kiezen wat het volgende nummer wordt. Dus er zijn twee opties. En ik organiseer meestal zo een mini-poll tussen luisteraars om te kiezen. En normaal gezien is dat pas vanaf ze bieden, maar jij mag als eerste al, oké?
1: Ja.
2: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor.
0: Zara Larsson en Lush Life.
2: Of ga je toch liever verder met
0: Dimitri Vegas en Like Mike.
1: De eerste.
0: De eerste.
2: Bel naar 0800-54-684 en kies.
0: Dus ik zit al één streepje bij Zara Larsson en dat is het streepje van Myrthe. Dat is beslist. Myrthe, dankjewel. Fijn weekend.
1: Dankjewel.
2: De Q-party

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Voilà, zé. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Hoogstraten.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
10: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
9: Oh, en die zetel.
10: Ja.
9: En die tafel.
10: Ja.
9: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
10: En voor je het weet...
9: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
10: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
9: Wat is dat?
10: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
9: Dat is keigoed.
10: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
9: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
10: Maurice in Hulst.
9: En de tafel.
10: Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
13: Vincent Live. Extra weekend.

0: En jij bent de DJ op dat eerste feestje van het weekend. Want er zijn twee mogelijke platen om te draaien. Ofwel Zara Larsson met Lush Live, ofwel Dimitri Vegas en Like Mike met Find Tomorrow. En we gaan even bij de mensen kijken hoe het zit. Daarnet hadden we Myrthe aan de lijn, die ging voor Zara Larsson. We gaan even kijken op lijn 1. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Eline en Louise, Marie.
0: Hallo, Eline en Louise. Alright. Wat zijn jullie aan het doen?
1: Wij zijn aan het rijden naar K3 Originals.
0: Jullie zijn onderweg naar K3 Originals, in de file waarschijnlijk. Als wat zijn jullie verkleed?
1: Glitter.
0: Dus dat heb ik niet verstaan.
1: In glitter.
0: In ridder?
2: Glitter, denk ik.
0: Ah, glitter. Ah. Wacht, wat is het nu eigenlijk? Glitter. Glitter. Ah, oké, het is glitter. Glitter. Dat is discobal, eigenlijk. Ah, leuk, zeg. Ja. Wat is jullie favoriete liedje van K3?
1: Alle liedjes.
0: Nee, hij moet kiezen, hè.
1: Oh ja, Lily.
0: Lekker klassiek, dat is goed. Zeg, Zara Larsson of Dimitri Vegas, wie wordt het zo meteen voor jullie?
1: Zara Larsson.
0: Oké.
2: Dat was mooi in koor.
0: Ja, dus dat is 3-0, want jullie tellen voor 2. Ja. Veel plezier vanavond, bye-bye.
1: Dankjewel.
0: Er heeft nog iemand ingebeld op 0800 54684 en dat is Calista volgens het systeem. Dag, Calista.
3: Hey, hallo.
0: Hallo. Welk liedje wil jij het liefst horen zo meteen? Zara Larsson of Dimitri Vegas en Like Mike?
3: Ik ga mee voor Zara Larsson.
0: Oké, 4-0. Dat is heftig. Misschien moeten we eens de man binnenpakken. Want Zara Larsson is wel zo heel populair tegenwoordig op de TikTok bij de girlies en al. Hè. Calista, wat brengt jouw weekend? Wat wil je graag vertellen tegen de mensen?
3: Wel, ik ben vandaag 40 jaar geworden en ik heb al een hele leuke dag gehad. Oh. Ik heb een leuke verrassing gekregen van mijn nicht, van mijn Peter, van mijn beste vriendin. En mijn man en mijn mama hebben voor het leukste cadeautje gezocht, want ik zit momenteel in de camper onderweg naar Disneyland.
0: Oh,
2: wauw!
0: Wow, fantastisch. Eerst en vooral, happy birthday, proficiat. Tram 4 staat je beeldig.
3: Dank je wel.
0: En dan nu onderweg naar Disneyland Parijs. Heerlijk, je bent knetterjaloers, echt waar.
3: Ik ben super blij.
0: Ja, is er een bepaalde attractie waar je het hardst naar uitkijkt dit weekend?
3: Oh, ik ben wel benieuwd naar die nieuwe Frozen-attractie.
0: Ja, dat gaat iedereen zijn, denk ik. Ik zou daar heel vroeg naartoe gaan of een fastpass verkopen als ik jou was.
3: Dat staat op de planning, ja.
0: Dat snap ik helemaal. Zeg, we gaan jouw goesting draaien muzikaal, Zara Larsson. Het is beslist bij deze. Ja, omdat jij jarig bent, omdat je 40 bent geworden. Maar Birger heeft ondertussen wel al ingebeld, dus ik ga je er toch even bij nemen voor de sfeer. Dag, Birger.
3: Oké,
0: fijn
3: weekend.
0: Yo, Birger.
2: Het is Birgit, denk ik.
0: Ah, is het Birgit?
4: Het is Birgit.
0: Ah, Birgit. Ja. Ah, Birgit. Hallo. Hallo. Vind jij het goed als we Zara...
4: Ik heb eigenlijk mijn dochtertje die iets wil zeggen.
0: Ah, je dochtertje wil iets zeggen. Wat is haar naam?
4: Jade.
0: Jade, dan zeg ik dat al zeker niet fout. Laat de dochter maar iets zeggen.
4: Zeg maar.
5: Ik wil Zara Larsson, omdat... Ik ben op C-klasse gegaan in derde leerjaar en dan hebben wij op het vrij podium gedanst op Lush Life van Zara Larsson.
0: Oh, ja, heb je nu plaats om dat dansje opnieuw te doen?
5: Ja.
0: Wel, zet je maar klaar, want in 5, 6, 7, 8. Hier is ze, ons Zara Larsson. Goeie keuze, Jade. Tot ziens.
4: Tadaa.

0: Ik weet niet hoe, maar ze heeft haar carrière waanzinnig geherlanceerd. Zara Larsson in Lush Life was dat verpletterend gewonnen met 5-0 van Dimitri Vegas en Like Mike in onze keuzebattle. Dat is straf. 0800-54-684. Dat is het telefoonnummer waarnaar je naar kan bellen. En dan beland je rechtstreeks in de studio. Net zoals de persoon die dat gedaan heeft en nu aan de lijn hangt. Hallo.
1: Hallo Vincent, met Dave hier.
0: Dave. Zeg Dave, wie mag er voor jou vanavond de Voice van Vlaanderen winnen?
1: Doe maar de Joris.
0: De Joris van Team Laura.
1: Ja, sorry.
0: Ja, we moeten toch geen sorry zeggen. Ja, oké, voor Maarten Dorothee, maar we moeten een beetje sportief blijven ook natuurlijk. We hebben supporteren voor iedereen. Zeg, heb je het gelezen van Laura Tesoros? Is er misschien niet bij vanavond?
1: Ja, ik heb het vandaag genomen in de pers, de appendix of wat was het?
0: Ja, dus daar een appendix is er vannacht uitgehaald. Maar de vraag is nu of ze dus gaan meedoen of niet, want ze is wel al thuis na de operatie. Wat zou jij doen, denk je, Dave?
1: Goh, moest het gaan. Ik zou dat wel...
0: Je zou zeggen, een dafval gaan en knallen eigenlijk. Allee. Ik hoor het al.
1: Of twee dafval gaan.
0: Zeg, Dave, wat brengt jouw weekend eigenlijk? Wat ga je doen, dat de moeite is?
1: Hallo, morgen is het bekerfinale van de vrouwen. Anderlecht tegen Zoetewaardegem.
0: Ah ja, oké. En hebben die evenveel vuurwerk mee als bij de mannen, die supporters van Anderlecht?
1: Anderlecht, dat weet ik niet, maar ik ga dus op de waardigen, want de dochter speelt daarmee. Dus.
0: Uw dochter speelt de finale van de beker van België in het vrouwenvoetbal. Dat is wel straf.
1: Ze zit op de bank op dat ze gaat spelen, effectief, dat is nog af te wachten.
0: Dus, ja, maar als ze wint, dan is ze deel van het winnende team. Fantastisch. Allee, ja. Zeg, ben je dan zenuwachtig omdat jouw dochter is, of valt dat mee?
1: Dat valt goed mee.
0: Ja.
1: Voetjes op de grond en
0: Dave, dat is de topsportmentaliteit, man. Ik wens je veel succes. Tot ziens, hè.
1: Oké, bedankt.
0: Yo. Yo, hetzelfde. Hallo, met wie? Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
2: Ik spreek met... Mijn radio loopt wat achter.
0: Ja, maar dus het beste is als je telefoneert, dat je dat via de telefoon doet. Dus doe maar zo. Ja, dus met wie spreken wij?
2: Met niemand hoor, nee.
0: Heb jij geen naam? Dat is wel uniek.
2: Nee,
0: je hebt geen naam, oké. Okay. En wil je wel iets zeggen tegen de mensen of is het echt gewoon zomaar? Afgelegd. Ah. Allee, dan hebben we nog tijd voor één iemand. Ik denk dat het raarste gesprek was in bijna 15 jaar, Vincent Vier, op de radio. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
2: Met Nora Buijsen.
0: Nora Buijsen, wat wil jij vertellen tegen heel luisterend Vlaanderen?
3: Naar Londen.
2: Wij vertrekken zondag voor opnames naar Londen. En dan gaan wij dus voor een Britse serie opnames maken.
0: Amai.
2: In York daarna.
0: Amai.
2: En dan gaan wij naar huis.
0: En kom je dan op de Britse televisie binnenkort, op de BBC?
2: Ja, en ook op de Belgische.
0: Amai, en kan je al iets vertellen over jouw rol in het stuk?
2: Ik ben het nichtje van de hoofdrol.
0: Amai, zeg, dat vind ik wel heel, heel, heel chic. Ik wens jou heel veel succes in London, baby. Groetjes aan King Charles. Tot ziens.
2: Tot ziens.
0: Bye.
2: Doei.
0: Zometeen is er uiteraard de vrienden van The Voice, dat wist je al. Eerst nog Kygo en Save My Love.

0: Fresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat's van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. Je krijgt het nieuws van Serafien.
4: Goedenavond. In Buggehout start rond deze tijd een stille waak. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Collega Jeroen van der Aura is daar.
5: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt en daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
4: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente dan ook nog een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust. En dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond en het noodnummer 1722 is geactiveerd voor storm- en waterschade. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld derde, 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas de Tree, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Het is nog altijd warm met lokaal ook wat kans op buien, hagel of onweer dus. Ook morgen regenachtig en 28 graden.
3: Momenteel 9 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file staat op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Herentals West en Wommelgem. Je verliest daar 54 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst is het 41 minuten langer. Dan de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen West en Borgerhout 23 minuten. En tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West 8. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Deurne verlies je 5 minuten. Dan de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde en Jette. 7 minuten erbij en tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuur-Vierarmen 5. De buitering van Brussel ook nog aanschuiven tussen Strombeek-Bever en de Wemmel, daar is het 6 minuten langer. Richting Gent dan nog, op de E40 tussen Brugge en Oostkamp verlies je op dit moment 6 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.
3: Ja, goedenavond zeg. Welkom bij de spannendste vrijdagavond van 2026.
7: Ah, ja, zeker, want wie wordt de Voice van Vlaanderen? Is het Bas, Maël, Joris of Finn? Team Koen, Team Joost, Team Laura of Team Maarten en Dorothee?
3: Wij gaan zo hard supporteren samen met jou. We gaan meekijken, we gaan verslag uitbrengen tot de winnaar bekendgemaakt wordt.
7: Ja, en het eerste interview met de winnaar hoor je straks rond 11 uur hier bij ons.
3: Voilà, dus pak je popcorn en je cola, want het wordt een topavondje tv en radio.

0: with a Broken Heart, Damiano David.
1: Vrienden van The Voice. Live vanop de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Ja, zeg, welkom iedereen die aan het luisteren is, iedereen die aan het kijken is. Bert en ik, we zitten vanavond in de studio van Q-Music.
2: Ja.
0: Een paar studio's verder begint straks rond 8:40 de grote finale van The Voice van Vlaanderen.
2: Ja, en Vincent Vierens die is vertrokken richting de backstage. Want hij is onze reporter vanavond en hij gaat zoveel mogelijk mensen proberen spreken daar in die backstage. Dus bijvoorbeeld de coaches, Anne Lemmens en Astrid Zeymana en onze presentatoren, de fans misschien in de zaal en natuurlijk de kandidaten, de finalisten, Finn, Maël, Bas en Joris.
0: Ja, dat het vier toppers zijn, daar is iedereen het over eens, want ze klinken zo.

0: Dat moeilijk gaat worden vanavond. Amai. Dat waren dus Finn, Maël, Bas en Joris in die volgorde. De coach van Joris, dat is natuurlijk Laura Tesoro. Ja. Er is al veel over gezegd en geschreven vandaag. De vraag die iedereen zich stelt, ja, gaat ze er nu bij zijn vanavond? Door die appendix van vannacht die eruit is gehaald? Of gaat ze er niet zijn? Ja, eerlijk gezegd, wij hebben ook geen idee.
1: Nul.
0: We hebben geen informatie. Als we die wel hadden, dan zouden we het uiteraard met jou delen.
1: Uiteraard.
0: We gaan het op tv moeten ontdekken, denk ik, vanavond. Ondertussen krijgen we door dat Vincent Virus onderweg is naar de schmink, want Maarten die zou net afgeschminkt zijn.
1: Ah ja, ja. En ik heb ook horen waaien dat Maarten voor een blauwe mascara zou gegaan zijn vandaag. Ja, zo'n keer iets speciaal voor de finale. Ja.
0: Je durft.
1: Ja, misschien straks eens polsen bij Vincent.
0: We gaan het checken na Loreen en Euphoria.

0: vrienden van The Voice.
1: Vincent Virus, die is onze reporter vanavond en die is zo'n kwartiertje geleden na zijn show vertrokken vanuit de studio van Q richting de backstage van The Voice.
2: Ja, en normaal gezien is hij daar nu. Dus Vincent, hoe gaat hij daar?

0: van Cameron Whitcomb. Vincent Virus, die stond net in de loge backstage bij Maarten en Dorothee van The Voice. Er was blijkbaar een klein probleem voor de mensen die via FM naar de radio aan het luisteren zijn. We gaan dat checken, we gaan dat oplossen, zodat je absoluut niks hoeft te missen van wat daar allemaal gebeurt. Alleszins wat ik onthouden heb, Maarten en Dorothee zijn er klaar voor.
1: Ja.
0: Finn is er klaar voor. En de blauwe mascara, dat heb ik even gemist.
1: Wel, blijkbaar hij had geen blauwe mascara aan, Maarten. Jammer. Maar de avond is nog vroeg, denk ik dan. Wie weet?
0: Alles kan, alles kan. Wie weet. Als jij mee supportert vanavond, dan mag je dat ook altijd eens laten weten. Hè. Voor wie supporter jij vanavond?
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
5: Oh.
6: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht, hè.
11: Rustig,
10: Sint. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
13: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen. En onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini. 2 plus 2, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.

0: Levels van Avicii, want het is uiteraard vrijdagavond voor iedereen. Maar deze vrijdag staat wel echt in het teken, meer dan ooit, van The Voice van Vlaanderen, want het is maar één keer de grote finale, dat is vanavond. Wie supportert er allemaal mee?
1: Ah wel, Caroline, in de Q heb die supportert mee, want die zegt hier Team Q moet winnen in The Voice.
0: Oh, Maarten en Dorothee.
1: Ja, ja, die gaat voor Finn dan, hè.
0: Ja.
1: En Sarah uit Gent stuurt, Mael moet winnen, girl power all the way, want inderdaad, Mael is het enigste meisje nog van de vier, hè.
0: Klopt, klopt.
1: Uit de top.
0: Team Joost.
1: Ja, Team Joost, inderdaad. En dan Chris uit Pajottenham stuurt ook nog, het is simpel. UB moet The Voice winnen.
0: Ulrike en Bert.
1: Ulrike en Bert.
0: Oh, we hebben niet meegedaan.
1: Het duo. Ja, ik denk dat Chris een beetje vooruit loopt op de feiten. Want inderdaad, we kunnen het misschien nu aankondigen. Volgend jaar doen wij mee als duo.
0: Dat is niet waar.
1: Ik ga rappen en jij gaat zingen.
0: Ah ja, okay, ja, je kan je inschrijven al voor de editie van volgend jaar.
1: Dus... Dat is waar. En ik heb dat net gedaan voor ons twee.
0: Nee. This is not about us. Vanavond.
1: Nog niet,
0: volgend jaar. Er is ook natuurlijk team Mathieu Terrein. Maar dat is een beetje een bizar verhaal geworden. Want ja, hij zat er wel degelijk in als coach. Maar al zijn kandidaten zijn er ondertussen al uitgestemd. Nochtans, daar zaten wel echt toppers in, hoor. Ik was zo fan van Nas, bijvoorbeeld. Zij was zo goed. Ook Mike, een super straffe stem. Maar ja, zo gaat het altijd in een wedstrijd, hè. Er zijn winnaars, er zijn verliezers. Dus vorige week was het dan halve finale en dan zat hij daar ook al zonder team. Dus de vraag is, ja, wat gaat hij daar vanavond nog doen tijdens die finale?
1: Hetzelfde als vorige week. Zeker gewoon wat hangen, wat chillen, de mensen wat storen, ambeteren.
0: En applaudisseren.
1: Ja, toch? Voilà.
0: Voilà. Voor zichzelf bijvoorbeeld. Bazaar.

0: Begin opnieuw van Bazaar. Op dit moment 3 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost 14 minuten extra. Richting Antwerpen op de E3 13. Tussen Ranst en Antwerpen Oost verlies je 7 minuten. En tussen Herentals West en Ranst 6 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Zometeen gaan we nog eens checken waar Vincent Virus uithangt.
1: Vrienden van The Voice. Live van op de finale van The Voice van Vlaanderen. Q Music. Q.

0: van Jelly Roll.
1: Vrienden van The Voice. Live vanop de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Onze ogen en oren vanavond tijdens die finale van The Voice van Vlaanderen, die zijn van Vincent Virus. Goedenavond.
2: Dag Ulrike, dag Bert. Ik ben inderdaad op pad. Ik ben daar net Maarten en Dorothee al tegengekomen. Hey, in hun loge was fantastisch. Bert had blauwe make-up en eyeliner bij Maarten beloofd. Ik heb die gezocht en niet gevonden.
3: Nog niet, Vincent, nee, nog niet.
2: Ja, voor de rest was hij wel al gesminkt. Dus dat zou dan nog een laatste laag kunnen zijn,
3: ja,
2: die jij
3: weet.
2: Kan toevoegen. Who knows. Voor de rest was dat wel straf, de kleedkamer van Maarten van Quali. Dat was een kleedkamer, voor het eerst in de showbiz, denk ik, waar er meer Apple-producten dan kleren te vinden waren. Dat was echt crazy. Dat heb ik nog nooit gezien. En voor de rest, ja, zijn zij er wel klaar voor. En is blijkbaar ook Finn, hun kandidaat, er super klaar voor. Die vindt het heel spannend. Dat is een held in Zeelen, de gemeente waar hij vandaan komt, of de stad waar hij vandaan komt. Dat moest ik even kwijt zijn. En zij hopen eigenlijk dat het Q-publiek op een of andere manier mee kan zorgen om het verschil te maken. Wat we al vaker bij stemmingen gedaan hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan dingen zoals de Kastaars of de Humo's Poppel. De Q-fans doen meestal wel hun best voor de DJ's. Wel, nu moeten ze hun best doen voor de talenten van de DJ's in The Voice. En dan kan het zomaar een magische Q-avond worden vandaag. Maar, zeiden Maarten Dorothee er heel terecht bij, alle vier de finalisten zijn natuurlijk fantastisch en winnen het al, verdienen het allemaal op hun eigen manier om te winnen natuurlijk.
0: Ja, klopt. Absoluut. Zeg, wat is het volgende op de planning? Heb je daar nog iets interessants gezien? Of, ja?
2: Wel, op dit moment is er in de studio een fotoshoot bezig met de vier kandidaten. En ik heb me laten vertellen dat die bijna gedaan is. Dus ik sta eigenlijk voor een deur. Dat is de deur van de studio. Dus ze kunnen er niet uit, zonder dat ze langs mij passeren. Dat is het plan. Dat is het plan. En het is echt wel hardcore, want ik moet eigenlijk nog eten. En ik zou naar de ijskast kunnen gaan om iets te eten, maar ik bewaak de deur tot ik die kandidaten live op antenne gekregen heb. Dat is mijn belofte aan jullie.
3: Hey, dat heeft voorrang, hè, Vincent. Eten kan later.
2: Ja, vrienden van The Voice. Let's go.
0: Goed, tot straks, Vincent. Succes.
2: Yo.

0: zeg.
1: Kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
2: Ah ja, dat kan ook.
3: Vincent Live presenteert Duvel Day. Vier BV's strijden volgende week voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je volgende week zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het gewoon.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
9: Hoogstraten aardbeien.
12: Naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizen.

0: Smit, Back You en Stargazing. Oké, even situatieschets van waar we zitten. De vier finalisten van The Voice van Vlaanderen die zijn nog bezig met een laatste fotoshoot. Vincent die staat letterlijk achter de deur te wachten waar de fotoshoot is, tot ze naar buiten komen.
1: Ja, maar is het wel de juiste deur eigenlijk? Want hij stond daar voor een deur, maar wie weet zijn er twee deuren? Hallo?
0: Oh, amai, ik hoop inderdaad dat er geen tweede deur is.
1: Ja, maar ja, je kent hem, hè?
0: Ja, ja, ja. Goed. We gaan het wel te weten komen. Ja. Ondertussen krijgen we hier een vraag van Joyce en Maarten.
1: Oh.
0: Bert, krijg ik vandaag een fijn weekend van jou?
1: Ah, we zullen eens kijken, hè. Ja, eerst en vooral een fijn weekend natuurlijk naar aan alle mensen die naar The Voice gaan kijken vanavond. The Voice van Vlaanderen. Alle finalisten, alle coaches, zet hem op. Doe je best en geniet daarna van een fantastisch weekend, omdat ik het heb gezegd.
0: Amai, vriendelijk.
1: Voilà, vriendelijk van mij, ja. Maar eigenlijk wens ik weer iedereen een fijn weekend, hoor. Behalve... mensen die hun neus snuiten met wc-papier.
0: Maar soms is dat wel handig, hè?
1: Dat dient voor iets anders. Het dient voor iets anders.
0: Voor wat?
1: De poep. mensen die vandaag al bloemen hebben geplukt. Blijf daar eens af. Behalve als je ze kweekt. Nee, ah, ja. Nee, zij ook eigenlijk niet.
0: Oei.
1: Niemand.
0: Oh, het is, ja, oké, het is duidelijk.
1: Ik moet kordaat zijn, ik word hier te laks. Oké. Okay. De cast van Sesamstraat...
0: allemaal!
1: Pino, Inimini, niet jullie weekend.
0: Amai.
1: Ja, zeg het hem maar. Woont je daar niet?
0: Ik?
1: Op de Sesamstraat.
0: Nee.
1: Bestaat dat eigenlijk in het echt? Vragen voor een andere keer. Mensen die momenteel een speld in hun haar hebben...
0: Ik heb een rekker, dat is goed, hè?
1: Dat is fijn, ik ook. Maar een speld, allee jong. Jongens, toch. Mensen die op dit moment op een kussen zitten...
0: Daarop?
1: Daarop.
0: Niet ertegen?
1: Niet het, dat mag.
0: Ah ja.
1: Op de poep. mensen die net een boek hebben uitgelezen?
0: Van mij krijgt die wel een fijn weekend. Ik vind dat heel goed. Lezen is goed voor jezelf.
1: Van mij niet. Dus ja, kies maar waar je het meeste waarde aan hecht, hè. En tot slot, mannen met bakkenbaarden. Geen fijn weekend.
0: En dat zijn er veel, hè.
1: Ja. Voilà.
0: Oké, voilà. Zo is het duidelijk voor iedereen.
1: Het is gebeurd.
0: Fijn weekend.

0: Van One Direction met Harry Styles, hè?
1: Ja, die heeft trouwens ook nog meegedaan met een zangwedstrijd, hè?
0: Ja.
1: X-Factor 2010, allemaal gezien op YouTube. Yes. En hij treedt vanavond ook weer op in Amsterdam.
0: Ja, jij bent geweest, hè?
1: Ik ben geweest vorig weekend en het was super. Luid. Hey. Ja? In drie woorden.
0: Ja.
1: Luid, warm, slee.
0: Voilà, voor de mensen die nog gaan, dan weet je wat te verwachten precies. Q-music. Ondertussen nog wat klachten in de Q-app, allemaal. Oei. Positief en negatief. Bert, ja, jij die iedereen een fijn weekend wenst of niet, het blijft de natie wel verdelen, dat zien we wel. Jessica uit Herzelen bijvoorbeeld, die is super blij, want ze heeft een fijn weekend gekregen van jou.
1: Voilà, zie.
0: We zullen eens luisteren naar Caroline.
2: Hey Bert en Ulrike. Ja, Caroline hier, hè. Ik wens een fijn weekend aan mijn airco. En geen fijn weekend aan de mensen die vinden dat dit mooi weer is.
1: Hoi, zeg. Voor die twee dagen dat het een goed weer is in België. Zeg je.
0: Ja. Was even misschien wel een fijn weekend, hè?
1: Ja, ja. Ja, maar een airco precies, voilà. Toch wel, hè?
0: Het is dat. Annelies, die heeft ook nog iets te zeggen.
3: Ik vind dat nog dat is kei sexy en vindt mijn schone baard.
1: Ja, over de bakkenbaarden. Ja, maar ja, een baard is oké, okay, maar bakkenbaarden? Zo van, alleen van die rupsen op de kaak?
0: Sorry. Rupsen?
1: Maar ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Kijk, maar nee, maar ik ben er eigenlijk vrij neutraal over, maar die mannen krijgen gewoon geen fijn weekend, sorry.
0: Voilà, hey. Het zijn de regels.
1: Ja. It's not

0: Maar schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Je krijgt het nieuws van Serafien.
8: Goedenavond. In Buggenhout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Collega Jeroen van der Aura is daar.
9: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn, ook elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook. Ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
8: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detri, zakt wat verder weg en staat nu 54e. De winnaar gaat met een kleine €3,5 miljoen naar huis. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden.
7: 30 graden, dat is echt intens warm eigenlijk. Op dit moment 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Borgerhout. Je verliest daar 13 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Daar doe je 7 minuten extra. Sta je dan toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Music. Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.
7: Ja, toch wel een van de spannendste avonden van het jaar, hoor. Zeker voor de 4 finalisten van The Voice, maar ook voor familie en vrienden en zo, hè.
11: Amai, nog niet. De show begint binnen een dik half uur. En ik denk dat toch wel dit een van de ergste momenten moest zijn, hè. Dat wachten, manneke.
7: Wachten. Ja, en zo nog van hier naar daar gesleurd worden. Zo even daar een shoot en even daar en daar en daar. Wat zou jij zo doen om, om zo de rust een beetje te bewaren?
11: Mij opsluiten op het toilet. Sowieso.
7: Ja, oké.
11: Okay. Ja, jij?
7: Dat belooft voor volgend jaar, hè, als je je gaat inschrijven voor de Voice van Vlaanderen. Nee, wat zou ik doen? Ik zou echt zo mediteren of zo.
11: Ja, maar
7: ik zou echt proberen rustig te blijven.
11: Maar is er hier nog een ruimte dat die mensen rustig kunnen worden? Al die chaos van, hey, we hebben u nodig, kom, repetitie, interviews.
7: Misschien toch toilet.

0: Nerk van de Bousa.
1: Vrienden van The Voice.
0: Yes, dat zijn wij vanavond met z'n allen, want we gaan superhard supporteren voor de vier finalisten die het geschopt hebben tot vanavond, de avond van hun leven. En op dit moment staat Vincent Virus bij de vier finalisten. Vincent, hoe gaat het daar? Hallo, Vincent?
2: Vincent?
0: Oh, we hebben even geen contact meer met Vincent.
2: Ja, we zagen hem even lopen.
0: Hij is erachter gelopen, denk ik, achter de kandidaten. Ze zijn weer weg.
2: Ze zijn aan het toilet, ik zei het toch?
0: Maar ja, het is zo'n hectische dag, hè. We hadden het daarnet al gezegd, hè. Zo van het een naar het ander. We gaan zo meteen nog eens opnieuw proberen.
2: Ja. Say low.

0: On the Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. Vincent, jij staat bij de kandidaten, de finalisten van de Voice van Vlaanderen.
1: Klopt, het is hier redelijk chaotisch, maar ik heb ze toch allemaal bij elkaar gekregen, dus dat is bijzonder fijn. We gaan even één voor één voelen hoe het zit met de spanning. Joris, ik begin bij jou. Hoe voelt het de finale dag van de Voice van Vlaanderen?
2: Weet je, ik heb er superveel zin in. We hebben alles gedaan. We hebben lekker gezongen net. Let's go.
1: Oké, let's go. Dat is een goede mentaliteit. Daarmee komt het goed. Bas, hoe heb jij je de voorbije week voorbereid op deze knotsgekke dag?
3: De tijd die ik had, heb ik gespendeerd in mijn bed. Slapend. Dat ik wel even nodig. Dat waren hele lange repetitiedagen. Maar het is gewoon super fijn om te doen. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er veel zin in.
1: Heb je tijd gehad om campagne te voeren voor jezelf?
3: Dat hebben mijn vrienden en mijn familie allemaal voor mij gedaan.
1: Ja. Dat snap ik. Dat is bij vele kandidaten het geval. Niet het minst bij Finn, want die Maarten Dorothee natuurlijk. Jij bent een god in zelen geworden eigenlijk. Hè?
4: Oh ja.
1: Mag je dat zeggen?
4: Ze zijn nu echt momenteel gekken aan het worden, omdat ze hebben zo'n groot scherm op de... Aan mijn favoriete café gefixt en zijn nu allemaal live aan het kijken. Ze zijn allemaal live aan het kijken, ja.
1: En wie is er het zenuwachtigst, denk je? De supporters in het café of jijzelf?
4: Ik denk de supporters in het café eigenlijk.
1: Ja, de stress, dat valt mee?
4: Ja, eigenlijk, ik ben gewoon aan het genieten. We hebben al zoveel gekregen, dat is eigenlijk echt een geschenk. En ik ga me gewoon amuseren en laten ontroeren door dat moment met de andere kandidaten. Ja.
1: Alsof je in een glijbaan springt en we zien wel waar we uitkomen.
4: Exact.
1: Oké, okay, fantastisch. Dan is er nog één kandidaat, het vrouwelijk geweld. Maëlle, ben jij er klaar voor?
5: Helemaal.
1: Ja, waar kijk je het meest van uit van alles wat er vanavond staat te gebeuren?
5: Gewoon op het podium staan en zingen en uit mijn dek gaan. Ja, dat is wat ik het liefst doe, dus dan kijk ik als paard naar uit.
1: Dan ben je echt aan het meest perfecte adres. Heb jij een trucje om zo net voor je op het podium gaat even je kalmte terug te vinden? Of hoe doe jij dat?
5: Joost roepen. gewoon even ademen en mij herinneren. En ik ben hier om te doen wat ik graag doe. Dus ja, als ik het gewoon graag doe en goed doe, dan komt het allemaal goed. Hè.
1: Dan komt alles goed.
6: Mag ik een foto?
5: Ja, ja.
1: Oh, Joost stond erbij op de foto.
6: Ik ben een fan.
1: Dat is groot gelijk. Het heeft groot gelijk. Iedereen is fan van deze vier fantastische kandidaten. De show begint over enkele ogenblikken op VTM. En stemmen kan, eens dat Andibes gezegd heeft dat je stemmen kan.
0: Dat is heel duidelijk. Dankjewel. Veel succes aan de finalisten. Nu gaan we nog eventjes naar de bar. De zenuwen wegdrinken, al lijkt me dat toch niet het beste plan eigenlijk.

0: vrijdagavond. En dan gaan mensen naar de bar getting tipsy. Wat wij doen is de finale van de Voice van Vlaanderen op de voet volgen. We hebben net de finalisten even gehoord en gezien. Ze stonden bij Vincent Live. Wij kunnen bevestigen dat dat echt waanzin is. Dat we die nog even hebben kunnen spreken en zien.
1: Ja.
0: Want dat is echt een zottekot. Op dit moment achter de schermen, ook hier, daar in die tv-studio, het is compleet waanzin.
1: Amai, je wil het niet weten.
0: Wat was jouw indruk van de finalisten?
1: Ah, wel, het viel vooral voor mij op dat dat vier volledig andere mensen zijn, die finalisten. Ik dacht zo, ah ja, die gaan alle vier heel gestresseerd zijn, maar ik merkte precies van dat de Joris wel veel zenuwen had. Hij raakte zo niet makkelijk uit zijn woorden. Bas, die heeft een hele week geslapen gewoon, zei hij van oh ja, en die was zo nog wel half in slaap. Finn, die was zo heel chill. Hij was al bezig over zijn hometown en daar zit een café vol en zijn favoriet café. En Maël, die wou gewoon dat begon dat ze kan zingen.
0: Ja, het zijn wel vier duidelijke personalities.
1: Zeker.
0: Dat is wel fijn om te zien. Ja, die Finn, ja, dat supporterscafé in Zeelen. Zullen we die mensen daar toch een keer proberen bellen straks?
1: Ah, wel.
0: Ja, we gaan een nummer zoeken en we gaan het gewoon proberen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q met Repeat It.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
4: Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.

0: Ruby van de Kaizer Chiefs.
1: Vrienden van The Voice.
0: Finn uit Team Maarten en Dorothee die sprak daarnet over een supporterscafé in Zeelen. We hebben het café gevonden.
2: Jazeker, het is het Gildehuis in Zeelen met uitbaatster Mara. Goedenavond Mara en goedenavond Zeelen.
3: Goedenavond.
0: Jullie staan als één front achter Finn. We horen het. Hoeveel volk is daar?
3: Ja, hallo. Ja, sorry wil het nog eens herhalen. Ik hoor het even niet.
0: Hoeveel volk zit daar?
3: Ongeveer 150 man nu wel, denk ik al.
0: Ah ja, zeker.
2: En kunnen we die eens horen anders?
3: Jullie kunnen die zeker nog eens horen. Laat jullie eens horen!
0: Ja, als er zo'n massa schreeuwt tegelijk dan op de radio, dan hoor je dat eigenlijk amper. Ja. Dat was daar net ook al. Maar goed, Mara, hoe trots zijn jullie op Finn?
3: Ja, super trots. Echt super trots.
0: Ja, hij heeft het goed gedaan, hè. Tot nu toe. Ja. Finale van The Voice. Ongelooflijk.
3: Super goed gedaan. Enorm.
2: Zeg, en komt er dan vaak op café eigenlijk? Is dat echt een vaste klant bij jullie?
3: Hij is echt een vaste klant. Hij komt zeker wekelijks bij ons. Soms zijn wel twee keer op de week. Is echt een van onze vaste klanten.
2: Hela, voilà. Nu, puur uit curiositeit, wat bestelt hij normaal?
3: Finn, zijn favoriete drankje is toch wel een halve liter bier.
0: Oh, maar nu met zijn voice-avontuur is hij toch wat minder langsgekomen, of deed hij dat wel nog?
3: Nee, ik kwam elke vrijdag na de liveshows kwam hij sowieso langs. Oh. En met de knockouts en de battles zat hij hiermee in het café te kijken. Maar hij is dus altijd nog eens langsgekomen. Nou, iedereen is hallo te zeggen en dan stond het café natuurlijk op stijl. Want daar kwam hij langs. En hij is gisteravond nog eens geweest om alles te checken of dat in orde kwam met het scherm. Maar toen zag hij er toch wel vrij moe uit. Dus,
0: Het zijn vermoeiende dagen geweest. Maar hoe ziet het er dan uit? Het scherm staat dan buiten? Of beschrijf eens hoe dat jullie het hebben ingericht?
3: Dus het café voor ons is een grote straat en het scherm staat echt voor ons, voor het café. En we hebben allemaal tafels en stoelen op straat gezet. De straat is ook afgesloten, dus iedereen zit hier gewoon gezellig buiten te kijken.
0: Oké, super. En als hij zou winnen vanavond, wat gaat er dan gebeuren?
3: Dan gaat het hier ontploffen, denk ik. Dan wordt dat hier een goed feestje. En dan hopen wij misschien dat hij eens langskomt. Maar dan zijn wij enorm trots ten eerste.
2: Oké.
3: Okay, we kijken er wel eens naar uit.
2: Mara, er is toch genoeg drank dan, hè?
3: Er is zeker en vast genoeg drank.
2: Oké, belangrijk.
0: Goed, we gaan het samen met jullie meemaken, hè. Of Finn de winnaar wordt en of Zeelen ontploft vanavond.

0: Inside van TT. Straks krijgen we bezoek hier in de studio van Q van Dotan. We're coming home now. We're coming home. Want Dotan is de special act straks tijdens de finale van The Voice van Vlaanderen. Hij gaat 2 nummers live zingen en hij kan nog even binnenspringen hier bij ons voor zijn live performance. Dus voilà, daar kijken we super
1: ja,
0: naar uit. Eerst nog eventjes de files, als er nog zijn op dit moment. Nee, er zijn er geen. Dus geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Yay!
2: Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.

0: need.
1: Benson Boone.
0: These beautiful things that I've got.
1: En Beautiful Things. Zometeen bij ons in de show Dotan. Dat is een internationale artiest.
2: Ja, ja.
1: De Voice van Vlaanderen vanavond heeft gestrikt. Hij is internationaal, maar hij komt uit Nederland. Wat super handig is, want dan kunnen we gewoon het interview in het Nederlands doen.
2: Lap.
1: Yay.
2: Ik heb mijn Engels zo geoefend.
3: Jammer.
1: Ja, we wisten inderdaad tot een uur geleden niet wie het ging zijn.
2: Ja,
1: live
2: dat is waar, dat is waar. Er is ook nog een berichtje binnengekomen in de Q-app van Daphne uit Bilze. En die stuurt, is Laura Tesoro aanwezig? Ik las dat ze een spoedoperatie heeft gehad aan haar appendix.
1: Ja.
2: Klopt inderdaad. Wij weten evenveel als jou, Daphne. Dus we gaan het straks samen zien in de show. Maar goed nieuws, want de show begint over een kleine 5 minuten.
1: Spannend. De Q-party

0: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: It's playtime.
2: Easy Toys.
3: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Vrienden van The Voice.
1: Hoog bezoek in de studio. De live act van vanavond in de finale van The Voice van Vlaanderen. Dag Dothan.
2: Hallo.
1: Goedenavond en welkom hier bij Q-Music.
2: Dankjewel. Het is heel leuk om hier te zijn.
1: Ja, wij vinden het ook heel fijn. Mm-hmm. The Voice vindt het ook heel fijn, want jij gaat dus optreden vanavond. Ja. Zie je het een beetje zitten?
2: Ja, twee keer zelfs. Het is heel spannend. En weet je, ik heb stiekem natuurlijk ook gewoon afgelopen week toen ik het hoorde, alle kandidaten bestudeerd. En ik ben iemand die heel erg meeleeft altijd. Dus ik zag ze ook net en dan voel je die spanning. En dan zit je echt van, oh, ik wou dat ik het kon weghalen.
1: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Ja. De zenuwen zullen er altijd zijn.
3: Ja. Oké, maar dus je hebt je wel wat voorbereid? Je hebt gekeken naar The Voice?
2: Zeker.
3: Of was je eigenlijk al stiekem fan van het programma al jarenlang?
2: Ik sowieso, het bestaat natuurlijk al best wel een tijd.
3: Ja.
2: En ook nog wel toen ik net begon, weet ik nog wel, toen was het er al. En toen, weet ik nog, had ik er naar keek. En dat ik altijd een beetje mijn hart in mijn keel had zitten. Dat ik dacht van, dan sta je daar ineens.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
2: En dat mensen ook soms bij mij, hoor. Als ik me zie op een podium of in een grote zaal of zo. Maar als je dat zo op tv ziet, dan denk je van, dit kan je moment zijn. Mm-hmm. Of echt niet. En dat lijkt me gewoon heel spannend.
1: Ja.
3: Heb je zelf eigenlijk ooit gedacht van, goh, ik ga misschien ook eens meedoen aan een zangwedstrijd nog voor je carrière starten?
2: Nou, ik heb ooit... Dit weet helemaal niemand. Ik heb dus ooit een keer, toen ik heel jong was, auditie gedaan voor iets. En toen voor Idols in Nederland.
3: Oh, ja.
2: En toen ben ik keihard afgewezen. Oh. Ik kwam niet eens naar de echte ronde waar je voor een jury...
1: Dus
2: dat is wel grappig. Die beelden zijn er gelukkig niet meer. Dat was niet goed.
3: Ben je daar zeker van?
2: Ja, want ik heb nog wel eens gevraagd.
3: Nee, wel, wij ook. En hier
2: zou ik
3: zijn
2: niet
3: ze.
2: Zeggen.
3: Nee, dat is niet waar, nee.
2: Maar nee. En ik bedoel, weet je, kijk, ik denk uiteindelijk dat het gewoon een heel mooie manier is om jezelf te laten zien aan het publiek. En wat ik heel leuk vind aan deze vier finalisten is dat ze zo anders zijn.
3: Mm.
2: En dat ze ook niet voor mijn gevoel echt proberen iets te zijn, maar gewoon heel erg zichzelf zijn. En dan is het gewoon een kwestie van smaak. Wat het publiek gewoon toffer vindt of bij wie het past.
1: Mm-hmm. Ja. En heb jij zo, je hebt eraan gesnuffeld aan de kandidaten, heb je toch zo een favoriet? Je moet niet per se een naam zeggen als je dat niet wil.
2: Ik heb wel een favoriet, ja.
1: Ja?
2: Ik heb wel één favoriet waarvan ik meer denk van, oh, dat is iemand waarvan ik echt zie van, die kan echt wel veel gaan doen.
1: Is het Joris omdat hij een Nederlander is?
2: Ik zeg helemaal niks.
1: Ik had hem bijna.
3: Oh. Nu ja, straks sta je met alle vier op het podium.
2: Ja.
3: Natuurlijk, je bent een solo-act eigenlijk. Mm-hmm. Vind je dat zelf ook een beetje spannend om in één keer het podium te moeten delen met vier andere artiesten?
2: Ik heb dat nog nooit eerder gedaan.
3: Oh, zie ik, ja.
2: Nee, kijk. Ik heb zelf nog nooit een duet of zo gedaan. Dus voor mij is dat, weet je, ik ben altijd heel erg iemand, mijn muziek is echt mijn eigen wereldje. Ik ben ook best wel een verlegen persoon.
3: Mm-hmm.
2: En dus voor mij is dat altijd een soort verdwijnplek. Dus om ineens ook andere mensen je liedje te horen zingen straks, is ook heel gek. Want ik heb natuurlijk best wel vaak, ook al bij The Voice zijn audities geweest waarin mensen mijn songs deden, wat echt een super grote eer is. Maar daar stond ik er niet zelf tussen. Dus ik denk dat ik straks een momentje ga hebben dat ik daar sta en denk van, oh, dit is echt nu aan het gebeuren. En ik sta er middenin. Ja, dus dat is wel heel cool.
1: Ja, wie weet zit er wel een collab in als je zoiets hebt van, ja kijk, we gaan dat gewoon met z'n vijven, gaan we het gewoon blijven zingen.
2: Weet je, het is ook gewoon bijzonder, want dat liedje, dat heb ik ooit geschreven in mijn eigen home en in mijn eigen woonkamertje en opgenomen. En het was heel erg van mij die song. En dat is zo gaan reizen. En het komt elk jaar weer op een bepaalde manier terug. Dat het weer heel veel mensen bereikt. En ook heel veel jonge mensen. Dus ik weet niet. Het is wel heel bijzonder dat zo'n liedje zo reist.
1: Mm-hmm. Ja. Het is eigenlijk tijdloos. Het is een tijdloos nummer.
2: Ja.
1: Voilà.
2: Dat is wel altijd wat ik probeer te doen met mijn muziek. Mm-hmm. Dus ik vind het ook een heel mooi compliment. En ik word er altijd een beetje verlegen van.
1: Voilà, bij deze. Dan zullen we een beetje muziek draaien. Hè?
2: Ja.
1: En straks over jouw nieuwe single willen we het ook nog even hebben.
2: Ja,
1: hè? Want er is ook nieuwe muziek van Dothan.
2: Ja.
1: Gaan we ook horen in de finale van The Voice vanavond. Maar eerst even platform aan een van de coaches van vanavond. Dat is Koen Wouters. Die hoopt vanavond te winnen met het team Bas.

0: Clouseau. En vonken en vuur, het is daar begonnen, hè, zeg. De finale van The Voice van Vlaanderen is bezig op VTM. Dotan gaat straks nog aansluiten daar om live te performen tijdens die finale. Maar nu ben je nog even hier, zodat je straks snel kan spurten naar daar.
1: Ik moet straks gaan sprinten, denk ik.
0: Voilà. Maar zullen we al eens even laten horen wat jij straks ook nog gaat brengen daar op het podium. Jouw nieuwe single, de titel is...
1: Let You Go.

0: goed, hè, Dotan.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe is deze tot stand gekomen eigenlijk?
1: Nou, het is, ik heb eigenlijk nooit echt songs geschreven over liefde. Mm-hmm. Ik vind het vaak een beetje... Het wordt snel cheesy, vind ik. En voor mij in ieder geval. Maar op een gegeven moment heb ik zo'n liefde ervaren dat je... Dat het ook een beetje een donkere kant heeft. Dat je bang bent ineens om iemand te verliezen. En dat die angst soms groter kan worden eigenlijk dan de liefde die je voelt. En dan raak je helemaal in paniek. En weet je, dat was voor mij de eerste keer dat ik dat voelde. En ik had heel lang al dat ik daar een song over wilde maken. Maar het niet echt durfde aan te raken. En een paar maanden geleden, toen dacht ik, dit is het moment. En echt een song over onvoorwaardelijke liefde. Maar ook over hoe, dat komt met twee kanten. Want het is ook heel eng om echt je zo open te stellen naar iemand.
2: Oké. Okay. Ja, en soms moet je ook iemand loslaten. Let's go.
1: Ja. Nee, zeker. En ik bedoel... weet je, het is natuurlijk ook zo dat... Als je al best wel lang muziek maakt... Dan ben je altijd wel weer op zoek naar gewoon iets fris. En deze song... Ik speel eigenlijk niet echt drums. Maar alleen die floor tom die altijd bij me zit. Maar ik ging gewoon op een drumkit spelen. En zo is die groove van die hele song is eigenlijk begonnen. En toen kwam die song eruit. Ja.
2: Oké, okay, super. De mensen die gaan vanavond natuurlijk helemaal overtuigd zijn... Als ze dat voor de eerste keer gaan horen. Hè. De mensen die gaan kijken naar de liveshow straks. Komt daar dan ook een vervolg aan? Ga je op tournee gaan? Waar moeten we zijn om dat nog eens live te kunnen horen?
1: Zeker. Ik speel zelfs twee shows ook in België het najaar.
2: Nice.
1: In Gent. Die zijn helemaal al weg. En er is in de Cirque Royal, de Koninklijk Circus in
2: Brussel. Prachtige zaal.
0: Ja.
1: Dat is echt een droom voor mij. Daar heb ik altijd willen spelen. En daar zijn nog de allerlaatste kaarten voor. Maar nee, ja. En er komen heel veel toffe dingen aan. En mooie shows. En ik weet niet. Er zit echt een hele goede flow. En ergens voel ik alsof ik een soort van aan mijn tweede carrière ben begonnen.
2: Ja, maar je straalt ook echt wel vanavond. Moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Of ben je al geschminkt voor straks?
1: Dat ook. Maar ik ben ook gewoon heel blij om hier te zijn. En ik denk dat zeg maar ergens... wat ik ook zei, dat het ook soms goed is om die kandidaat te zien die weer helemaal aan het begin staan, want dat brengt je weer terug een soort van naar waar je was.
2: Mm-hmm,
1: en dat is ooit de reden waarom je met muziek bent begonnen. En zo, weet je, er was een jongen die naar me toe kwam, een van de kandidaten, die zei, Home is een song die ik altijd met mijn vader zong.
2: Oh.
1: En toen dacht ik, wauw, ik voel me ook heel oud nu. Maar het is ook heel bijzonder.
2: Full circle moment,
1: ja,
2: wel, als
1: precies.
2: Iemand dat zegt.
1: Ja.
2: Ja, begrijp het helemaal. Oké, okay, ja, ik ben een beetje naar de klok aan het kijken.
1: Snap ik.
2: Dotan, ik denk, voor jou vooral, dat je richting podium gaat moeten gaan om je klaar te maken backstage.
1: Ja, en ik heb geen hele sneakers aan of zo. Dus ik denk dat ik op deze schoenen kan ik niet heel hard rennen. Dus...
2: Welke schoenen heb je aan?
1: Ja, ik heb...
2: Oh, oké, okay, ja. Het is een stevige zool.
1: Ja.
2: Stevige zool, daar ben je even mee onderweg. Goed, dankjewel om langs te komen.
1: Dankjewel.
2: Veel succes vanavond.
1: Ja.
2: En de groetjes aan de kandidaten.
1: Ja, ga ik
2: wensen
1: doen.
2: Veel succes van ons.
1: Geef ze een knuffel van jullie.
2: Top.
0: Merci.

0: Something Just Like This van de Chainsmokers en Coldplay. Ondertussen is de finale van de Voice van Vlaanderen begonnen.
1: Ja.
0: De grote vraag vandaag was uiteraard...
2: Is Laura Tesoro aanwezig?
0: Het antwoord is... Ze is er.
2: Oh, ongelooflijk, jong. Dat kan toch niet? Vannacht nog geopereerd, appendix eruit en madame zit hier al terug.
0: Ik vind het ongelooflijk waanzinnig, ja, wat ze doet. Goed, we blijven het voor jou op de voet volgen. Alles wat er gebeurt in de finale van The Voice van Vlaanderen.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is ook wel een talent, maar dan wel uit de UK. Freya Sky met Silent Treatment.
3: Q Sounds.
4: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Goedenavond, het nieuws van 9, dat krijg je van Serafien.
1: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
1: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat was nog te zwaar voor hem. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wij gaan de brug voegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 20:00 rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23:00 wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6:00.
1: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. Exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempen en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden.
0: En als je nog onderweg bent, op dit moment geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
4: Music. Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.
0: Een zeer goede avond. Hoe voelt dat echt om in de finale te staan van zo'n grote televisiewedstrijd?
5: Ja, of nog beter, hoe voelt het om dat spel helemaal te winnen?
0: Er zijn maar een paar mensen die daar eerlijk op kunnen antwoorden. En we gaan het vanavond ook gewoon vragen aan de winnaar van 2024, Christophe. Die komt straks langs in de show.

0: toepasselijker dan dit gaat het niet worden. Tonight is the night.
1: Vrienden van The Voice. Live van op de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Wij volgen het op de voet, alles wat daar gebeurt vanavond. We leven super hard mee met die vier finalisten die echt het beste van zichzelf aan het geven zijn. Finn, die heeft net al gezongen. Die heeft Key and the Crow gedaan met I'll Be Waiting.

0: voilà.
1: Voilà.
2: Klonk al goed, hè. En ja, Maëlle heeft ook net gezongen, maar voor een tweede keer, want haar eerste performance liep een beetje mis. Er was een technisch mankement, dus ze mocht opnieuw beginnen en dus heeft het nu perfect kunnen doen.
1: Ja, maar de stress dat dat teweeg brengt.
2: Mannekes,
1: als er zo technisch even iets misloopt, kan altijd gebeuren uiteraard. Hè?
2: Zeker, zeker. Dus, maar ik vind het wel heel mooi dat ze meteen een tweede kans kreeg.
1: En zo herken je een echte artiest.
2: Amai nog.
1: Je moet dat kunnen. Wij herkennen ook een echte reporter in Vincent Vierens. Al weten wij totaal niet waar je uithangt op dit moment.
3: Ik heb net iets van mijn bucketlist kunnen schrappen. Dat is ongelooflijk. Dus ik sta aan zo die befaamde deur
1: waar
3: alle kandidaten door moeten als ze een blind audition doen. En ik heb die net open gedaan voor Joris die dan naar binnen kon. Dus ik heb net de voice-deur open gedaan voor een kandidaat. Dat kan van de bucketlist. Waar staan we dus? Ja, backstage. Letterlijk, het optreden van Maëlle is net gedaan. Die is er net buiten gewandeld. En Joris die is dus naar binnen. Samen met een stoel of 30. Dus die in acte gaat iets met stoelen zijn, denk ik. Er is toch een rarigheid hier dat ik toch wil laten zien. Er is namelijk al één van de tientallen flessen champagne geopend. En er staan twee glazen klaar. En dan denk ik, van wie zou dat kunnen zijn? Welk duo heeft er een rol in The Voice van Vlaanderen in die minuten? Maarten en Dorothee natuurlijk.
1: Ja.
3: Ze hebben ook eens een keer in de ochtend kunnen uitslapen. Het is direct aan de champagne live op de VTM. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar dat is de showbiz, dames en heren. En wij mogen daar zomaar in rondlopen. Voor de rest is hier eigenlijk op dit moment niet veel te doen, omdat iedereen in spanning die uitzending volgt die achter die befaamde deur plaatsvindt. En backstage is dus ofwel de plek waar artiesten even uitblazen na hun performance, of net voordat zij moeten, zo die rare stemopwarming oefening doen, zo die... Maar dat kunnen zij beter dan ik. Dus dat zal ik volgende keer aan hen vragen om eens te doen.
1: Ik vind het ook wel goed, Vincent, om te zien dat jij daar ook wel getolereerd wordt. Jij loopt daar precies rond als een kind aan huis.
3: Ja, ik denk dat dat is om dat ze weten dat ik hier niet ben om iemand zijn plaats in te nemen. Ik kan niet zingen.
1: 100% zeker.
3: Zingen. Dat gaat daarom zijn. Maar het is plezant. Ja, niemand let eigenlijk op ons. Dat is top. Dat is het voordeel van de radio. Heerlijk.
1: Ja, als je daar zo nog dingen vindt, juicy details of zo, ja, dan gaan we gewoon even terug naar jou inprikken. Hè. Dus hou ons op de hoogte van wat je daar vindt of ziet.
3: Goed. Als iedereen nu op het podium staat, wil dat zeggen dat die loges onbewaakt zijn. Dus ik zal daar eens gaan kijken.
1: Ah, dat is goed.
3: Perfect.
1: We keep in touch.

0: Shotgun van George Ezra. Wie de Voice 2026 wordt, dat gaan we weten binnen een kleine 2 uur. Rond 11 uur zou de winnaar verkozen zijn. Wie de Voice van 2024 is, dat weten we al 2 jaar. Dat is Christopher Holle. Goedenavond.
1: Hoi, hoi. Goedenavond.
0: Hoi. Hey. Het is leuk dat je hier bent vanavond.
1: Ja, tof dat ik hier mag zijn.
0: Hoe gaat het?
1: Heel goed, heel goed. En met jullie?
0: Met ons? Ça va. Ja, ja, ja. Nee, komt het zo allemaal terug, nu dat je zo hier terug in de gebouwen van VTM komt en zo?
1: Ja, toch wel een beetje. Want iedere keer als je hier binnenkomt, inderdaad, voor je, ja, je denkt daar altijd aan. Hè. Dat, ja. Hier is het een beetje gestart zo. Ja, ja. En ja. Natuurlijk, als je al de beelden ziet en je hoort de dingen ook van andere kandidaten nu, denk je van, oh, ja, toen stond ik daar ook.
2: Ja, ja,
1: de krop
2: ja.
1: In de keel.
2: Dat zal wel. Ja, ja. Zeg, een trofee van 2024, waar staat die nergens?
1: Ik heb geen trofee gehad.
2: Nee!
1: Is het een trofee?
2: Ja?
0: Wow. Dat niet gekregen,
2: is dat niet,
0: toen?
2: Is dat niet zo meteen?
1: Nee.
2: Oei!
1: Nee, waar staat die?
0: Echt? Ah, nee, ik dacht echt dat elke kandidaat dat kreeg, sowieso. Allee. Bij elke wedstrijd. Maar ja, ik kreeg wel iets anders natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ik kreeg wel centjes natuurlijk en eeuwig roem.
2: Hey, voilà. Veel beter dan een trofee.
1: Voilà,
0: inderdaad. Heb je nog eventjes tijd om hier bij ons in de studio te blijven plakken?
1: Zeker, met veel plezier.
0: Dat is goed. Dan gaan we straks nog eventjes verder babbelen. Top.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Bound to Be van Reggie en Laura Tesoro.
1: Vrienden van The Voice. Live van op de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Christophe, winnaar van The Voice 2024. Je hebt toen gewonnen voor Team Laura.
2: Dat klopt.
0: Of in Team Laura. Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord wat er aan de hand was vanmorgen met Laura.
2: Ja, wel heavy dan. Och.
0: Ze was er bijna niet geraakt door haar gescheurde appendix, die er dus nog uitgehaald is.
2: Oh, dat is toch zot?
0: Maar ze staat er, hè? Ze staat er. Verbaast het jou dat ze hier toch gewoon geraakt is?
2: Eigenlijk niet. Sterke madame toch, hè?
3: Ja. Was ze dat toen ook zo? Was ze een goede coach voor
2: je? Ja, tuurlijk. Ja. Iemand die echt heel goed weet wat ze wil, die er echt staat. En ook, die echt heel goede coach is sowieso. Ja. Supporter. All the way.
0: Ja. En zijn er zo nog dingen die je toen hebt geleerd die je nog altijd meepakt vandaag als artiest?
2: Ja, wat zelfzekerder zijn. Ik heb daar nog last van. maar ja, door haar ook. Je ziet haar, zij is flamboyant. Zij is crazy on stage en zo. En van daar een beetje geleerd ook van, laat je maar gaan. Doe maar je ding.
3: Mm-hmm. Ja. Niet inhouden.
2: Niet inhouden, voilà. Ja.
0: Zou het belangrijk zijn voor haar dat ze terug wint? Denk je dat ze zo denkt? Zo van, ik heb dat één keer gewonnen, ik ga dat nog eens winnen?
2: Oh, ik denk wel dat zij competitief is, dat ze dat wel graag zou willen. Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik denk ook wel dat ze het de andere kandidaten gunt, natuurlijk. Want alle vier zijn het, toffe gasten, toffe mensen. En mooie stemmen ook, mm-hmm. Heel mooi parcours ook afgelegd,
0: Heb jij een favoriet of durf je dat niet zeggen?
2: Ik ga dat niet zeggen.
3: Oh, maar je hebt wel een favoriet waarschijnlijk.
2: Maybe.
3: Maar dat mag, je moet niet zeggen.
2: Ja, tuurlijk. Maar wie weet,
3: Maar jij natuurlijk, je hebt in een positie gestaan. Jij was ook een finalist. Je hebt het uiteindelijk gewonnen. Op zo'n dag van de finale, kan je dan nog ontspannen op die dagen? Of is dat echt gewoon pure stress en rondlopen als een kip zonder
2: kop? Ik denk dat het wel meeviel, hoor. Je kan daar achteraan zo'n beetje. Ik was iemand die mij wel een beetje afzonderde. Een beetje weggewerel, ijsberen zo. En wat in jezelf. Maar af en toe had je dan een gesprekje met een van de medewerkers of een kandidaat. Dat viel toen wel mee.
0: Ja. Okay. Ja, ik zou zo'n beetje mediteren op het toilet, heb ik daarnet al gezegd.
2: Ik heb dat gehoord, ja. Misschien ook wel nog.
3: Toch, de wc, daar laten ze rust, kapslots.
0: We zijn nu 2 jaar verder, er is veel veranderd. We willen daar eigenlijk straks wel eens alles over weten. Zo van, wat is er gebeurd met Christophe van 2024 tot vandaag? Dus ik weet niet, als je dat even wil voorbereiden, dan is nu het moment.

0: en Medusa.
1: Vrienden van The Voice.
0: Op dit moment op tv is het reclame. En we weten allemaal, de reclameblokken op VTM, dat duurt wel even. Dus dat geeft ons tijd om even te checken. Vincent Virus, met wie ben jij op dit moment?
2: Wel, ik zal beginnen met waar ik ben. Ik ben terug backstage uit de studio, want daar is enorm veel lawaai bezig. Want wat je eigenlijk niet weet, is dat tijdens die reclameblokken op televisie het publiek wordt opgezweept en wordt warm gehouden door de publieksopwarmer. Het zijn altijd toffe gasten, maar die maken veel lawaai en voor de radio is dat irritant. Maar ik heb hier iemand naast mij, de kijkers op de livestream, die kunnen dat ook zien, die overduidelijk supporter is van Joris, want er is een soort glitterspandoek gemaakt door Sasha. Sasha, van waar deze licht gezonde obsessie voor Joris?
3: Joris is een van mijn liefste vrienden en collega. En ik wil er gewoon voor hem zijn. Ook omdat hij hier als Nederlander in België is.
2: Ja, hij staat, wie weet wel, op het punt om de Voice van Vlaanderen te winnen. Want hij staat hier plots in de finale. Wist jij al lang dat dit talent in hem zat?
3: Ja, zeker. Want we werken heel veel samen. En eigenlijk als hij vrolijk en blij is, dan is hij continu aan het zingen.
2: En heb je hem dan mee gepusht om hem eindelijk eens in te schrijven? Of hoe is dat precies verlopen?
3: Wij werkten hier bij The Masked Singer, zaten we in het kostuumteam.
2: Wacht, pardon?
3: Ja.
2: U werkt voor The Masked Singer, u maakt de kostuums van The Masked Singer?
3: Nee, ik maak ze niet, maar ik werk wel tijdens de opnames. Kleed ik de mensen aan en we doen de reparaties.
2: En jij dacht, zo'n grote show, dat is iets voor onze Joris.
3: Nou, hij werkte daar ook en hij was natuurlijk de hele tijd aan het zingen daar. En onze voice coach, die, dat is dezelfde, die heeft gezegd van joh, stuur gewoon eens een keer een filmpje in, doe gewoon.
2: En kijk nu, een paar maanden later staat hij in de finale van The Voice of Vlaanderen. Dat is redelijk crazy. Hoe zit het met de zenuwen bij jou?
3: Nee, dat gaat helemaal goed. Hij gaat gewoon winnen. Hij gaat het gewoon winnen.
2: Hij staat daar. Oh, als je iets wil toeroepen, is nu.
3: Joris!
0: Oh, zo leuk, ze zien elkaar nog even.
2: Top, de sfeer zit goed hier backstage. Rick en Bert, we houden het zo in toog.
0: Yes, goed supporteren daar, maar ik zie dat het daar helemaal in orde komt met dat prachtig spandoek ook gewoon. Christophe, had jij dat ook zo, een dedicated fancrew die daar met spandoeken stonden 2 jaar geleden?
4: Ja, eigenlijk wel. Ongelooflijk, want de momenten dat wij zo hier moesten zijn voor die liveshows, achter de schermen bij mijn vrouw thuis, en zo was er van alles bezig, cooking. Mensen die een groep hadden opgericht en iedereen kwam daarin, en vrienden van vrienden, en die gingen spandoeken maken. En toen ik s'avonds thuis kwam, zat hij nog altijd op hetzelfde plaatje waar ze begonnen was deze morgen. Ik dacht van ja, wat heb je gedaan vandaag? Wat heb je gedaan? Moet ik hier kijken naar uw berichtjes? Al die mensen zo, dat is zo crazy.
0: Ja, je hebt dat nodig, denk ik wel. Zo'n support van een echt dedicated.
4: Ja, want we dachten niet echt om iets flyeren of zo. We dachten er eigenlijk niet aan. Maar ze hebben dat mensen erbij gedaan voor ons. Dus het was echt crazy dat mensen samenkwamen dan.
0: Ja, voor mijn gevoel kan dat het verschil wel maken als je zo heel veel mensen meekrijgt.
4: Ik denk dat wel, dat voor mij sowieso het verschil heeft gemaakt. Mm-hmm. Ik was niet echt gekend op TikTok of op Instagram of gelijk wat. Mm-hmm. Ik denk dat dat gewoon voor mij dat verschil gemaakt heeft, effectief. Mm-hmm.
0: Ja, zeker. We gaan zo meteen verder praten, Christophe, over al jouw muzikale dingen die daarna... Je had het voorbereid al, hè? Je was bezig,
4: ik heb het een beetje voorbereid,
0: Dat is goed. Dat is voor

0: Sorry van Justin Bieber. Heeft hij ooit meegedaan aan een zangwedstrijd? Nee, hè?
1: Is het niet?
0: Dat was YouTube. YouTube is die bekend geworden. Ja, ja, zeker. De finale is volop bezig op VTM, daar kan je alles volgen. Of hier bij Q. We hebben dus Vrienden van de Vrijdag voor de gelegenheid omgetoverd tot Vrienden van The Voice. Christoffer Holle is nog steeds bij ons in de studio, de winnaar van de 2024-editie. Je hebt niet stilgezeten na jouw winst, veronderstel ik.
2: Nee.
0: Neem ons eens mee, wat is er allemaal gebeurd?
2: Goh, trip down memory lane. Ik heb 2 maal coverartiest mogen zijn, hier bij een andere zender.
0: Dat is oké. Okay.
2: 2 maal op 10 om te zien mogen spelen. Ja. Het iconische podium was heel tof. Ik heb in het Sportpaleis mogen zingen. 1 nummertje, blijf het daarbij ook goed, fantastisch, was heel tof.
0: Pakken ze jou niet meer af, hè?
2: Nee, zeker niet. Het was een heel drukke zomer ook geweest, veel parkies gedaan, een paar kleinere festivaletjes. En een maandje geleden ongeveer het voorprogramma van de Skeps mogen doen.
0: Ja.
2: Dus ja, en zo blijven we bezig en intussen ook nummers schrijven en zo met verschillende mensen. Met Hans Frank, met Steven Vergouwen van Lava Laura bijvoorbeeld, Milo Meskis.
1: Amai.
2: Heel toffe mensen ontmoet en zo, ja.
1: En ook natuurlijk, je zet van artiestennaam een beetje veranderd, hè?
2: Ja, dat klopt, want er was al een Christophe, dus dat had ik een beetje moeilijk natuurlijk. En mijn familienaam, oké, tof, dat was inderdaad mijn roots, dat is gewoon mijn naam, maar ja, dat bekt niet zo supergoed in mediawereld.
1: Ja.
2: Dus dacht je van, oké, we maken er iets anders van, maar dat is al heel moeilijk om dat te vinden, maar het is Hollis geworden. Dus,
0: Hollis.
1: Ja. Yes. En van waar komt die naam? Hoe is het tot stand gekomen?
2: Wel, eigenlijk is het een beetje een samenvoegsel van mijn familienaam, Verhollen, de H-L-L, en de IZ hebben we wat moderner gemaakt, want mijn nichtje, die noemt mij al heel mijn leven gewoon Chris in plaats van Christophe.
1: Ah, ja, ja, zo.
2: En de is hebben daar aangeplakt. Dus
0: ah,
2: Hollis.
0: Zo. Ja. Oké, cool.
2: Heel simpel eigenlijk, maar ja, stom mag je daarop in Antwerpen.
0: Nee, ik ben wel fan. Het is international.
2: Het is country international.
0: Ja, voilà.
2: Voor die vibe gaan we.
0: Je hebt onder die naam een nieuw nummer uitgebracht, Living Proof.

0: Het is een love song, hè? Toch?
1: Alles? Het is een love song, ja. Zoals Dot aan de net zei, ik ben ook niet gewoon om love songs te schrijven. Maar kijk, ja, samen met Hans Franken hebben we dan toch zoiets, zoiets proberen in elkaar te botsen. Maar
2: ja.
1: Leuk gedaan, vond ik. Hoe gelukt. Hey, als ik het zelf.
2: Het klinkt heel goed. We zijn grote fan van de originele muziek. Maar ik moet ook wel zeggen, Christophe, uw covers zijn ook niet mis.
1: Ah,
2: want
1: tof.
2: Enkele weken geleden in de ochtendshow stak jij een Vlaamse klassieker in een metalversie.
0: Ja, daar wil ik graag nog eens naar.

0: Voor de mensen die wat context missen, dat is dus de muziek. Bingo, elke maandag bij Maarten en Trotti. Een Vlaamse klassieker in een metalversie was de opdracht.
1: Ja, het is niet helemaal heel heavy metal natuurlijk, maar een beetje, ja...
0: Wel, de kaboutertans, ja, zoals we het nog nooit hebben gehoord.
1: Ja, het is wel een redelijk verschil natuurlijk, maar ja, kijk.
0: Heb je daar fijne reacties op gekregen?
1: Ja, een heel fijne reactie. Vooral natuurlijk van, dat is niet echt metal. Ja, dat weet ik natuurlijk, maar het is een beetje veredelde metal. Maar ja, heel fijne reacties. Ja, dat zijn heel wat dingen een beetje ontploft, denk ik wel, op dat moment. Het was heel tof om te zien. Het was heel leuk om te doen. Ik denk dat mensen dat ook wel grappig vonden, sowieso.
0: Ik vond het fantastisch. Ga je dat niet brengen op je liveshows?
1: Wel, ben ik er aan het overdenken, maar ik weet niet of dat de band dat gaat willen.
0: Zijn er zo nog wat dingen gepland? Wat zijn zo de volgende stappen voor jou?
1: Goh, nu in de zomer een paar... Zo middelgrote festivalletjes dat we gaan doen. Maar sowieso heel veel schrijven ook deze zomer. Proberen met verschillende mensen weer terug wat nieuwe muziek en zo te doen. Dat we dan na die zomer weer iets kunnen releasen en zo. Dus ja, we blijven bezig.
0: Oké, super. Maar het begon dus 2 jaar geleden en het is nog niet gedaan, hè? Dat is duidelijk. Yes. Want ik heb ook doorgekregen dat jij dringend eigenlijk moet vertrekken, hè? Toch?
1: Dat klopt, ja, dat klopt. Ik heb nog een optreden. Ik moet nog naar een trouwfeest. Ik moet daar de dans gaan inzetten eigenlijk. De openingsdans. Dus die mensen zijn aan het wachten om te dansen, denk
0: ik. Dan zullen we jou laten gaan, hè? Dat die mensen getrouwd geraken.
1: Ja, dat is goed.
0: Christophe, dankjewel om langs te komen. Heel veel succes met alles wat nog komt.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer. Salutjes.

0: Turn the Lights Off van Juste. We zijn hier inderdaad nog. Bert en ik, dat is omdat het vanavond geen Vrienden van de Vrijdag is, maar wel Vrienden van The Voice, The Voice van Vlaanderen. De eerste pauze is net gepasseerd. We hebben Finn al daarnet eventjes gehoord. Dus we gaan eens checken hoe goed de andere kandidaten het gedaan hebben. Hè?
1: Ja, Maël, die heeft Mon Amour gezongen en dat klonk zo.

0: fantastisch, hè. Céline Dion.
1: Ja, ik zie het al. Je bent al verkocht aan Joris, hè. Gewoon ja, omdat hij Céline zingt.
0: Nee, ik ben gewoon verkocht aan Céline Dion. maar dan was er ook nog Bas en die zong The Grudge.

0: Ja, dat was het nummer van zijn Blind Audition. Dat was een hele goede Blind Audition. Dus ik snap wel dat hij dat nog eens opnieuw wou doen.
1: Ja, ja, gelijk. En wie weet, werkt het, hè?
0: Maar ja, wie gaat er winnen? Ik vind het zo moeilijk. Ze zijn zo verschillend en zo aan elkaar gewaagd.
1: Ja, moeten we een gokje wagen?
0: Nee. Nee, onmogelijk. Als jij wel een uitgesproken mening hebt, uiteraard. Je bent aan het kijken, je bent naar Q aan het luisteren. Je mag het altijd laten weten, hè, in de Q-app. Wij hebben nog altijd Vincent Virus, die hier backstage rondloopt. Dus als er ook iets is dat je wilt zien of te weten komen, laat maar komen. We zullen straks sowieso eens checken hoe het daar gaat.

0: Miles on It van Marshmello en Kane Brown.
1: Vrienden van The Voice.
0: Vrienden, dat zijn we vanavond allemaal. En zeker van The Voice, hè, ja.
2: Ja. En zelfs Laura Tesoro, hè, van de operatietafel naar de studio van The Voice van Vlaanderen. Ongelooflijk.
0: Heel blij dat ze het wel gehaald heeft.
2: Ja.
0: We weten niet onder welke toestand exact.
2: Ah, wel, ik ben het zo aan het meevolgen en ik moet zeggen, ze ziet er happy uit, ze ziet er goed uit.
0: Ja, je ziet het niet aan haar, hè?
2: Nee. Dus ofwel steekt ze het heel goed weg, ofwel voelt ze haar toch al een pak beter dan op de operatietafel.
0: Dat is toch geen 24 uur geleden dat haar appendix eruit is gegaan. Maar kijk, alleen maar chapeau betekent ook ja, dat ze er veel voor over heeft voor haar kandidaat Joris, hè, om die tot het laatste moment te steunen. En ik snap het wel, want anders wordt dat gewoon ook een heel moeilijke opgave voor jouw kandidaat, als die daar plots zonder jou staat. Natuurlijk, gezondheid gaat boven alles. Dat weten wij ook wel.
2: Zeker en vast, maar ik denk wel dat Joris er heel veel aan heeft dat ze er toch iets vanavond.
0: Ja, sowieso. De openingssong daarnet van de kandidaten, dat was echt een sfeermomentje. Walter Grootaars, die was er ook bij.

0: ik vind het altijd tof zo. De hele bende die dan samen een sfeervol nummer brengt aan het begin van de show.
1: Maar ja, jong.
0: Heerlijk, toch?
1: Prachtige aftrap.
0: Goed, voor wie wordt het erop of voor wie wordt het eronder vanavond? We blijven het opvolgen voor jou. Spannend.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Emiel, 13 jaar, die laat in de Q-app weten dat hij aan het supporteren is voor Bas in de finale van The Voice. En we zagen net dat Joost nu tijdens de liveshow live aan het gaan is op zijn Instagram.
1: Ja, ja, ja. Die is even zo een paar minuutjes live gegaan om even stemmen te ronselen voor Maël en al zijn internationale fans.
0: Maar dat zijn er veel, hè? Hoeveel kijkers heeft hij
1: daar? Hij was echt een minuut live en het waren er al meer dan 10.000.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Kan echt het verschil maken wel vanavond,
1: zeker,
0: hoor. Amai.

0: die Genüte. EasyToys.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Je krijgt het nieuws van Serafine.
2: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat was nog te zwaar voor hen. Exit Novak Djokovic op het Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running voor het dubbelspel. Kans op buien of onweer. Temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien. En of mogelijk ook onweer lokaal tot 30 graden.
1: Het kan allemaal, Serafine. Het kan allemaal. Net zoals files, op elk moment van de dag kan er toch nog eentje verschijnen. Op dit moment staat er eentje op de E17 in de richting van Gent tussen Kruibeke en Haasdonk. Je verliest daar 8 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.
1: Yes, het is 10:02. Hoe ver zitten we ongeveer in de liveshow? Er zijn nog een paar songs gepasseerd, onder andere van Finn, die heeft Impossible gezongen. Van Nothing But Thieves. Mael, die heeft ook weer het beste van zichzelf gegeven, Never Tear Us Apart.

0: Wat een stem, wat een stem. Ja, allemaal eigenlijk.
1: Ongelooflijk.
0: Maar dus, er gaan wel mensen op korte termijn afvallen, hè?
1: Zeker, ja. Dus normaal gezien, enkel nog Bas moet zijn tweede song brengen. Dan hebben ze allemaal hun... Dan hebben ze twee keer gezongen. Ja. En dan gaan er twee afvallen. Dus, in twee. En dan die twee gaan nog een laatste song mogen brengen. En dan gaan we de winnaar kennen rond een uur of 11.
0: Dat is brut, hè? Maar ja, het is een wedstrijd natuurlijk.
1: Die gaat er afvallen!
0: Ja, als je nog wil stemmen. Ik denk dat dat nu nog kan op dit moment, hè, om te stemmen op jouw favoriet.
1: Ja, dus, jullie mogen haasten.
0: Haast u.

0: van DJ-licious. Hele fijne avond.
1: Vrienden van The Voice. Live van op de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Hier is het een fijne avond, maar ook wel een zeer spannende avond. Bas van Team Koen Wouters heeft net gezongen in The Voice van Vlaanderen. Het prachtige Another Love van Tom.

0: amai, dat vind ik echt prachtig. Daar heeft hij me al, met gewoon de liedjeskeuze.
1: Oh, heb je favoriet?
0: Dat is super beïnvloedbaar. Ja, misschien wel, misschien wel. Straks gaan we weten welke twee kandidaten verder gaan. Dus ook meteen voor twee coaches dat het avontuur stopt. Twee gaan dan wel door. Maar we kunnen dat eens checken, hè, wat er daar allemaal aan het gebeuren is nu in de backstage van The Voice van Vlaanderen. Vincent Vieres, ik denk dat je al wat kilometers hebt gedaan ondertussen.
2: Ja, inderdaad. Ik dacht misschien is het een goed moment om eens een kleine rondleiding te geven in de backstage. Ik begin hier in de zetel waar vrienden, familie en ex-deelnemers The Voice kunnen volgen. Hier, zoals jullie zien, ben ik vandaag in een fantastisch gezelschap. Jullie mogen allemaal samen roepen voor wie jullie supporter vanavond. 3, 2, 1. Voilà, we hebben hier heel wat fans van Mael gevonden. Maar ik ga die zetel nu achter me laten. Ik neem jullie even mee. Dus hier is de frigo met drank. Voor iedereen.
0: Handig.
2: Maar met één specifiek soort frisdrank. Dus als je dat niet lust, dan ben je echt helemaal nergens. Voor de rest kom ik hier tegen. In de minuten. Oh, ik passeer dood dan. Leuk. Die is hier ook. Joris is hier. Julien van de Klank, die is hier ook. Dag Julien, we zijn live op de radio. Zeg eens iets in de klank.
3: Hallo, radio. Q-music.
2: Top. Kijk goed.
0: Goeie klank.
2: Voor de rest staat hier een half lege fles champagne. Dat is ook interessant. Ja, maar dat is de showbiz, hè, jongens. VTM, het druipt hier van de muren, zeggen ze altijd. En de studio, de televisiestudio, is daar, hier rechts. Maar links is nog een andere studio. En daarin gebeuren nog wat andere geheimen. Daar is bijvoorbeeld de kleedkamer. Maar dat gaan we niet filmen. Want er is op dit moment een changeover bezig voor Finn. En ik weet dat heel veel vrouwelijke luisteraars het zouden willen. Maar we gaan dat niet laten zien aan de mensen. Wat laten we wel zien? Instrumenten staan hier klaar. Die worden hier gestemd. Bijvoorbeeld een prachtige akoestische gitaar. En als ik er nog maar naar kijk, dan komt er een valse klank uit. Dat ligt aan mij. Hetzelfde geldt voor die piano. Voor de rest hebben we hier nog een frigo met allemaal frisdrank. En ook de catering qua snoepjes. Misschien is dat wel interessant om
0: daar
2: mee te...
0: Oh ja, wat ligt daar
2: allemaal? Ja, chocoladewafels. Heerlijk. Wat is er nog? Smarties. Ik ga er zo eentje meepakken voor jullie, Bert en Lorik.
1: Oh, dank u.
2: Ja, dat is gewoon verdwenen in mijn dingen. Fruit, voor wie dat wilt. Peren, appelen. Rijstwafels, voor wie echt een stingback wilt tijdens de finale van de Voice van Vlaanderen. Dat is hier. Maar als je met dat probleem zit, kan je dat ook oplossen, want er is ook Mentos. Voilà. Voor de rest zie ik hier nog een bord met puree en iemand... Ja, puree, boontjes, maar het vlees is wel op. Het was vogelnestje vandaag, denk ik. Dus als iemand die zijn groentjes niet opeet, dat kan Maarten van Quali zijn. Daar ben ik zeker van.
1: Sowieso.
2: En voor de rest is dat hier precies de meubelwinkel, want er zijn zetels te over voor iedereen waar op dit moment niemand in zit. Maar dat is omdat iedereen natuurlijk met die show bezig is. Want zo meteen gaan ze van 4 naar 2 en dan sta ik hier klaar om de mensen die afvallen op te vangen en te troosten met al mijn empathie.
0: Heb je zakdoekjes? Ligt dat daar ook ergens?
2: Ja, servietten. Dat is ook goed, hè. Toch?
0: Dat is even goed.
2: Hier, een hele stapel.
0: Dankjewel voor dit prachtige verslag.
2: Graag gedaan. Voor nog meer showbiz geheimen, bel me, Ulrike.
0: We gaan jou zeker blijven bellen.

0: homewrecker van Samber. Binnen een minuutje of zeven gaan we weten wie van de vier kandidaten van The Voice naar de laatste twee doorgaan. Dorothee als coach van Finn, samen met Maarten uiteraard.
1: Ja, ja.
0: Coachen zij Finn. Hè. Ze had supermooie woorden voor hem.
2: Oké, dat is een beetje melig, hè, maar het is impossible. Eigenlijk eruit en dan toch niet. En dan live shows of niet, geen idee. En ik denk dat het deze week een soort van possible begon te voelen dat jij misschien wel The Voice zou kunnen worden.
0: Oh.
1: Dorothee, toch goed met woorden, hè?
0: Ja, dat is een echte coach, hè.
1: Amai.
0: En als je elke dag naast Maarten moet zitten, dan moet er iemand wel goed zijn met woorden.
1: Ja, en coachen.

0: Unwritten van Natasha Bedingfield. Je luistert naar de vrienden van The Voice vanavond. De stemmen worden op dit moment geteld. Er zijn zo meteen twee afvallers. Maar om te wachten, wat te verzachten, is er entertainment.
1: Zeker. Momenteel is Dotan, die er daar straks nog in de studio stond, aan het optreden met de vier finalisten.

0: Inderdaad, het klinkt goed. Dat wou ik eigenlijk zeggen.
1: Het klinkt zeer goed, maar we gaan ons nu vooral voorbereiden op de twee afvallers. Vincent Vierens staat klaar met servietten, voor mocht het nodig zijn om de traantjes op te vangen. Maar ik hoop vooral ook dat de twee afvallers gewoon trots gaan zijn op wat ze gedaan hebben.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: My World van Afrojack en Ello Black.
1: Vrienden van The Voice.
0: Het is een super, super, super spannend moment net geweest in de finale van The Voice van Vlaanderen. Welke twee van de vier kandidaten gaan door?
2: De eerste die door is, is... Bas!
0: Bas van Team Koen gaat door.
2: Wie we nog terugzien in de grote finale, lieve mensen. Zo dadelijk is nog één naam.

0: Castle on the Hill van Ed Sheeran, als je nog onderweg bent. Er staan 3 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E17 richting de grens met Frankrijk moet je aanschuiven tussen Zwijnaarden en De Pinte. Je verliest daar 10 minuten. Richting Kust op de E40 tussen Drongen en Nevelen 9 minuten extra. En op de E17 richting Gent tussen Kruibeke en Haasdonk 6 minuten langer. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vrienden van The Voice. Live van op de finale van The Voice van Vlaanderen.
0: Het is even een momentje in de show natuurlijk, want er zijn net 2 kandidaten afgevallen. En ja. Vincent, jij staat nu bij die 2 kandidaten, toch?
2: Inderdaad, ik sta bij de 2 finalisten die net klaar zijn met het zotste avontuur van hun leven, denk ik toch wel. Finn, ik ga even bij jou beginnen. Welke emotie overheerst, want je staat hier eigenlijk echt heel chill een pintje te drinken, maar ik kan me inbeelden dat je van alles voelt.

0: Ik voel eigenlijk maar één ding en dat is gewoon, ik ben trots op mezelf. En het had niet mooier kunnen eindigen op die moment als het zo moest eindigen. Het was echt...
1: Het klopte voor jou.
0: Het klopt, het plaatje klopt, ja.
1: En van een schaal van 0 tot 10, hoeveel deugd doet dat pintje eigenlijk?
0: Dat pintje doet heel veel deugd en ik denk de mensen in Zeelen moesten die luisteren. Bij jullie doet dat denk ik nog meer deugd.
1: Ja, Iris, we hebben iemand voor u.
2: Hij heeft het goed gedaan, hè. Oh jongen, ik ben zo trots. Mannen, mannen, mannen. Het is Maarten van Quali trouwens. Hallo, hallo, hallo.
3: Hey,
2: ja, ik hoor jullie nu niet op de radio, maar ik wou gewoon zeggen, Finn, I love you. Het was echt dank zo u. Prachtig. Het was fantastisch. Dank u wel. Dank je wel, man. Goed gedaan. En Zela, I love you too.
1: Fantastisch. We gaan ook even hier kijken, want Joris, ja, voor jou zit het avontuur er ook op. Beetje dezelfde vraag. Wat voel je? Welke emoties overheersen er nu?
4: Ik voel me zo trots. Ik heb gezongen wat ik wilde zingen. Ik heb ervan genoten. Mijn vrienden, familie, die waren er. Dus ik voel me een rijk iemand. Ja,
1: en het gaat verder dan vrienden en familie. Want ook hier achter de schermen is er net ontzettend veel geknuffeld tussen de mensen van de crew en jullie. Dit is één grote familie, hè, toch?
4: Je kunt moeilijk uitleggen wat er gebeurt in zo'n korte periode dat je samen naar iets toe bouwt. Je wordt een groep, je creëert een gevoel van samen zijn. En dat is zo mooi. En om in deze tijden van oorlog muziek te mogen maken samen... Dat is heel veel waard en dat koester ik voor altijd.
1: Daar hebben jullie 100% gelijk in. Ik had eigenlijk zakdoekjes mee, maar ik heb niet het gevoel dat dat nodig is. Hè?
4: Houd die zelf maar.
0: Als ik wel van mijn bier heb gemorst of zo.
1: Dat is perfect. Bert en Ulrike, terug naar jullie.
3: Oh, fantastisch. Oh, dat is leuk om te horen wel, dat ze er een heel positief gevoel aan overhouden.
5: Ja, dat vooral. Dat ze niet zo in zak en as naar huis moeten, maar gewoon met een pintje. Nog even
3: spanning is eraf. Voilà, ja. Eindelijk een pintje.
5: Voilà.
3: En we weten, bij Finn, het zal een halve liter worden.
5: Hey, dat was geen halve liter, hè.
6: Vrienden van The Voice. Live vanop de finale van The Voice van Vlaanderen. Q Music. Q.

0: Blessings. Van Calvin Harris.
1: Ja, we hadden net afscheid genomen van jou, Vincent Vierens. Maar we horen dat Maarten en Dorothee nog graag iets willen zeggen.
2: Ja, inderdaad. Maarten en Dorothee die staan hierbij. Zij hebben net gezien hoe hun finalist Finn het fantastisch gedaan heeft. En ja, tot bij de laatste vier, maar niet tot bij de laatste twee geraakt is. Zij zijn super blij. Allee, hij is super blij en wholesome en trots. Hoe voel jij je, Dorothee?
3: Maar hetzelfde, want heel de dag is het al zo geweest met Finn dat hij zelf ook zegt van maar ik heb al gewonnen, ik sta in de finale, ik ga zalige nummers zingen. Hoe zot is deze? En hij heeft dat twee keer ook fantastisch gedaan. Dus het was allemaal goed. Als hem was doorgegaan, super. Als hem nu naar huis gaat, geweldig. Allee, ja.
4: Maar we zijn wel bestolen. Allee, ik bedoel...
2: Nee.
3: Maarten.
2: Mensen zouden dat vergeten, omdat het zo vlot gaat. Maar het is ook voor jullie natuurlijk jullie eerste avontuur in de Voice van Vlaanderen. Eerste finale. Hoe is het eigenlijk, Maarten, tot nu toe?
4: Oh, het is een voorrecht om met die mensen te kunnen werken. Dat is zo plezant dat die ons vertrouwen. Dat we die ook echt kunnen helpen, stel u voor. Ja. Dat die ook echt zoiets hebben van... Oh, we hebben echt veel gehad aan wat je gezegd hebt. En aan de tips die je hebt gegeven. Dus ja.
3: Maar ik denk toch, als je vorige week niet zou gerapt hebben met Finn, dat hij dan gewonnen had. Dat denk ik.
2: Voilà, we zoeken niet verder naar de oorzaak. De reclame op televisie duurt nog 2,5 minuten. Dus ik ga jullie rustig naar jullie stoel laten gaan.
4: Oh, want tegen radiomakers, dat is een eeuwigheid. Ja, dat is een eeuwigheid.
2: Dat is zo, maar de mensen die rondom ons zijn televisiemakers, en dat zijn zenuwachtige mensen soms. Dus we gaan jullie niet langer bezighouden. Bert en Ulrike, terug naar jullie.
5: Ja, yes. Voilà, wij kunnen gewoon een plaatje draaien hè, van

0: Drive safe als je nog onderweg bent naar een leuke weekendplan, bijvoorbeeld. Hier is het plan. Hé, hey, dat is Vincent.
1: Je pikt in de backstage van de Voice van Vlaanderen.
2: Oh my god, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
3: Ja, geef ze maar aan mij, dank je.
0: Hé, hey, delen, hè?
3: Ja, straks.
1: Hey. Dat moeten jullie oplossen.
0: Daar. Ah, ben je weer weg?
1: Ja, zo meteen. Allee, straks gaan ze de winnaar bekendmaken.
3: Just.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat het eerste interview hier live in Vrienden van de Voice is. Hè.
0: Kan jij daarvoor zorgen?
1: Ja, ik mag op podium. Dus terwijl de generiek nog bezig is, terwijl zo Anne en Aster zo tot volgend jaar, mag ik er al op staan om de winnaar of winnares te interviewen?
3: Zie dat je in beeld zijn, hè?
1: Ik zal knipogen.
3: Kiel, met je micro.
1: Ja, met een rode micro.
3: Ja.
1: Allee, tot straks.
0: Ja, tot straks. Veel succes, tot straks. Yo. Ja, het gaat dus nog tussen Bas van Team Koen, die daar straks gaat aangevallen worden door Vincent Virus, ofwel Maël van Team Joost.
3: Ja.
0: Ja, één van die twee wordt de winnaar.
3: Zeker. En Bas die heeft zijn laatste nummer al gezongen.
0: Ja.

0: Harryke, dacht hij. Ja, maar ja, dat is een goede keuze op dit moment. Hè, met heel de Harry-waanzin. Ja. Maëlle, die is op dit moment bezig aan haar song. Daar kunnen we straks nog wel een stukje van laten horen. Hè?
1: Zeker. Maar misschien is het ook eens een goed moment om naar Tienen over te schakelen. Want daar zijn ze op de grote markt op groot scherm aan het kijken en aan het supporteren voor Bas.
0: Ja, de sfeer meepakken, dat gaan we zo meteen eens checken. Eerst nog Pink en Never Gonna Not Dance Again.

0: Never Gonna Not Dance Again.
1: Vrienden van The Voice.
0: Ik denk dat het tijd is om even de sfeer te gaan opsnuiven op de grote markt van Tiene. Daar wordt super hard gesupporterd voor Bas. Bij Bar Rollin, bij André. Dag André.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe is de sfeer daar in Tiene?
2: Ah, geweldig, hè. Ik sta hier naast de beste burgemeester op de tweede grootste markt van België, maar in mijn ogen de mooiste markt van België. Het doet me zelfs een beetje denken aan de beginjaren van Suikerrok. Het is ongelooflijk.
0: Ja, maar het leeft daar enorm, hè?
3: Ja, 500 man, denk ik al.
2: Ja, zoiets.
4: Oh, amai.
2: Ja.
0: Wauw, en zijn die mensen allemaal aan het feesten of zijn die in spanning aan het afwachten?
4: Ja.
2: We zijn eigenlijk aan het wachten totdat Bas wint en dan geeft de burgemeester blijkbaar een vat.
3: Maar dus, een schepencollege geven van wat. Absoluut, dan gaan we nog een feestje bouwen.
2: Ja, dus, ja, we kijken misschien evenveel uit naar dat vat als naar de overwinning. Ja.
3: Nee, dat is vooral
4: een 2-1
3: naar de overwinning.
4: Ja,
2: ja, ja, okay, dus, en twee vliegen in één klap. Ja.
4: Amai, een vat voor 500 mensen.
3: Ja.
2: Nou ja, het eerste vat dat nog aangesloten is, is van mij en het volgende is van het schepencollege.
4: Hopla. Allee, zeg,
3: moet
4: zeg
3: kunnen,
4: hoe groot schat je de kansen in van Bas? Ben je vrij zeker of zeg je van, goh,
2: wij zijn
4: van,
2: wij weten dat gewoon, die gaan winnen. Wie anders? De beste winnen toch altijd?
3: De glazen worden gespoeld nu.
4: Hopla.
0: Allee, ja, dan zullen wij meeduimen, hè, dat dat daar één groot feest wordt vanavond.
3: Altijd welkom.
4: Ah, voilà.
0: Dat is goed, dat is goed. Dankjewel,
3: altijd
0: geniet ervan.
3: Welkom.
0: En de, ja, groetjes, de groetjes daar aan iedereen in Tiene. Salut.
2: Doen we zeker, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.

Someone to You van Banners. Spannend moment in de finale van The Voice van Vlaanderen. Ja. Live overschakelen. Maar wat daar nu aan het gebeuren is, want de winnaar gaat bekendgemaakt worden.

0: Oh my god, wat is er allemaal gebeurd net? Bas is de winnaar van The Voice.
1: Ja, Team Koen.
0: Team Koen Wouters.
1: We gaan lopen met de hoofdprijs.
0: Die zo lang maar één kandidaat had. Hè?
1: Dat is waar.
2: Wint The Voice van Vlaanderen. Met de meest innige, met de meest intense knuffel van het seizoen. En misschien wel een jaar. Bas.
3: Hij gaat even mij op televisie.
2: Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Het is zelfs meer dan dat. Het is zelfs in de lucht gooien. Lieve Bas, mag ik zo vrij zijn om kijkend Vlaanderen jou toch een eerste reactie te gunnen? Ça va met jou?
4: Ja, nu wel.
2: Nu wel. Ik zag jou daarnet snel naar achteren lopen. Moest je even een momentje voor jezelf pakken?
4: Ja.
2: Maar het gaat niet.
4: Ja.
2: Je hebt de Voice gewonnen, man.
4: Besef het niet.
2: Dames en heren. Dames en heren, mag ik een gigantisch applaus voor Bas? Dikke proficiat.
5: Voilà, en dan zijn we onze winnaar alweer kwijt, want zo zie je maar de Voice winnen. Dat is onmiddellijk hard werken. Nu moet hij zijn eerste foto's nemen, zo meteen al een eerste interview live bij de vrienden van The Voice op Q-Music. En dat interview kan je ook live volgen on the grams van BDM.
2: Mag ik even zeggen, daarnet op het podium, je hebt hem fantastisch opgevangen. En dat heeft hem deugd gedaan, want hij was echt op het randje van.
5: Hij was echt op
2: heel heftig voor een 17-jarige, maar Almi, je hebt het fantastisch gedaan. Dit was het dan. Wel een finale.
5: Ja, een finale. We hebben gelachen. Ja. We hebben meegezongen, misschien hier en daar een traantje weggepinkt. En vooral ontdekt dat er in Vlaanderen toch verrassend veel mensen zijn die elke noot wel juist kunnen zingen. Hè?
0: Dat ze daar ook van verschiet. Maar inderdaad, wat ze zeggen is waar. Het allereerste interview, dat kunnen wij zometeen krijgen van Vincent Virus. Die staat daar nu in de chaos op dat podium. Vincent, kan je
6: dat
0: ons horen?
6: Jongen, dat hij nog rekt, stadion, Bas.
2: Ja, ik kan jullie horen. We gaan hem erbij halen. Hij wordt natuurlijk door iedereen geknuffeld, maar we gaan zien dat we een eerste reactie kunnen ontlokken van hem. Wat een enige knuffel, fantastisch.
6: Amai,
2: van al zijn
6: amai.
2: Supporters natuurlijk. Bas, proficiat, je bent de winnaar van The Voice van Vlaanderen. De vuist gaat de lucht in, maar woorden is moeilijk. Dat is niet erg. Rustig even ademen, het komt helemaal goed. Je hebt het fantastisch gedaan. Zijn er... Ja, doe de jas maar uit, natuurlijk. Wie wil je bedanken voor dit alles?
7: Mijn familie, Koen, Vincent, Iberinis, Mona, mijn zangcoach van thuis. Zonder haar had ik dit ook echt niet kunnen doen. Dus...
2: Je bent piepjong, je bent nu al geweldig succesvol. Wat zijn jouw dromen? Wat wil jij doen met dit alles?
7: Muziek uitbrengen, artiest worden.
2: Er staat een heel trotse coach naast jou, denk ik. Ja, Koen, ook jij proficiat, hè?
8: Ja, dankjewel. Ik kom er gewoon even bij staan, niet om veel te lallen, want ik denk dat hij wel wat steun kan gebruiken. Ja. Hij weet even niet waar zijn hoofd staat. Nee, maar het is zoveel. Het is zo'n ontlading van weken opgebouwd. En de laatste week was echt mega zwaar voor die gasten, vooral die kandidaten. En omdat nu, je hebt het gezien na het laatste nummer, dat is echt shaken van ontlading. Dat is even niet meer op je benen staan, letterlijk dan. En nu dan nog winnen, ja, fantastisch. Binnenkort komt er een fantastisch goede, mooie single van Bas.
2: Je hebt hem al gehoord?
8: Jazeker.
2: Kom, vat hem eens samen in 3 trefwoorden.
8: Nee, het is helemaal Bas. Wat je nu denkt van Bas te kennen, dat wordt het.
2: Dus, dat randje zo.
8: Ja, dat randje, maar ook heel vertellend, heel mooi, melodisch. Je zal hem zeker kunnen horen op Q-Music.
2: Ik kan niet wachten, dat is kei goed. Bas, proficiat. Geniet van vanavond, want dit is een fantastisch orgelpunt dat je verdient hebt met al jouw talent. En ongetwijfeld tot snel met die single.
7: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Alright, Ulrike, Bert, even een plaat, denk ik, toch?
0: Ja, we zullen even naar het nieuws gaan. Want Serafine, je bent er ook met het nieuws van 11. Goedenavond.
9: Goedenavond. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierard van de luchthaven.
10: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
9: Waar waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Exit Novak Djokovic op Roland Garros dan. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Ook morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden.
0: Dankjewel, Serafine.
6: Music. Vrienden van The Voice. Ulrike en Bert.
0: We kennen de winnaar van The Voice van Vlaanderen 2026. Het is geworden de 17-jarige Bas van Team Koen Wouters.
11: Amai, proficiat, proficiat. En ja, daarnet hebben we nog de mensen aan de lijn in Tiene. Alle fans daar. En de burgemeester ging een vat geven, mocht Bas winnen. Hij was er ook van overtuigd. Hij had gelijk.
0: Hij had zeker gelijk. Voilà. Dus wij kunnen alleen nog maar zeggen, school, Tiene. Hey, goed gedaan.

0: is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tiene. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van €25.000 mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.